0: die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is, ondanks zijn vermogensverlies, alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show.

0: warm.
1: Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show.

0: Radio 2.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onduidelijk. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld op Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido-Ambacht. Hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens Defcon zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treffen ze Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder.

0: Dit is het NPO Radio 2
1: Top 2000 dossier.
2: Oh, I wish I was.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik, Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.

de mat staan op dit moment namelijk Tsjechië en Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. En die staan het daar al een uur tegen elkaar op te nemen. En de tussenstand bij beide partijen is 0-0. Of beide potjes, moet ik eigenlijk zeggen. Het kan natuurlijk ook dat je nu achter het stuur zit. En dan is kijken niet echt een goede optie. Daarom houden we het een beetje lichtjes in de gaten voor je. En dan houden we je op de hoogte van wat er gebeurt. Maar het is natuurlijk ook geen langs de lijn, hè, dit. En dat willen we ook niet. Er zijn genoeg mensen die nu luisteren die denken... ja, fuck dat voetbal, dat interesseert me echt geen reet. Dus, nou ja, kleine updates en grote platen. Klinkt goed, toch? Wat dacht je van INXS, Little Steven en Ilse de Lange hoor je ook zo meteen. Maar we beginnen met een hete stad. En het is zomer in de stad. Alsof Love in Spoonful niet in 1966 door New York, maar gistermiddag door Maastricht banjerde. Summer in the City hoor je zo meteen als eerste. Maar dan wel de versie van Good Old Joe Cocker. Welkom bij Dag Nacht.

Goedenacht en een goedemorgen. Wat fijn dat je weer bent ingeschakeld op NPO Radio 2. En we waarderen dat enorm. Al staan we op de achtergrond aan, terwijl je een van de twee voetbalwedstrijden aan het kijken bent.

0: Purple Disco Machine en Sophie and the Giants en Hypnotized op NPO Radio 2. Een hele goede morgen en welkom bij Radio 2, welkom bij Dag Nacht. Ik zei net wat over de warmte en ik wilde eigenlijk een andere versie draaien van Summer in the City. Maar dit werd hier van Joe Cocker en dat kreeg ik van Angela. Zo zonde, die andere versie is veel vrolijker. En de heat trok ook door Eindhoven, hoor. Ja, natuurlijk, door heel Nederland. Bij mij ook, jongen. Echt, jezus, wat was het warm. Het is ongelooflijk. Ik moet even goedemorgen zeggen tegen iemand anders. Want Jarno die zit hier normaal gesproken. Maar vandaag hebben we Dennis in de studio. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hallo. Was bij jou ook zo warm?
1: Het was heel warm.
0: Ja? Waar zit jij ongeveer? In het land?
1: In Hilversum.
0: In Hilversum,
1: ja,
0: hier?
1: 6 hoog.
0: Ja.
1: Dus,
0: lekker.
1: Heerlijk, ja. Zonder, maar wel gelukkig avondzon.
0: Ja, de avondzon.
1: Ja, wat wel het nadeel is, want dan is het de hele dag een beetje koel.
0: Ja.
1: En dan s'avonds wordt het nog echt broeierig heet.
0: Dan wordt het broeierig heet en dan ga je slapen. En dan denk je, oh, het was net nog 24 graden en nu is het 32 graden bij mij.
1: Van die plakknieën.
0: Ik heb serieus bij mij op mijn ding gekeken en er was 33 graden in mijn slaapkamer. In mijn slaapkamer.
1: Maar heb je overdag de gordijnen dicht?
0: Ik heb alles dicht.
1: Alles dicht?
0: Alles is dicht. Er komt geen niks binnen, maar ja, ik weet het niet. Mijn huis is gewoon vreselijk. Wat dat betreft. Mieneke die zegt, in Woerden is het ook zomer, hoor. In Kamerik nog lekker koel. En stil. En op wat jonge uilen na. Oké. Okay. En dan David, die komt er op de lijn. Die zegt, goedemorgen, ben ook weer bij. Even lekker koude cider achterover werken. En dan naar bed. Dus hij gaat niet, want hij doet altijd aan dat racen. Weet je wel, simracen. Ken je dat? Dennis?
1: Simracen.
0: Ja?
1: Nee, ik heb het wel eens gezien, maar ik...
0: Nou, wat hij dus doet, is hij heeft zo'n stuurtje en een scherm... en dan heeft hij zo'n Formule 1 game of iets anders. En dan kan hij dus daarmee zich voorbereiden op circuits... die hij dan in het weekend gaat rijden.
1: Oh.
0: Ja, dat is vet, hè?
1: Vet.
0: Hartstikke leuk. Over sport gesproken. Laten we eens even kijken naar de voetbalstanden. Het is super spannend, dames en heren. Want we hebben twee wedstrijden die zich op dit moment afspelen. Tsjechië tegen Mexico en Zuid-Afrika tegen Zuid-Korea. En in beide gevallen staat het gewoon nog 0-0. Ja, dus er is echt niet heel veel aanleg op dit moment om voetbal te kijken. We hebben Derek nog even op de lijn.
2: Welkom bij Dag en Nacht met Sam Swinga. Hoi ja.
0: Hoi Derek.
1: Ja, dit is een blijvertje, hoor.
0: Alsof ik van een Native American afkomst ben of zo. Hoi ja, hoi ja. Ik weet het niet. Oké, Derek, we moeten een keertje gaan praten. Tijd voor muziek nu, want we hebben genoeg geluld. Een hele mooie plaat van Little Steven, die je niet te vaak hoort. Maar wel natuurlijk hier, op je goede oude lievelingszender NPO Radio 2. Dit is Bitterfruit van Little Steven.

Snicks van Concert Etsy. En luister mee naar het live verslag vanaf vanmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze artiest is van de partij.

0: Ilse de Lange en The Great Escape op NPO Radio 2.
1: En van Ilse de Lange gaan we terug naar al het voetbalgeweld. Want het is spannend, dames en heren. Nou ja, spannend. Er gebeurt dus de hele tijd niks. In de eerste helft tegen Mexico. Wat was het ook weer? Ik ben het helemaal kwijt. Ik haal jou even erbij. Je bent meer de sportexpert hier, of niet?
2: Mexico tegen Tsjechië.
1: Ja, Mexico tegen Tsjechië. Ja, het stond even niet op het scherm. Dan ben ik het meteen vergeten. Maar Mexico tegen Tsjechië dus. En er gebeurde helemaal geen reet. En net was het dus 1-0. Dus ik denk, nou leuk. Gaan we een plaatje draaien van Mana. Wordt er vervolgens weer gescoord door Mexico. Dus als er iemand is die het heeft verdiend, dan is het wel Mexico. Het is wel heel jammer, want we hadden ook nog andere platen klaarstaan voor als Zuid-Afrika ging scoren. Dan zouden we Jeremy Loops en Down South draaien. Had Tsjechië gescoord, dan hadden we Miami Vice Team van Jan Hammer gedraaid. En in het geval dat Zuid-Korea een doelpunt maakte, dan kreeg je My Universe van BTS samen met Coldplay. Natuurlijk ook een leuke plaat om te spelen. BTS komt trouwens optreden tijdens de finale, geloof ik, in de halftime show. Sinds wanneer hebben we een halftime show, maar kennelijk is dat allemaal tegenwoordig. Laten we eens even kijken naar het doelpunt. Het eerste doelpunt, denk ik, van Mexico.
2: Ja.
1: Gooi hem er maar in.
3: En nu, ja, deze tackle ontweken. Dit is de kans op de goal en daar is hij ook. Mateo Chavez, de jonge linksback van AZ.
1: Kijk, dat is dan nog wel eens leuk.
3: Om te scoren in Azteca. En wat een feest op de tribunes. En wat een schitterend moment moet dit zijn voor die jonge Mateo Chavez.
1: Nou, hartstikke mooi. Mateo Chavez heeft er dus voor gezorgd dat wij uiteindelijk deze plaat van Mana gaan draaien. Hij heet Mariposa Traicionera. Nou, ik heb

Nieuwe plaat van Bruno Mars, On My Soul. Is een beetje Curtis Mayfield-achtig, hè? Maar dan gewoon in een nieuw jasje. Is deze week, de hele week, de NPO Radio 2 Top Song. Een hele goede morgen en welkom bij Dag Nacht. Mijn naam is Sam en aan mij de eer om met je op te staan en je zo meteen voor te stellen aan een band die een beruchte nazi-leus heeft gebruikt in een van hun bekendste liedjes. Ja, die hoor je zo na Kim Carnes en Betty Davis Eyes. Yeah.

NPO. NPO. Radio 2. Dag nacht.

Dat is even lekker, hè? Af en toe heb je dat gewoon even nodig. Zo'n momentje met Green Day. Holiday hoorde je op NPO Radio 2. Machine. Je hebt hem even afgestopt, want hij lag ergens onderin een la, in een kast, de Mood Machine. En dat vind ik altijd zo fijn, want dan kunnen we een beetje de thermometer gezamenlijk bij ons allemaal inbrengen om te kijken in welke stemming we zijn, waar we mee bezig zijn, waar we naar uitkijken of waar we tegenop zien, waar we ons zorgen over maken. En dan vinden we daar een toepasselijk plaatje bij. Dus dat is wat de Mood Machine is. Je appt je gevoel, een steekwoord, naar de NPO Radio 2-app. Wij stoppen dat in de Mood Machine. En de Mood Machine die gaat ons dan ons gezamenlijk gevoel weergeven in een plaat die we allemaal kennen. Dat is een beetje de bedoeling van de Mood Machine. Dus mocht je ideeën hebben of gevoelens hebben die je wilt delen, maak er een steekwoord van, zet het in de app. De NPO Radio 2-app. Oh nee, het is al... Ik zeg NPO Radio 2-app. Dat is al lang niet meer, Sam. Nee, het is de NPO Luister-app. God, ik ben ook oud aan het worden. Ik vergeet van alles tegenwoordig. Muziek van Bluff nu op je radio. Harder dan ik hebben kan. Oh, prachtig ook weer, hè. Dan ben ik ook zo trots op dat we het hebben in dit land.

0: Taylor Swift en Open Light op je radio. Mood Machine. Ja, ik dacht, ik ga even pas zo praten, want ik heb al gemerkt dat de Mood Machine die je praat ook zo tegenwoordig. Ik weet niet wat hij heeft gehad, hij heeft een update gehad of zo, maar het is ongelooflijk. Die man lijkt net of hij in Texas is geweest of zo ergens, I don't know. Maar hij heeft nog steeds wel dezelfde goede resultaten als altijd, want hij heeft weer een passende plaats gevonden, zodat wij kunnen genieten van een soort van weerspiegeling van ons gezamenlijk gevoel. Daarom zeg ik, chat, Mood Machine, kom er maar in, man.
1: De Mood Machine krijgt vannacht één duidelijk signaal. Het is warm. Heel warm. Camarera blijft optimistisch. Mineke is opgewonden. Marco Nijssen heeft het warm. Lika is vrolijk. Matt is waterchauffeur. Angela wil alles behalve deze hitte en verlangt naar de herfst. Jacob Jelle Tuma droomt van een airco. Judith is moe. Vincent is oververhit. En Jacco Pauw is geïrriteerd. Warmte, verlangen naar verkoeling, maar ook optimisme en zomerse energie. Cruel Summer, Bananarama, 1983. Een perfecte match voor deze nacht. Zomers, aanstekelijk en met precies dat gevoel van het is heerlijk weer, maar misschien net iets te warm. Zoek een plekje in de schaduw, pak iets kouds te drinken en geniet van dagnacht.

0: Bob Marley en de Wailers op NPO Radio 2. En Is This Love? Gaan we nog heel even zo op de valreep van het uur. Even kijken, wat zijn de eindstanden bijna? Want het is verlenging, 4 minuten zie ik.
1: Ja.
0: Wat is de stand?
1: De stand bij het WK voetbal op dit moment. Tsjechië, Mexico 0-3 voor Mexico. Er is zojuist nog gescoord in de verlenging door Alvaro Vidalgo.
0: Gezellig.
1: Ja, en Zuid-Afrika, Zuid-Korea is 1-0 al een tijdje. En dat doelpunt is gemaakt in ja. 63 minuten.
0: Ik dacht, je komt met de naam. Nee hoor, dat gaat niet meer door.
1: Capello Maseko.
0: Dit is niet goed. Ik had winst voor Korea voorspeld. Oh, daar gaat mijn scorito scoren. Nou goed.

0: NPO Radio 2.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar 2 aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en basis niet open wil stellen voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. En mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de te verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder in Biddinghuizen. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt daarbij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct.

0: The Script, and If You Could See Me Now. Een hele goede morgen en welkom op donderdag 25 juni. Het zou zomaar zo kunnen zijn dat dit je laatste werkweek is, voordat je vrijdag dan 2 of 3 weken vrij krijgt. Dat zou lekker zijn, toch? Nee, ik moet zelf nog 2,5 week, dacht ik, zo ongeveer wachten. Maar dan kan ik genieten van een zeer, zeer, zeer, zeer welverdiende vakantie naar de camping. Gewoon in Nederland, lekker bij mijn kinderen en wat familie. Dat was heerlijk. Vorig jaar zijn we er ook geweest. Toen hebben we ze walkie-talkies gegeven. Ze noemden ze daar hokie-talkies. Ik weet ook niet waarom. Maar dat is de kindernaam voor walkie-talkies. Dat is te ingewikkeld, denk ik. Maar dat was zo leuk, want ze waren gewoon lekker hun eigen gang aan het gaan. Lekker op pad. En communiceren met z'n allen. Oké, jongens, kom, we gaan nu hierheen. En dan is het handig dat je als ouder kan je toch een beetje meeluisteren. En dan ook ze roepen gewoon. Weet je wel, jongens, we gaan lunchen. Komen jullie allemaal naar de tent toe? Zo gezellig. Het is echt een aanrader. Hokie-tokies. We moeten alleen nog een beetje hopen op mooi weer. Want ja, vorig jaar wel veel regen gehad op die camping. Maar ja, zo heet als nu is misschien ook weer een beetje too much. Vandaag namelijk zomerstemperaturen met lokaal wel tot 37 graden. Ja, het is wel een beetje warm voor tijdens de festivals. Want er zijn veel festivals dit weekend. In IJsselstein is bijvoorbeeld in Limburg dan, hè, IJsselstein-Limburg. Het rockfestival Jera On Air. Met onder andere Papa Roach en The Offspring en Rise Against. Ik wilde bijna zeggen Rage Against Machine, maar dat is wat anders. Maar vandaag ook op de Brouwersdam begint Concert at Sea. Met op de planken Suzanne en Freek. Direct, The Counting Crows, Cresip, Snelle, Sophie Alice Baxter. Die is ook weer helemaal terug, hè, met de Murder on the Dance Floor. Sinds een film of zo. Ze had een film uitgebracht, geloof ik. Nee, er was een film, Salt heette dat. En daardoor was dat compleet viraal gegaan, geloof ik. Toch, Dennis?
1: Ja, volgens mij wel, ja.
0: Ja, ja. Nou, dan is er verder ook nog dit weekend veel te doen digitaal gezien. Want er komt een hele grote game uit. En daar weet jij alles van, hè, Dennis?
1: Weet ik er alles van?
0: Jij weet er toch alles van? Ik zag je net alleen maar op die website zitten.
1: Klopt, dat klopt. Jij had een soort zaadje bij mij geplant, inderdaad.
0: Oh, ik had het zaadje geplant.
1: Ja, ik ben niet echt een gamer, maar er is één game waar ik wel echt fan van ben.
0: Ja.
1: En dat is GTA, oftewel Grand Theft Auto.
0: Je houdt wel van autostelen van tijd tot tijd.
1: Ja. Digitaal. Ja,
0: het is wel meer dan autostelen. Hè? Want even voor de duidelijkheid, dames en heren. Ik speel ook niet zo heel veel spelletjes, maar ik ben net als Dennis daarin. Ik vind het wel echt een spannende game. Ik heb die vorige 5 heb ik met heel veel plezier gespeeld.
1: Ja, ik ook.
0: En dan is het inderdaad, je doet allemaal criminele dingen of zo. Maar ja, dat is dan toch ook alweer fijn. Of, heel stiekem.
1: Het is gewoon een uitlaatklep, ja, zeg ik altijd. Als je frustraties hebt, moet je even GTA spelen.
0: Ja, en dan ben je het even kwijt.
1: Ben je het kwijt.
0: Ja, maar het zijn ook hele dynamische missies of zo, weet je wel. Dat je ook samen met anderen, ben je dan online en dan moet je een missie die een beetje Ocean's 12 gevoel of zo krijgt, of Ocean's 11.
1: Ja.
0: Ja, en dat is ook wel echt heel tof eraan.
1: Ja.
0: Maar goed, waarom is dit zo'n big deal?
1: Dat het spel uitkomt.
0: Ja, dat het spel uitkomt.
1: Ja, nou ja, kijk, sowieso zitten we al heel lang te wachten op dit spel, want het had eigenlijk al vorig jaar een keer uit moeten komen. Het komt nu eindelijk uit.
0: Ja.
1: En ja, die kosten van het spel, om dat te maken, die liggen tussen de 1 en de 1,5 miljard dollar.
0: Het is gewoon
1: de duurst gemaakte videogame ooit.
0: Ja. Maar gaan ze dat geld nog terugverdienen?
1: Tuurlijk, dubbel en dwars. Ja, ik denk echt dat het vanavond allemaal overal in de kranten staat. Dat het een stormloop is over de hele wereld.
0: Ik denk het ook. Ik zit er nog over te twijfelen welke versie ik ga kopen. Maar dat die in huis komt, staat denk ik wel vast. Ja. I see you

Harry Styles, een American Girl. En de Nederlandse Harry Styles fans die zijn dus over de zeik. Want hij stond namelijk 10 dagen lang in ons land. Het was allemaal fantastisch. Alleen hij miste wat. Iets wat hij dus wel doet in Engeland. Waarbij hij dus 12 avonden in Wembley Stadium staat. Iets uit het repertoire van One Direction. Waar hij heel groot mee is geworden. En wat doet Harry dan wel in de UK? Exact, een hele One Direction medley. Ja, aan de andere kant, wij konden er wel voor €40 naar Harry. Dat was pas once in a lifetime, hè? En die hoor je nu van de Talking Heads hier op NPO Radio 2. Nou, ik had €50, €40, €10 was ik wel gegaan. Ja, denk het wel.

Het is zo'n leuk liedje, hè? Casey and the Sunshine Man met That's the Way. That's the Way I Like It. Maar het is toch een beetje gek dat als je dat de hits waren rond dat jij verwekt werd of zo door je ouders. Als je dat realiseert, dat je denkt dat mijn vader die ging je vast op los op deze beats. Ja. Tegen mijn moeder, that's the way. Nou goed, oké. Okay. Ik heb nieuwe muziek voor je van Tovelu samen met Stromae. Die Stromae ken je wel, die heeft geen uitleg nodig. Maar Tovelu is dus een vrouw die niet uit het niets komt.

Ja, die is lekker, hè? Stay High was dat. En dan had je een of andere Junkie remix of zo daarvan. Junkie remix? Ik weet het. Oh, nee, Habits remix was het. Dat was het, ja. Maar deze mevrouw die studeerde dus aan de Rhythmus Musiker Gymnasiet. Dat is een heel hoog aangeschreven soort van de Herman Brood Academie van Zweden. En daar was de allereerste vrouw in het songwritersteam van Max Martin. De meeste producent uit Zweden. Ze is eigenlijk best wel een ondergewaardeerde muzikant. Maar nu heeft ze dus de handen ineengeslagen met Stromae. En dat is fantastisch. Het is Stromae, alleen dan met Zweeds-Britse invloeden. De Fleur hoor je nu op 2.

Hallo mensen, ik ben wakker. Het slapen wel voor geen meter. Veel te warm. Hoe gaat bij jullie in de studio ook warm? Groetjes van Connie uit Fries.

Hansen en Mbap op NPO Radio 2. Nou, nog iets minder dan 20 uur en dan start de wedstrijd die Nederland poolwinnaar kan maken door een ruime overwinning op Tunesië neer te zetten. Dus ik dacht, daarom is het goed om alvast een beetje in de sfeer te komen voor de wedstrijd Nederland-Tunesië met een Nederland-Tunesië WK-quiz. En voor mij is het extra spannend, omdat ik ben half Tunesisch. Dus dit is echt een must-watch. Deze keer kun je ook echt iets winnen als je meedoet zometeen. Wat dacht je van de echte originele Kabon Harissa? Veel mensen die weten dat niet. Maar dat is ongeveer de Heinz van de Harissa. Dus de enige echte originele. Die komt dus uit Tunesië. Maar dat is nog niet alles. Nee, dat is zeker nog niet alles. Wat hebben we namelijk nog meer? We hebben ook nog een doosje overheerlijke Tunesische dadels. Ja, dat klinkt goed, toch? Dus, wil je meedoen aan deze WK-quiz? App dan het woord WK-quiz naar de NPO-luister-app. En wie weet zit je straks het WK te kijken onder het genot van een heerlijke dadel. Zou toch lekker zijn, hè? De Fayon Cannibals die hadden natuurlijk heel iets anders in gedachten als je het had over lekker eten. Je hoort ze nu. Op NPO Radio 2, met hun hit uit de tijd. 1998, 1989 moet ik zeggen, ja. Moet wel goed doen, Sam. De Fayon Cannibals dus nu op je radio met She Drives Me Crazy. Heerlijk. Goedemorgen.

0: Jimmy Eat World en The Middle op NPO Radio 2. Je hebt nog steeds kans om je op te geven voor de Tunesië-Nederland WK-quiz of de Nederland-Tunesië WK-quiz. Zijn 5 vraagjes. Niet al te moeilijk natuurlijk, want wie weet er nou wat van Tunesië? Vrij weinig mensen, denk ik zo. Dus je kunt je nog even opgeven. En het zijn echte authentieke Tunesische dadels, heb ik voor je gehad. En wat is het nog? Ja, de harissa. De enige echt originele. Dus mocht je het leuk vinden om even mee te doen, kan nog. Je kan je nog opgeven. WK-quiz eventjes naar de NPO Luister-app sturen. En wie weet, doe jij zometeen wel mee? Lekker op de bank met de dadels in je hand. Hartstikke leuk.
1: Ja.

0: Don't go breaking my heart. Elton John en Kiki D op NPO Radio 2. Het is er tijd voor. Het gaat beginnen. De echte, enige Nederlandse, Tunesische WK-quiz. En daarvoor heb ik aan de lijn Marco. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Heb je zin in een beetje goede Tunesische dadels en wat harissa?
1: Ja, ik heb ze nog nooit gehad.
0: Heb je nog nooit gehad? Nou, nee. De dadels die zijn hartstikke goed. En de harissa is de enige echte originele. Dus ja, van alle harissa's in de wereld komt de echte, die komt uit Tunesië. En die heb ik voor je in huis gehaald. Okay. Dus als je een beetje je best doet, dan win je ze.
1: Dan moet je alles even goed hebben, natuurlijk.
0: Nou, nee joh, we zijn niet zo streng. We zijn niet zo streng. Misschien bij drie. Drie goed.
1: Drie goed.
0: En misschien als je er nul goed alleen al omdat je meedoet. Dus ik weet het niet. Maar laten we het weer spannend maken. Drie goed. Je moet er drie goed hebben. Ik denk dat het wel gaat lukken. Ben je er klaar voor?
1: Even die water malen. Ja, ik ben er klaar voor.
2: Vraag 1.
0: Om even in te komen. In welke kleur speelt het Nederlands elftal meestal de thuiswedstrijden? Is dat A, rood-wit-blauw, B, oranje of C, blauw?
1: Ja, dat is oranje.
0: Dat is oranje, dat is goed. Alleen in 1905 hebben ze heel kort een tenue gehad met een soort schuine rood-wit-blauwe streep over dat shirt.
2: Ah, okay. Vraag 2.
0: Nederland speelt tegen Tunesië. Uit welk werelddeel of continent komt deze tegenstander? Is dat A, Azië, B, Zuid-Amerika of C, Afrika?
1: Afrika,
0: dat is goed.
2: Vraag 3.
0: Welke speler scoorde voor Oranje de afgelopen 2 wedstrijden 1 doelpunt per wedstrijd? Was dat A, Crescencio Sommerville, B, Brian Brobby of C, Virgil van Dijk?
1: Sommerville.
0: Dat is Sommerville, goed.
2: Vraag 4.
0: De vlag van Tunesië is bijna helemaal rood en in het midden heeft hij een wit rondje. Welke twee bekende symbolen staan er in dat witte rondje?
1: Ik denk een maan, denk ik.
0: Ja, een maan?
1: Ja.
0: En? Nog een ander symbool?
1: Nog een ander symbool. De zon, ja.
0: Ah, bijna goed. Het is een maan en een ster. De Turkse vlag lijkt er heel erg op. Alleen dan zitten die maan en die ster niet in een witte cirkel.
2: Oké. Okay.
0: Nou, Marco, 4,5 vraag goed, dus dat gaat hartstikke lekker. Vraag 5. Ja. Wie is op dit moment de bondscoach van het Nederlands elftal? Is dat A, Frank de Boer, B, Ronald Koeman of C, Louis van Gaal?
1: Ja, Ronald Koeman.
0: Ronald Koeman, ja, dat is helemaal goed. Ja. Jeetje, nou ja, de 4,5 heb je er goed in totaal nu uiteindelijk dan. Ik zei net al 4,5, maar dat kan niet tellen.
1: 4,5, ja.
0: Dus gefeliciteerd. Jij krijgt dat geweldige pakket met de harissa erin. En de Tunesische dadels.
1: Oh, heerlijk.
0: Ja, lekker toch? Dat is genieten.

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medelijden betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medelijden betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder daarbij een officieel dodental te melden. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle-festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. En gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt er bij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Annette, dankjewel.
3: Dan de verkeersinformatie even in de hart, geloof ik. Goedemorgen.
4: Ja, moet ik hier praten? Goedemorgen.
3: Ja, je moet gewoon door de microfoon praten.
4: Goedemorgen.
3: En van je afschermen.
4: En goedemorgen, Jeroen.
5: Hallo, Erwin.
4: Hey.
3: Zo, wat kunnen we verwachten vandaag?
4: Nou, na een warme nacht wordt het een warme dag en een warme nacht. En er komen ook nog files en daarvan bericht ik in de toekomst. Want op dit moment is er nog niet echt iets aan de hand. Ja, wat vertraging op de A27 Breda richting Gorinchem, zoals al de hele week. En tot 17 juli wel het geval zal blijven tussen Nieuwedijk en Gorinchem 4 kilometer. Door de werkzaamheden is de weg dicht. Rijd je om via de A2, A16, A50, waar je dan ook naartoe moet.
3: We leven natuurlijk in de Dido-economie. Dinsdag, donderdag altijd de drukst.
4: Ja.
3: Verwacht je nou minder drukte vandaag vanwege het warme weer? Dat toch meer mensen zeggen ik werk thuis? Of gaan ze juist naar kantoor omdat daar airco is?
4: Ik denk optie 2.
3: Ja, hè?
5: Ja, dat denk ik dus ook.
4: Ja. Nou. En het is ook leuk om bij elkaar te zijn.
3: Het is ook leuk, ja.
5: En dan te klagen over hoe warm het is.
3: Ja, precies.
5: Oh, heb jij ook zo kut geslapen?
3: Ja, kom eens, je krijgt geen knuffel van me. Heerlijk, lekker warm.
4: Dat is het geheim van jullie duo-schap.
3: Lekker warm.
4: Nou,
5: lekker
4: samen
5: klagen.
4: Klagen, ja.
3: Samen klagen, inderdaad, ja. Dat is typisch wij.
4: Ja, het geheim.
3: Ewen, dankjewel, tot straks, hè.
6: Mega acties voor een mega lach bij Trekpleister. Nu Oral-B opzetborstels 2, 4, 6 en 8 pak. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg
6: doei doei
7: tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
8: Vergeet je niet in te smeren.
7: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.

0: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
1: Samen juichen en samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
0: Die flitsers, met Tom bij TomTom.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
5: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
6: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
7: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
8: Precies! Worstje?
7: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
8: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
7: Nee,
8: meerdere
7: nee,
8: worstjes.
7: Dankjewel.
8: Worstjes.
7: Ik hoef geen worst.
8: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
7: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
8: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
7: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Jan Willem start op.

0: moeten beginnen met cold as ice. Ter compensatie van zo'n plaknachtje. Nee, dat is goed. Plus en plus is nog meer plus, toch?
1: Plus en plus is...
0: Alles in de plus. Nee, min en min is plus, maar plus en plus is dubbel plus. Hadstaf van Donna Summer, goedemorgen.
1: Hallo.
0: Wij hebben op deze donderdag, en dat is een tikkie verwarrend, een Friday te gast.
1: Ja, oh dus, verdorie, ja. Dat is ook zo. Ja. En wat hebben we dan morgen?
0: In principe kan Friday alle dagen van de week. Ja, als er een band was in Nederland die Thursday heet... Goed moment om een band te beginnen die Thursday heet, om ons dan nu te appen en zeggen: hey jongens, nou, ik heb de band Thursday, ik ben er morgen, maar dit is Friday. Summer Rain heet een nieuwe single. Ja, en het regent sowieso behoorlijk vandaag, hè? Heb je dat meegekregen?
1: Het regent?
0: Ja, het regent behoorlijk. Het regent weerrecords.
1: Oh, ja.
0: Op sommige plekken is de temperatuur niet onder de 23 graden gekomen vannacht.
1: Mm-hmm.
0: Gisteren was het de allerwarmste 24 juni ooit gemeten, in de beeld 32,8 graden. Maar bij ons in Veenendaal zeker in de juiste hoek, 45 graden. Een recorders, Nicolien Kroon van RTL, weervrouw, heeft een tip waar je, wanneer je het beste je huis kan doorluchten. Dat is altijd heel belangrijk om even te melden.
2: Wil je het wat koeler krijgen binnen, dan is het handig om te weten dat de minimumtemperatuur ongeveer valt een half uur nadat de zon is opgekomen.
0: Dat is nu.
1: Dat moet is inderdaad ongeveer nu.
0: Gooi
1: nu moet je
0: alles open.
1: Alles open, ja, en dan daarna weer dicht.
0: Maar hoe lang? Dat heeft ze dan weer niet gezegd. Hoe lang moet je het openlaten?
1: Ik denk dat je een beetje de temperatuur in de gaten moet houden buiten. En als je denkt van nu wordt het buiten warmer dan dat het binnen is, dan moet je alles weer dicht doen.
0: En alle ramen op het oosten moet je even blokkeren.
1: Ja, precies.
0: Zodat de zon niet binnenkomt. Nou, sterkte vandaag.
1: Misschien moeten we een crowdfunding starten, want Elon Musk is geen biljonair meer. De aandelen van SpaceX die zijn gekelderd. Hij heeft nu nog maar 957 miljard. Nou, arme man. Hij is maar 12 dagen biljonair geweest.
0: Hoe weinig heeft hij, zeg je?
1: 957 miljard. Hij is nog wel steeds de rijkste man ter wereld.
0: En slecht nieuws voor mensen die een dagkaartje hebben voor morgen of zaterdag op DEFCON 1, het Hardstyle Festival. Dat is komend weekend in Biddinghuizen, maar de organisatie van het festival heeft besloten dat er minder mensen welkom zijn vanwege de hitte.
1: De warmte, ja.
0: Dus alle dagkaarten zijn ingetrokken.
1: Oh.
0: En dat scheelt toch 15.000 bezoekers. Ze beloven wel compensatie, maar hoe of wat precies, dat is nog niet duidelijk.
1: Mm.
0: De meeste bezoekers die hebben een weekendkaart, die staan op de camping. En heb je dus een weekendkaart, dan blijft die gewoon geldig. Maar dagkaarten die zijn dus geannuleerd.
1: Je had het net al over plaknachten, zwoele zomernachten zou je ook kunnen zeggen. En misschien moet je dan denken aan Rutger van Barneveld. Ken je hem? Hij is zanger en zijn grootste droom is uitgekomen. Hij heeft namelijk een nummer 1 plek op Spotify te pakken met zijn plaat Zwoele Zomernachten.
0: Het is toch wel grappig dat hij nu eindelijk een hit heeft, hè?
1: Ja, lekker, hè? Heel leuk. Je kent hem misschien van het programma Ik Geloof in Mij. In 2013 was hij daarin en nu dus deze klapper.
3: Jouw startnummer.
0: Ja, misschien denk je van, nou ja, zwoele zomernacht. Ik vind het een hele leuke als startnummer vandaag. Dan mag dat natuurlijk, maar het mag ook iets anders zijn. Never, never gonna give you up van Barry White bijvoorbeeld.
1: Ja, daar zit je al de hele week op de A's, hè?
0: Ja.
1: Maar je draai hem dan gewoon een keer.
0: Ik kan hem in principe gewoon zelf instarten. Ja. Maar ik zoek even het goede moment. Maar als je denkt, ik kan niet wachten, dan mag je ook leuk. Laat me even weten. Jouw startnummer meer dan welkom via de app.

0: het zijn van die dilemma's die mensen van tijd tot tijd eens meemaken. Should I stay or should I go van de Clash? Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nou, de files op de bekende plaatsen waar ze de hele week al staan vanwege de werkzaamheden en de omrijders. Zo meteen om 6:30 het uitgebreide overzicht. En er is net een busje op een pijlwagen gereden op de A12 bij Utrecht. Op de hoofdrijbaan richting Arnhem. Daar is één rijstrook afgesloten. Nu nog niet een hele dikke file, maar dat kan nog wel eens wat meer vertraging gaan opleveren daar.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit zijn Danny Vera en Marlon Pichel met Try Again.

0: een schitterend nummer.
1: Danny Vera en Marlon Pichel. En Try Again op Radio 2.
2: Jouw startnummer.
1: Moet even iemand omroepen, die staat achter in het magazijn. Hier is een bericht voor Jardy. Jardy, wil je heel even naar de jongens van de radio komen? Die hangen voor je aan de lijn. Kom even deze kant op, Jardy. Dankjewel. Even op Jardy wachten. Die moet helemaal...
3: Jardy?
1: Is het achter? Is het wel?
4: Ja. Hey,
1: ja, goedemorgen. Ja. Want hoe groot is dat magazijn waar je staat?
4: Wat zeg je?
1: Hoe groot is het magazijn waar je bent?
4: Ja, heel groot.
1: Ja, dat bedoel ik.
3: Maar wat, wat ligt er allemaal in?
4: Van alles. Voedselwaren.
1: Oplossoep. Van alles wat je kan eten. Nou, ik vond
4: alles wat je kan bedenken.
1: Ik vond dat je er redelijk snel was voor iemand die in een groot magazijn werkt. Hoe is het daar? Is het nog uit te houden qua temperatuur?
4: Eigenlijk niet.
1: Nee, dat schreef je al. Ik ben gewoon al zo'n beetje aan het wegsmelten.
4: Ja, dat klopt.
1: Ja. En galmt Radio 2 door het magazijn of heb je ons op je oortjes?
4: Nee, het galmt hier door de hal heen.
1: Oeh, dat is mooi. Kan je hem dan zelf even aankondigen? Want dit is dan voor al je collega's nu.

0: Ja, ik hoop dat hun hem ook leuk vinden, maar hier komt Disco Inferno van de Tramps.
1: Oh, oké. Okay. En als ze hem niet leuk vinden, dan is hij altijd in zo'n groot magazijn wel een hoekje om te schuilen. Echt zo'n stelling. Ja, die werkt ze vandaag, hè?
0: Ja, jullie ook. Dankjewel.
1: Doei. Doei. Het magazijn. Want ook de keus van Jardie magazijn natuurlijk.

0: John Mendes en When You're Gone. Voor de Tramps Disco Inferno, aangevraagd door Jardi. Voor alle collega's in het magazijn. En vandaag code oranje. Het kan 37 graden worden vandaag. En de verkeersupdate is van Erwin de Hart. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, hier is de ANWB. De eerste files ontstaan op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Ypenburg en Zoetewoudendorp. Mag geen verrassing zijn als je de hele week al luistert. 12 kilometer file. De A44 is namelijk dicht tussen Afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Op de A27 Breda richting Gorinchem is de weg zelf dicht bij knooppunt Gorinchem tot aan Everdingen. Tot 17 juli tussen Nieuwedijk en Gorinchem staat nu 6 kilometer file. En op de A12 Den Haag richting Utrecht is een ongeluk gebeurd tussen de Meer en Houten 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
0: Erwin, dankjewel hè. Het is 1 minuut over 6:30. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort. Hoe groot de ramp is, dat weten we nog niet, maar de schade lijkt enorm en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. Correspondent Nina Jurna.
3: Mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht, naar familieleden zijn gerend. Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort. En daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
2: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Een jongen van 17 uit Hendrik Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Niet alleen hier is het heet, ook in het zuiden van Engeland. En daar zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht vanwege oververhitting. Ze stonden namelijk in een urenlange file. Er was ook iemand die uitgedroogd raakte en met een helikopter werd geëvacueerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd een maximumtemperatuur van ruim 36 graden gemeten. De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. En verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. En dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
4: Hier is Isidor! Zo! Wat een knal van Isidor! Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg. De goal is van Rahimi.
5: Rahimi, oh, die mag door. Nou, dan is dat de volgende. Goal!
4: Hij was niet out of play. 4-2. De zegen op Haiti.
2: Ja, Marokko wist 2 keer een achterstand weg te werken. De komende nacht speelt Oranje tegen Tunesië. En als Oranje dus eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko.
0: Het is een leuk WK, hè, tot nu toe.
2: Dat kan je wel zeggen.
0: Ja, ja, met een hoop verrassingen en ontwikkelingen.
2: En veel doelpunten.
0: Ja, ook dat. En dat maakt het ook extra leuk.
1: En Curaçao.
0: En Curaçao.
2: Curaçao natuurlijk ook.
0: Ja. Komende nacht, hè.
1: Ja.
0: Wat is het? 10 uur vanavond.
2: 10 uur vanavond. Ja. En Nederland 1 uur vannacht.
0: 1 uur vannacht, ja.
2: Dat een beetje onhandig allemaal. Maar...
0: Ja, weet je, maar met deze temperaturen misschien moeten we ons ritme gewoon omgooien.
2: Oh, ja.
0: Overdag slapen.
1: Goeie, ja.
2: Ja, laten we dat doen.
0: Ja. Alfred van der Weetjes, die heeft vannacht gewandeld 10 kilometer. Die heeft zijn eerste 10 kilometer al opzitten.
2: Echt waar?
1: Ik was om 3 uur wakker. Ik denk, ja, ik kan wel gaan liggen woelen.
6: Neem je groot gelijk, het is hartstikke lekker. Het is echt de beste tijd van de dag met dit soort momenten.
0: En er werd goed naar je gefloten, heb ik begrepen, hè? Vogeltjes aan alle kanten.
1: Vogeltjes en de politie die dacht na de 3e keer voorbij rijden wel. Wat is die man daar aan het doen?
0: Kijk, een man daar. Heb
1: je niet maar ik zag ze wel iedere keer zo kijken.
0: Lieve agenten, het was Alfred van der Weetjes.
7: De na 2000 collectie. Nu bij aflevering
0: 2018, maar misschien wisten zij dat ook. En hebben ze juist daarom 3 keer langs gereden. Dat kan
1: of foto's maken.
0: Ik ga vandaag een bellen toevoegen. Net als jij gisteren.
2: O ja?
0: Ja, en jouw toevoeging aan de collectie van gisteren stond in 2018 ook nog in de jaarlijst. En zo'n grote hit was het, Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga. Die ging gewoon 2 jaargangen mee. Ik ga naar You Say van Lauren Daigle. Kennen jullie die nog?
1: Oeh, daar moet je me even bij helpen.
0: Het was haar doorbraaksingle en het is tot nu toe ook haar enige hit. Dus het is best wel begrijpelijk dat ze een beetje in de vergetelheid is geraakt. Want het is toch alweer 8 jaar geleden. You Say, zegt ze nog steeds niks?
2: Nee.
0: Het is een liedje over onzekerheid, maar die kon ze aan de kant schuiven. Want het werd een grote hit wereldwijd. En het zette haar op de kaart. Nog steeds geen belletje?
2: Nee.
0: Nou,
2: nee.
0: Dan gaan we er even rustig voor zitten. Het is meer dan prachtig. You Say van Lauren Daigle uit 2018.

0: Gang. Frank Stallone en Far From Over voor Lauren Daigle. En You Say.
1: Dit was echt een liedje dat helemaal in mijn geheugenmoeras verzonken was.
0: Ja, ik had ook al een beetje op Roodbeense radar gekeken. Want we zitten nu natuurlijk in de periode dat deze ochtendshow er ook al was.
1: Ja, inderdaad, dus, ja. Dus zaten we ook al hier een beetje te mijmeren.
0: Morgen 2020, Jeroen. Dan komt het er denk ik heel dichtbij. Dan komt het echt heel dichtbij.
1: Ja.
0: Oh. Volgens mij hebben we iemand hangen. Ik weet niet of het klopt dat we iemand hebben hangen. We krijgen goedemorgen.
2: Hey, JW, this is Robbie Williams. Can you please shut up and play one of my songs? Thank you.
1: Nou, doe niet zo aan.

0: De Road to Mandalay van Robbie Williams heeft onderweg ook nog weer een appje gestuurd. Misschien wil je het goed maken.
1: Hi, this is Robbie Williams and you're listening to Jan Willems Startup on NPO Radio 2.
0: Ik vergeef het hem. De Road to Mandalay. Goedemorgen, hoe is het onderweg, Jeroen?
2: Het is niet heel erg druk, wel de vertraging op de bekende plekken. Erwin zei het net al vanwege de werkzaamheden her en der. En een ongeluk gebeurd. Er is een busje op een pijlwagen gereden. Op de A12 bij Utrecht richting Arnhem op de hoofdrijbaan is daardoor de rechterrijstrook afgesloten. Dat zorgt voor behoorlijk wat vertraging. Vanaf Harmelen sta je nu al in de file met 20 minuten vertraging.
3: Goedemorgen Jan Willem.
0: Goedemorgen Marielle.
3: Goedemorgen Jeroen.
2: Hoi Annemieke 74.
3: Is er nog nieuws?
0: Zeker. Misschien is het wel opgevallen, maar het is best wel warm. En daar hebben ze op Schiphol natuurlijk ook mee te kampen. Het grondpersoneel werkt daar de hele dag door natuurlijk in de brandende zon. Twee collega's besloten daarom zichzelf wat verkoeling te gunnen. Ze hebben twee kinderzwembadjes opgezet. En die vullen ze dan met water, zo naast het vliegtuig. En dan kunnen ze dan tussen het werken door en het gooien van de koffers en alle toestanden even afkoelen.
2: Oh.
0: En het ziet er zo grappig uit dat mensen video's en foto's hebben gemaakt, zoals dat gaat tijdens het wachten. En die gaan nu rond op socials. Dus die ga je vandaag wel tegenkomen waarschijnlijk.
2: Vandaag kan je zowel je oranje als je blauwe shirt uit de kast trekken. Dat is hartstikke leuk, want Nederland speelt vanavond de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië op het WK voetbal. Ja, daar hebben we het nu over.
0: Ja, wat verwacht je ervan?
2: Ik verwacht dat Nederland gaat winnen met 3-1. En Curaçao speelt vanavond onze tijd. Dus Nederlands tijd is dat vanavond tegen Ivoorkust.
0: Om 10:00, hè?
2: Dat is om 10:00. En we gaan heel even bellen om te peilen hoe de sfeer is op Curaçao. We bellen met Shomara Fink. Goedemorgen.
4: Goedendag.
2: Hallo.
0: Hi, hoe is de sfeer daar?
4: Nou, het is vandaag nog. Gisteren was Colombia een beetje chaos, zoals ik was. Maar morgen, hè?
0: Ja, het gaat gebeuren. Ja, voor ons al komende avond natuurlijk. Nederlandse tijd 10:00. Maar jullie moeten er nog even een nachtje over slapen. Gaat het lukken, denk je? Kun je een beetje slapen vannacht?
4: Jawel.
0: Ja, en
4: we
0: dan,
4: gaan ervoor.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en dan dromen van Eloy Rome natuurlijk, hè?
4: Tuurlijk. We blijven positief, toch? Kijk, voor ons zijn ze al de winnaar.
0: Ja.
4: Weet je, ze hebben ons heel gewoon op de wereld map gezet. Dus dat is geen probleem.
2: Maar er zit nog veel meer in, hè?
4: Ja, maar ze kan het.
2: Tuurlijk.
4: Je hebt het gezien, toch? De
2: Zeker.
4: Laatste.
0: Ja, nee, daarom begin ik ook over Eloy Rome, die natuurlijk de ene naar de andere redding had. 15 ballen heeft hij tegengehouden.
4: Zo.
0: Ja, heeft hij al een standbeeld?
4: Ik denk dat hij het mag krijgen, hoor. Voor mij mag hij het krijgen. 15 is veel, hoor.
0: Ja, het is echt heel knap gedaan. Jij vertelde laatst, toen je bij ons te gast was in Jan Willem Ruimte op televisie, dat het je echt raakte. Je bent toen ook meegereisd met alle supporters bij een oefenwedstrijd in Schotland. Weet je wel, dat je echt een traantje weg moest pinken. Heb je al
4: twee.
0: Ja, precies. Heb je al meer van dat soort momenten gehad de afgelopen wedstrijden?
4: Tuurlijk. Die wedstrijd, ik was er met mijn familie en zo. Dus dat iedereen, het raakt iedereen, joh.
0: Ja.
4: Het is onvoorstelbaar, maar het raakt iedereen. Ik praat nu, je weet het toch.
2: Ja, dat is zo mooi. Maar vertel eens, Shomara, hoe bereidt Curaçao zich voor? Hoe ziet dat eruit vandaag en voor jullie morgen?
4: Morgen gaat het gebeuren. En overal hebben ze, in de stad hebben ze een hele grote scherm. Dus iedereen kan gaan kijken. Het is overal druk. Overal druk morgen.
0: Ja, en nu even stilte voor de storm. En die barst morgen helemaal
4: stilte
0: los.
4: Stilte voor de storm.
0: Een grote blauwe storm. Nou ja, voor ons vanavond 10:00. Voor jullie lekker overdag. Hè. Heeft iedereen vrijgekregen? Hoe gaat het morgen?
4: Nee. Ik denk wel dat ze bijvoorbeeld vroegtijdig dicht gaan. Want het is vrij vroeg bij ons. 4:00, toch?
0: Ja, 6:00 tijdsverschil, toch? Met
4: zeker,
0: Nederland? Ja, dus
4: zeker.
0: Dan is het 4:00 middags bij jullie, ja.
4: Ja, hoe weten jullie dat ik hier zit?
0: Nou ja, dat is te horen. En we bellen je op Curaçao, lieve schat. Ja, dus ja. En je hebt het over goede avonden. Dat geeft op zich ook al iets weg. En je hebt het de hele tijd over morgen, terwijl het voor ons al vandaag is. Dus
4: Ja, precies. Zeker.
0: Voor ons is de nieuwe dag alweer begonnen.
4: Ja. Nee, maar we gaan ervoor. Hun hebben al hun best gedaan en God doet de rest.
0: En zo is het. We wensen je een hele goede nacht en morgen een fantastische wedstrijd. Doe iedereen de groeten van ons. En pak ze, hè?
4: Ja. Ja. En de eerste goal is van mij, hè?
0: Ja, absoluut. Absoluut. En dan roepen we allemaal in Nederland, Shomara!
4: Ja!
0: Slaap lekker.
4: Is goed. Ja, oké. Dankjewel, hè. Doei, doei. Groetjes.

0: Maxi Priest en Wild World.
1: Wat?
0: Wild World.
1: Wild World.
0: Wild World.
1: Wild World.
0: Ja, het is wel grappig, want Marloes van de redactie die zegt net... ja, ik ken die van het origineel. Dit is niet het origineel, dat is deze.
1: Oh ja.
0: Maar dit is dan weer een cover van de cover van Maxi Priest.
1: Oh, dus Maxi Priest is wel de originele, dus die we net hoorden.
0: Nee, ja,
1: dit is
0: de originele cover.
1: Originele cover.
0: Ja, dit is de originele cover. En dit is dan de cover van de cover. Dit is het origineel van Cat Stevens.

0: Wie zie ik daar zitten, links van jou? En, nou, dat kan maar één iemand zijn natuurlijk.
1: Ja, hier is Carmen.
0: Hey Carmen, goedemorgen. Zometeen het nieuws van 7 uur. Wat zit erin?
2: Nou, raad eens waar dit over gaat weer.
3: Het is altijd gezellig. Je bent altijd aanwezig op een feestje. Je bent, waar wij zijn, daar is het altijd gezellig.
4: Ja, de ochtendshow.
0: De kachels, de kapotte kachels. Zijn dit de kapotte kachels die Abba voor het gerecht hebben gesleept? En dat gaat nu zo hard, want ja, iedereen heeft gehoord van die rechtszaken. En denkt, oh, kapotte kachels.
4: Nee, Abba heeft kapotte kachels voor de rechter gesleept,
0: ja,
4: hè?
0: Ja, dat bedoelde ik eigenlijk ook. Ja. Zei ik precies tegenovergesteld?
4: Nee, zei het andersom, ja.
0: Zou wel terecht zijn dat de kapotte kachels Abba is voor de rechter.
4: Met een rockmuziek.
0: Ja, vooral die rechtszaak.
2: Het zijn niet de kapotte kachels.
4: En het gaat ook niet over de ochtendshow.
2: Het gaat ook helemaal niet over de ochtendshow.
5: Dit is NPO Radio 2.
0: Is met dit weer op zich wel lekker een kapotte kachel.
2: Ja, en warme koffie. Ja.
0: Warme koffie of ijskoffie.
2: Ja, ijskoffie. Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000 een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
2: Profiteer nu van de allerbeste last minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
7: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
11: Kan het ook sneller?
10: Ondernemers pakken meteen door.
11: Ik voel dat doorpakken niet.
10: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
12: Sneller. Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux. Vakmanschap van Nederlandse bodem.
13: Niet geschoten is always mis. Nu bij Kruidvat always maandverband en inlegkruisjes 5 voor €10. Woehoe! Dus richt je pijlen op de dichtstbijzijnde.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
15: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
16: Een heel boek? En de kinderen dan?
15: Die zijn veel te druk met spelen.
16: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
15: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
16: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
15: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
17: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
18: Dat gaan we vieren.
17: Zo goedkoop, daar word je fan van.

0: over deze.
1: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot 300 euro korting per persoon. Proost. Op sunweb.nl.
2: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Het is 7 uur op donderdagochtend met het NPO Radio 2 NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
7: Goedemorgen. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat er kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort en er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Interim-president Rodriguez zegt dat er tot nu toe 32 doden zijn geteld. Mensen in het getroffen gebied krijgen het advies om buiten te blijven vanwege de kans op naschokken en instortingsgevaar van gebouwen. Verschillende landen sturen reddingswerkers, waaronder Amerika en Zwitserland. De relatie met president Trump moet beter, vindt de NAVO. En daarom was NAVO-baas Rutte in het Witte Huis om de plooien glad te strijken. Zo legt hij uit hoeveel landen geld zijn gaan uitgeven aan defensie sinds zijn presidentschap. En dat deed Rutte met grafieken en tabellen.
8: This chart is about the Trump trillion.
9: Hij leek niet overtuigd door een tabel.
10: Nou, ik moet je zeggen, hij was echt onder indruk. De 1,2 triljard is natuurlijk enorm. Maar als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
7: Trump vindt dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran, met name Spanje. Rutte probeerde dat in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse vliegtuigen zijn opgestegen vanaf Europese bases.
11: Ik heb wel uit onbetrouwbare bron vernomen welk liedje hij heeft gedraaid voordat hij richting het Witte Huis ging. En Mark Rutte.
12: Welke als oppeppertje.
11: Ja, als oppeppertje inderdaad.
13: She's crazy like a
11: Het waar is, dat is niet bevestigd. Dus ik snap dat de NOS hier de handen van aftrekt. Maar ik heb het gehoord.
7: Daddy, oké. Okay. Hardstyle festival Defcon 1 in Biddinghuizen laten vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder bezoekers toe. Mensen die voor die dagen een dagkaart hebben, die mogen niet komen. En dat scheelt volgens Defcon zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie heeft dat besloten vanwege de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Wie een dagkaart voor zondag heeft, die is nog wel welkom, omdat het dan iets minder heet wordt. Niet alleen jullie zijn je aan het voorbereiden op de Vierdaagse, ook Dweilorkest van Tattemen uit Nijmegen doet dat. Ze bestaan al 40 jaar en de Vierdaagse is elk jaar hun hoogtepunt. Alleen hebben ze een ledentekort. Ze zoeken nog blazers.
14: Wij maken met z'n allen gezellige muziek op feesten, partijen, maar ook met carnaval, met Vierdaagse vooral. En wij zorgen dat de sfeer is.
15: Het is altijd te gezellig. Je bent altijd aanwezig op een feestje. Je bent waar wij zijn als band, daar is het altijd gezellig.
16: Het is altijd leuk.
14: Wij zoeken vooral eerste trompetisten, goede schuiftrombone en een tenorsaxofoon.
7: Ja. Dus vooral nieuwe jonge leden zijn ze op zoek. Dus mocht je nog willen aanmelden, dat kan.
11: Nou, even jou appen, toch?
12: Ik moet denken aan onze vrienden van Tequila die wij elke zomer zien. Dat is ook zo'n band uit Nijmegen. Ja. Dat zijn alleen maar jonge,
7: mensen.
11: Ja, dat is een studentenorkest.
12: Ja, die doen het hartstikke goed.
11: Die waren er vorige week, toen we gingen wandelen. Ja. Onze proefwandeling.
7: Oh ja. Ja,
12: die hebben ze zelfs hadden in hun bladmuziek zelfs een heel boekje met de bladmuziek. En dan sloegen ze een pagina om. En hebben ze een stuk dat heet Meer ABBA.
7: Ja, die hadden een hele ABBA medley gespeeld vorige keer. Ja, dat heb ik gehoord hoor. Het weer, veel zon vandaag. Nog steeds code oranje vanwege die extreme hitte. In het noorden 25 tot 33 graden. En in Limburg kan het plaatselijk 38 graden.
12: Nou, hou eens op joh.
6: En de verkeersupdate is van Erwin de Hart.

0: Goedemorgen. Een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven geeft 25 minuten vertraging tussen knooppunt Leendrijden en knooppunt Batendorp. Door een ongeluk, de weg is net weer vrij. De A2 Den Bosch richting Utrecht doet weer mee tussen Rosmalen-West en Waardenburg. Dit keer door gewoon drukte. Omrijders voor die dichte A27 en een kapotte auto. Een half uur vertraging en 14 kilometer op de A12. Den Haag richting Utrecht staat 9 kilometer file tussen Harmelen en Houten door een ongeluk met een busje en een pijlwagen. De rechterrijstrook is nog een half uurtje dicht.
1: Erwin, dankjewel. Tot straks weer. Hij gaat zo meteen rollen.
2: De dobbelsteen.
1: Door onze studio, de dobbelsteen met plek voor 6 verzoekjes. En die van jou mag erbij. Dus je denkt, nou jongens, ik weet er nog alleen. Laat het ons weten.
2: Oei, wat dacht je bijvoorbeeld van Odyssey weer eens? Going back to my roots, leuk.
3: Leuk, ja. Ik zat even te denken, want jij schetste gisteren zo mooi dat plaatje van zo'n asfaltweg in de zomer. Zo'n hele lange rechte weg. Die heb je in Flevoland ook wel, of in Amerika. Dat dan zo die hitte daar op die weg danst. Als een warmte-spiegeling. Ja. En ik dacht ineens, is dat niet een mooie soundtrack daarbij? The Time of the Season van de zombies.
1: Ja, oh man.
2: Hey. Een dobbelsteen.
3: Nou, ja. Graag gedaan.
1: Of iets anders. Laat maar even weten via de app.
2: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
4: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan, Zonneplan.
4: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: De hele dag door.
10: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Memphis Depay schiet.
13: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
14: Luisters, weet meer.
15: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
14: Wie luistert, weet meer.
16: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
17: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Die flitsers. Met Tom bij TomTom.
18: Harder dan ik hebben kan. Dansen.

0: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
1: Bluff en vriendin Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.

0: verwarmen en genieten maar.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Jan Willem start op.

Friday. We staan al een tijdje op de radar met deze single, Summer Rain. De verkoeling komt vandaag uit je speakers, de Summer Rain. En ze komen hem over ongeveer.

0: kiezen. Of we moeten het gewoon allebei doen. Blauw en oranje. Want zowel oranje als Curaçao
1: komen in actie. Bij elkaar. Dan heb je eigenlijk de vlag van het Koninklijk Huis. Het is ook altijd zo oranje met een blauw kruis erin.
0: Het is een geweldige combinatie.
1: Echt, hè?
0: En zo, ik vind dat je zowel van blauw als van oranje opknapt. Dat heb ik met Koningsdag ook altijd. Dat vind ik mensen een stuk knapper. Als ze oranje dragen.
1: Als je dat draagt. Ja.
0: Er zijn maar weinig mensen die oranje of blauw niet kunnen hebben.
1: Dan komen je oranje ogen zo mooi in uit.
0: Absoluut, ja. Als je blauw draagt.
1: Ja, nee. Nou ja, goed.
0: Even kijken. Het spoorboekje.
1: Ja.
0: Curaçao tegen Ivoorkust. Vanavond 10:00. En Nederlands elftal speelt de laatste poolwedstrijd tegen Tunesië. En dat is wel lekker. Dat is echt fantastisch. Dat is om 1:00 s'nachts. En dat hebben ze speciaal voor ons gedaan. En voor iedereen die last heeft van de hitte. Want ja, stel je toch voor dat het vanmiddag was, hè, in de hitte.
1: Nee, dat was
0: dan moet je
1: wel
0: voetbal kijken. Dat zou niet leuk zijn. Nee. Dus ze hebben expres de wedstrijd vannacht om 1:00 gedaan. Zodat we allemaal kunnen kijken met de raampjes open.
1: En dan kan je de airfryer afvoeren. Lekker aanhouden.
0: Dat is lekker. En het is sowieso een historische dag vandaag.
1: Ja, want vandaag, precies 38 jaar geleden, weet u het nog, werd Nederland Europees kampioen voetbal.
2: Van Basten. Goed. Oh, wat een goal. Wat een goal. Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar.
1: 1988, West-Duitsland, daar vond het allemaal plaats op dat moment. Een legendarische quote inderdaad uit het radioverslag. Zo mooi was dat. Nou, hopen we kunnen die spirit een beetje doorzetten vanavond. Of eigenlijk van komende nacht, want vannacht speelt Nederland om 1:00 tegen Tunesië.
0: Oh ja, hoe laat was dat ook alweer?
1: Om 1:00.
0: Om 1:00 tegen Tunesië.
1: Tegen Tunesië. En je kan de airfryer gewoon aanhouden, dan komt het allemaal goed.
0: En heel veel gamefans hebben deze dag met de grote rode stift omcirkeld. Want vanaf vandaag kun je de nieuwste GTA pre-order dus alvast bestellen. Dan heb je het vast. Het recht om GTA 6 te hebben, want daar gaat het om. Misschien ben je zelf geen gamer, maar in Nederland zijn er zo'n 9 miljoen mensen die dit wel doen. Hè? Moet je je voorstellen, een gemiddelde WK-wedstrijd van Oranje wordt door 4,5 miljoen mensen bekeken.
1: Er zijn dus meer gamers nog dan dat.
0: Ja. Ja, dus als je dan hebt over Oranje Koorts of de Blauwe Koorts, je hebt dus ook de GTA Koorts vandaag. GTA zit natuurlijk ook boordevol muziek. Hè? De radiozenders van GTA die zijn natuurlijk legendarisch. Een van de meest gestreamde hits uit GTA is deze. Maar dit is ook een populair, hè? Het is namelijk een heel gezellig spel, hè, GTA. Dat is,
1: waar gaat GTA eigenlijk over? Ja, ik heb geen idee.
0: Dan moeten we straks maar eens even aan de expert vragen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik denk dat de... Misschien dat de muziek je al een bepaald vermoeden geeft.
1: Nou, volgens mij weet ik wel wat de afkorting is. Grand Theft Auto.
0: Ja.
1: Dus het gaat over autorijden.
0: Autorijden speelt een belangrijke rol. Maar verder moet je allemaal andere nare dingen doen. Len Maassen is gamejournalist bij NRC. Len, goedemorgen.
1: Oh, hi.
3: Ja. Goedemorgen.
0: Hallo, Len. Goedemorgen, ja. Ja, ik zeg al tegen mijn zoontje, je mag heel veel games spelen, maar GTA, stel dat zo lang mogelijk uit. Dat is in principe niet een heel vriendelijk spel, toch?
3: Nee, zeker. Het is ook eigenlijk bedoeld voor mensen van 18 en ouder. Want het gaat over misdaad en alles wat daarbij komt kijken.
0: Ja, en mega realistisch. Want ik kwam van was dat de vorige dat ook Amsterdam erin voorkwam? Dat je dan gewoon door de Jordaan kon lopen en allerlei dingen moest doen?
3: Ik denk dat je nu aan Call of Duty denkt. Dat is anders.
0: Is dat dan weer Call of Duty? Maar dat heeft toch een beetje dezelfde vibe, of niet? Of is het totaal anders?
3: Nou, nee, niet echt. GTA-games spelen altijd af in grote, neppe Amerikaanse steden. Dus deze nieuwe wordt gebaseerd op Miami bijvoorbeeld. Dus het is een beetje meer die Amerikaanse binnenstad-vibe, als het ware.
0: Ja, een beetje dat roadtrip-gevoel. Maar ik heb wel begrepen dat Miami heel realistisch is gemaakt in het nieuwe spel.
3: Soort van realistisch. Het heet Vice City in de game. Rockstar, de makers, staat er wel echt onbekend dat ze willen tot in de details alles zo realistisch mogelijk laten ogen. Dus alle steden, grote gebouwen in de steden en het vuil wat erop staat en alle menselijke figuren die erin voorkomen, moeten allemaal zo realistisch mogelijk uitkomen.
0: Nou, je hebt al in de gaten dat ik er helemaal geen verstand van heb, hè? Zowel van Call of Duty niet als van GTA. Ik heb het ook nooit gespeeld, wel gezien natuurlijk. Kan je uitleggen waarom de hype zo groot is rond deze game?
3: Nou, GTA is wel eens een beetje de grootste gameserie die er bestaat. Deels omdat er over de jaren heen bij elk nieuwe GTA natuurlijk heel veel controverse was over al die criminaliteit en het bloed en de sekswerkers en alles wat daarin zit. Aan de andere kant is het ook een hele revolutionaire serie geweest voor de game-industrie. Het was de eerste grote game waar je gewoon een stad voor je kreeg en de game tegen je zei van ja, ga maar doen wat je wil. Dus dat zorgt er allemaal voor dat het een soort legendarische reputatie heeft onder gamers. En iedereen kijkt daarom ook echt al jaren uit naar wanneer komt GTA 6 nu eindelijk, want de vorige is al 10 jaar oud. En je ziet ook dat andere gamemakers doodsbang zijn. Die hebben allemaal hun games, de release datum van hun games een beetje verschoven, zodat ze niet te dicht in de buurt van GTA zitten.
0: Dus het is een beetje de Taylor Swift onder de games.
3: om het maar zo te zeggen, er wordt verwacht dat er vandaag alleen al aan de voorverkoop 1 miljard wordt
1: verdiend. En waar kijk je het meest naar uit in zo'n game?
3: Nou ja, ik vind de vrijheid altijd zo heerlijk. Gewoon dat je zo'n stad in kan, dat je kunt, dat je een beetje je eigen zin kan doen. Weet je, je hebt games zoals GTA waarin je je eigen huizen kan hebben. Ik geloof dat dat in GTA 5 online ook zo is. Dat vind ik al heel erg stoer. Dat je gewoon kunt rondlopen, je kan wat rondschieten, je eigen kleding kopen en dan ga je in je eigen appartement in om daar even te relaxen. Dat soort dingen vind ik gewoon heel erg stoer. Maar het is natuurlijk ook gewoon een super ambitieuze game. Dus je bent heel erg nieuwsgierig naar wat gaat Rockstar hier allemaal in doen, wat we misschien nog niet eerder hebben gezien of wat in ieder geval nog nooit zo mooi in een game is.
0: Ja, Rockstar is de maker van de game. Als je dan dat vandaag pre-ordert, wanneer kun je het spel dan spelen?
3: Dat wordt in november van dit jaar.
0: November pas? Oh, dus moet je ook nog even geduld hebben. Dankjewel voor het inkijken. Len Maassen, gamejournalist bij NRC. Mooie dag vandaag. Doeg. Hoe is het onderweg, Jeroen?
1: Nog steeds een probleem op de A12 bij Utrecht. De hoofdrijbaan richting Arnhem is nog steeds één rijstrook dicht door een ongeluk dat daar vroeg gebeurde vanochtend. Vanaf Woerden nu in de file met een half uur vertraging.
4: NPO. Radio 2. Jan Willem.

0: Rij veilig, Miles Smit en Niall Horan. Drive safe ervoor, Luca van Suzanne Vega. Je mag ons bellen.
1: De dobbelsteen.
0: Voor de dobbelsteen 0800-1122 om een liedje aan te vragen. Plek 5 en 6 zijn nog vrij. Pauline heeft geappt. Je hebt plekje 1 vandaag. Hé jongens, mag Buster Poindexter met hot, hot, hot op de dobbelsteen. Hoeft verder geen toelichting toch? Want hopelijk kan iedereen voldoende verkoeling vinden vandaag. Groetjes, koude knuffel van Pauline.
2: Ah, twee steun. Goedemorgen. Zouden jullie vandaag een keer Heat Waves van Glass Animals kunnen afspelen? Omdat het zo verrekkers warm is, fijne dag nog.
0: Dankjewel, Teun. Plekje 3 voorop. Goedemorgen, Team JW start op. Ik dacht voor de dobbelsteen aan een nummer dat ik eigenlijk bijna niet meer hoor. Portishead met Glorybox. Dankjewel alvast, groetjes van Rob. Ja, die is gaaf.
2: 4. Ellen Marije voor de dobbelsteen. Heel graag België van het goede doel, want ik haal morgen de sleutel van mijn appartement in Antwerpen op. Alles voor de liefde.
0: Ah, die gaat met een Belg dan, denk ik. Ja.
2: Nou, succes Ellen Marije.
0: Oh, Jeroen heeft... Oei, daar zit heel veel in.
2: Nee, ja,
0: dat wordt een podcastaflevering, Ellen Marije.
2: Ah, zijn zulke lieve mensen.
0: Ja, ja. Misschien gaat ze wel meteen een Hollander in Antwerpen wonen.
2: Ja, dat kan ook. Antwerpen is echt een fantastische stad om te wonen.
0: We gaan naar plekje 5. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met
0: Ineke. Hey, Ineke. Goedemorgen. Je mag het zeggen. Plekje 5 is voor jou.
3: Oh, mooi. Sunrise van Nora Jones.
0: Dat is een prachtige nummer.
2: Hey, hoe kom je daar nou bij, joh?
3: Ik ben onderweg naar mijn werk en met de zon zo mooi.
0: Ach,
3: en het is dunner.
0: Ja, ja, daar hoort deze soundtrack bij. Je krijgt van ons een high five. Of het je geluksgetal is, dat merk je zo.
3: We gaan het zien.
0: Dankjewel voor het bellen. Mooie dag.
3: Hetzelfde.
0: Doeg, dankjewel.
2: Hoi, Ineke.
0: We gaan naar nummer 6. Goedemorgen.
4: Goedemorgen met Willem.
0: Hey Willem. Goedemorgen. Hey, ja, Willem, start op.
4: Ja.
0: Ja, met plekje 6.
4: Ik zit hier vlakbij je woonplaats in Ede in de wei, gaat te ploeteren. En ik dacht, ik zou eigenlijk wel aan het strand

0: naar het strand willen gaan. Dus ja. Wamels aan de plaai van die leraar.
1: Ja, waarom ook niet? Maar Willem, zeg, jij bent dus in Ede, vlakbij mijn woonplaats Veenendaal. En ja. Heb je het nou over een wijngaard?
0: Ja. Je kent de Pathé Bioscoop wel.
1: Ja, die ken ik.
0: Oh, nou, nee. Richting,
2: langs de A12 daar.
0: Ja.
1: Op die geluidswoon.
0: Sorry, het is nu nog vol te houden. Maar over 2 uurtjes... Even echt de schaduw opzoeken.
1: Ja, precies, want dan hebben ze dus op die geluidsval tegen die bioscoop aan langs de A12, ja, dus wijnranken.
0: Ja, dat is een, een gedeelte hoor, want richting bij het Rietkamp staat de andere helft.
1: En is het een beetje te drinken, Willem?
0: Zeker. Hartstikke lekkere, frisse. Ja, ik weet niet of ik reclame mag maken.
1: Ah, ja, maar gewoon, zolang je geen merk noemt, dan komt dat helemaal goed.
2: Is het Chardonnay of Chardonnay? Ja,
1: ik ga ondertussen vast gooien, want Carme is er ook al. Hè? Want anders wordt het, dan moeten we het nieuws uitstellen, okay. Willem. Maar en goede wijn behoeft geen krans, hè? Dat is het mooie.
0: Zeker weten.
1: Wat is het?
3: Ja, ik zal het je vertellen.
1: Ja?
3: Tenminste, Jeroen, mag ik het zeggen? Het is geworden nummer 6.
1: Ja, nee. Willem zeggen. Na zo'n mooi gesprek over wijn moest het zo zijn waarschijnlijk.
0: Super.
1: Doeg.
0: Doei.
1: Werk ze.
0: Ja, jij ook.
1: Hoi. Het is geen schaduw, maar wel een lekker zomersliedje. Qua geluid dan, en niet qua tekst.

0: het strand helemaal, als er een briesje staat, is het dan toch net even iets aangenamer. Je kan af en toe een duikje nemen.
1: Even in het water, dat is waar. Nee, zeker, zeker.
0: Al is dit wel echt een rampscenario natuurlijk, waar zij het over hebben. Met een,
1: het gaat toch over een kernbom. Een
0: kernbom in het strand dat paars kleurt. Maar het klinkt wel vrolijk. Riera en Vamos a la Playa, aangevraagd door Willem, dankjewel daarvoor. Op een tropische dag vandaag, 37 graden. Dit is van Ewen de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, het is echt een stuk minder warm hoor, aan het strand. Heb je roepen.
1: Jij kan het weten.
2: Ja.
1: Ja, je komt er
2: 3 kilometer verderop.
0: Ja, ideaal.
2: Ideaal en iets om over na te denken als je dan toch in de file staat. Op de A4 bijvoorbeeld van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude Rijndijk. 11 kilometer heuse file, 35 minuten is de extra reistijd. Er stond een auto met pech, maar wat meer is de A44 is dicht richting Amsterdam. Tot 1 juli tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Woerden en Houten 11 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is tot 8:30 dicht. Een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht. Door een kapotte vrachtwagen 14 kilometer file tussen Veenendaal-West en Driebergen. En dat geeft bijna 3 kwartier extra reistijd. A15 Nijmegen richting Gorinchem. Ja, het is jammer, een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht bij Waddenooien of Wadenooien, wat je wil. Tussen Ochten en die plaats 40 minuten vertraging.
1: Waarom is dat nog nooit uitgezocht? Hoor je dat
2: uitgezocht, maar dat blijft een discrepantie tussen de inwoners, zeggen Waddenooien.
1: Ja.
2: En de mensen eromheen Waddenooien.
0: Ja, ik zou dan zeggen wat de inwoners zeggen.
1: Ja, dat zou ik ook doen.
2: Ja, ik niet.
0: Oké.
1: Okay. Doei, Erwin.
0: Het is tijd voor het nieuws van 7:30. Carmen, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond voor de kust en hadden een kracht van 7.2 en 7.5. Er wordt rekening gehouden met 1000 slachtoffers. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort en veel mensen waren thuis. Interim-president Rodriguez zegt dat er tot nu toe 32 doden zijn geteld. Ze heeft een noodtoestand uitgeroepen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, een oma of een juf. Het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar Rauw.
4: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok. Dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
3: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen. Dat staat in een advies van meer dan 50 organisaties. We gebruiken satellietsignalen iedere dag, bijvoorbeeld voor onze navigatiesystemen. En als de satellieten verstoord raken, kan dat grote gevolgen hebben.
5: Bijvoorbeeld dat de treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen. Dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel leggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Ja, het is taaie materie, want het komt er gewoon op neer als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is, dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
3: Organisaties roepen alle partijen op om aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen. En de eerste biljonair ter wereld, Elon Musk, is na 2 weken geen biljonair meer.
0: Ach,
3: vervelend, hè? Volgens de Financial Times is een bedrijf SpaceX $400 miljard in waarde gedaald. En daarmee is ook een deel van zijn persoonlijke vermogen verdampt. Nou, het betekent zeker niet dat Musk nu op een houtje moet bijten, want hij is nog altijd de rijkste mens ter wereld.
0: En ook daar valt over te discussiëren natuurlijk, want echte rijkdom zit in hele andere dingen.
3: Ja.
1: Dat heb je mooi gezegd.
0: Telegraaf,
1: joh. Nee, ik heb de Volkskrant.
0: Alweer?
1: Ja, alweer. Het is, Me, Myself and I.
0: Oh, hebben ze een analyse gemaakt van De La Soul?
1: Niet per se van De La Soul. Hoewel, ik snap dat je dat denkt, maar...
3: Gaat dit nog steeds over Elon Musk, misschien?
0: Ja, dat zou eigenlijk zo goed kunnen, ja.
1: Nee. Het volgende is er aan de hand. Er is een onderzoek gedaan door de United Arab Emirates University... En die hebben gekeken naar hoe vaak zeg maar de woorden van de eerste persoonsvorm in een liedje voorkomen. Dus dan heb je het over ik of mij of mijzelf. En dan in een liedtekst. En dan in de loop van de jaren. En wat blijkt nou?
0: Vaak, als
1: je
0: denk
1: kijkt,
0: ik.
1: Nou, als je kijkt naar nummers op de hitlijsten in Duitsland en Amerika, is dat dus in de loop van de tijd meer geworden. Dus er zijn in de loop van de tijd, kijk, vroeger had je nog We Are The World. Oh, wat een mooie gemeenschapszin. Maar toen is het meer geworden, zeg maar, meer naar individualistische thema's toe. En ze concluderen daaruit dat eigenlijk mensen ook individualistischer zijn geworden. Want ja, als je daarover zingt, dan zal dat wel zo zijn. Nou, die resultaten hebben ze voorgelegd aan iemand van de Vrije Universiteit, Paul van Langen. Hij is hoogleraar sociale psychologie. Hij zegt, nou ja, ik weet niet of we meteen dat soort conclusies daaraan kunnen trekken. Want recente bevindingen laten zien dat mensen zich de afgelopen 50 jaar niet minder coöperatief zijn gaan gedragen.
0: Een leuk artikel inderdaad.
1: Ja, leuk artikel, ja. Maar ja.
0: Ik sprak laatst een kippenboer in Barneveld, die had precies hetzelfde. Ah. Nou, die zei, het draait hier om me, myself en I. Carmen, dankjewel, hè.
3: Ja, alsjeblieft.
0: Je hebt een wegtrekker, ik zie het. Sorry. Het is ook geen eitje iedere ochtend. Goedemorgen.

0: zo door kunnen tot kerst. Hè? Dan gooi je er wat kerstbelletjes onder dit stukje. En dan heb je de Christmas Home Wrecker van Sommer. NPO Radio 2, goedemorgen.
1: Nieuwe muziek op Roodbeens Radar.
0: Het is donderdag de 25e van de 6e van het jaar 2026. Ze waren op Pinkpop afgelopen weekend. Ja, ik kan wel zeggen dat het mijn favoriete band is op dit moment. Ze zijn aardig en ook nog eens ontzettend goed. En als die man begint te zingen, ja, dan gaat het bij mij gelijk onder mijn huid. Ze heet de Kingfisher en de nieuwste The Sun Will Never Settle op Radio 2.
2: My heart, it has been broken by who I cannot tell.

0: mooie nieuwe single van Kingfisher, The Sun Will Never Settle.
1: Jan Willem, start op. Intro rally.
0: We gaan de intro rally doen met Saskia Dufrenne. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Jan Willem.
0: Ik vind het ontzettend leuk dat ik jou spreek. Als je tenminste de Saskia Dufrenne bent die ik denk.

0: je bent?
1: Ja, die ben ik.
0: Want ja, volgens mij ken ik jou al van zo'n beetje mijn allereerste uitzending op Radio 2, 20 jaar geleden. Toen was je er al.
1: Ja, toen was ik er al. Dus ik luister altijd radio, dus...
0: Nou, wat ontzettend leuk.
2: Ja. Nou, wat gezellig
0: Ja, hoe vaak heb je al niet aan spelletjes meegedaan? Maar deze nog nooit, denk ik.
1: Nee, bij de Roadshow nog een keer.
0: Ja, ooit. Ja, kijk, zo lang geleden. Hoe ging het toen? Weet je het nog?
1: Ja, ik heb de Roadshow-mok in de kast staan.
2: Ja, toch heel veel z'n ene heet.
0: Ja, precies. De Roadshow-mok nog in de kast. En ja, dat mag natuurlijk nu. De Jan-Willem staat op thermomok bij, hè?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Ik heb 5 intro's voor je, Saskia. Uit de jaren 80, want daar wil je mee spelen.
1: Ja.
0: De eerste is 10 seconden. In ronde 5 zijn we nog 2 seconden over. Ik hoef alleen de titels te weten. En als jij er klaar voor bent, start ik de eerste in.
1: Ja, is goed.
0: Heel veel succes, hè.

0: Nou, die is ik al moeilijk.
1: Vindt hem ook moeilijk?
0: Ja. Schön over Shine. Om TV. Zoiets.
2: Nou,
1: ja, dat zou ik dus zelf persoonlijk dan niet zo gauw zeggen.
0: Nee.
1: De eerste twee liter.
0: Time to say goodbye.
1: Time to say.
3: Ja,
1: inderdaad. Dan is het een beetje de vraag. Ja, waar speel je voor als je ergens voor speelt? Laat ik het even zo vragen.
0: Time to say goodbye.
1: Maar wil je daarvoor spelen? Of zeg je van nou, ja, met al die twijfel denk ik dat ik misschien toch de mokstuk gooi? Of?
0: Gooi dan de mok maar.
1: Toch maar wel. Ja. Ik kan je vanuit strategisch oogpunt zeggen dat het jammer is natuurlijk van die mok, maar dat het wel een slimme beslissing is. Want dat was ook echt niet goed geweest, het spoor waar je op zat.
0: Oh,
1: dus goed luisteren, probeer hem door te zingen in je hoofd. Hier krijg je hem nog een keer. Saskia, succes.
0: Oké.

0: Ja, dan zit ik te denken aan Always On My Mind.
1: Dat ja. Niet goed.
2: Ja. Ja, speel je daarvoor?
0: Ja.
2: Daar speel je voor. Oké. Ja, je voelde hem al een beetje aankomen, hè? Dat het niet de goede kant op ging. Wij waren op zoek naar Chicago en Hard to Say I'm Sorry.
0: Nee, dat
2: had
0: ik echt niet aan te denken.
2: Ik zal even wachten. Ik kan wel even klein. Ja, nee, dit was de tweede fragment. Dat laat ik zo hoor. Ik zal even iets beetje vooruit spoelen. Zegt het je inmiddels wat?
0: Ja.
2: Ja, gelukkig. De tweede was deze geweest van 8 seconden.
3: Die riep je net al, hè?
2: Ja, dit was de Champagne en Houbouw Ras. 6 seconden was deze geweest. Had je hem herkend? Ach, lieve Saskia, nu wil het echt niet meer, hè? 1 miljoen sterren van de Frank Boeijen Groep. 4 seconden was deze.
0: Ja, dat
2: helemaal niet. Ja, Wonderful Belief. En de laatste. Oh, zou wel leuk zijn als je deze weet.
0: België?
2: Nou, je zoekt het wel bij het goede doel. Ja, nooduitgang was dit.
0: Nooduitgang?
3: Ja. Ik ben
0: nooit
3: meer
0: nooduitgang.
3: Nee,
2: ja, precies. Maar goed, bedoel, als het dan toch niet lukt, dan maar zo. Dan maar gewoon all in, alles naar de vernieling. Welke zou je willen horen van deze? De nooduitgang. Oké, dat is gelijk de langste. Even naar de klok kijken, dan doe ik die zometeen naar achter. Zullen we dat doen? Dan kan ik hem in ieder geval helemaal draaien. Dan ga ik die straks naar achter draaien, speciaal voor jou, Saskia. En omdat we het toch ook wel een beetje verdrietig vinden.
3: Ja, het is ook super sneu. Dus hij komt naar IJsselstein, hoor. Het mooie IJsselstein bij Benschop. Die exclusieve en veelbegeerde Jan Willem start op sneutelhanger.
0: Oh, daar ben ik ook blij mee.
2: Ja, want die had je nog niet, toch?
0: Nee.
2: Nee, die had je ook nog niet. Nee, dat is voor je collectie wel leuk. Bedankt voor het meedoen, hè?
0: Ja, dankjewel.
2: En wil je één ding beloven?
0: Ja?
2: Niet te lang mokken, hè?
0: Nee.

0: Ja, drijven zometeen naar achter en nodig het gewoon van het goede doel. Want ja, vooral het einde van het nummer is echt, echt erg leeg.
1: Ja?
0: Ja, je gaat er met een blazer uit.
2: Ja, misschien jullie antwoord straks ook wel.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen.
3: Ja, zijn altijd weer gelukkig.
0: Ja, dat loopt meestal met een sisser af.
2: Nou, daar gaat hij. Waar gaat het over?
4: Dit is mijn eerste dag. Ik denk dat ze dat van tevoren wisten.
0: Dit is mijn eerste dag? Ik hoor wel van twee verschillende mensen. Deze persoon, dit is de eerste werkdag.
2: Eén en dezelfde, hoor.
0: Maar ik hoor de eerste dag.
3: Dit is de koeltemanager bij de gemeente Waddinxveen.
2: De koeltemanager? Nee, geen koeltemanager.
0: Dit is een ijsschepper.
2: Een ijsschepper?
0: Een ijsschepper, ja. Die doet het voor het eerst en gelijk in die drukte. Oh, je zou maar nu beginnen bij een ijssalon, hè?
3: Ja, dat is...
0: Wel warm, hè?
2: Het gaat Radio wel 2. Over de warmte, laat ik het zo zeggen.
3: Warmte. Ja,
0: nou, dan zat nog een ijskoffie dan?
2: Heel graag.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
7: Vraag je: heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
11: Ah, nee hè.
12: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
11: Ja, weer eens.
12: Nou, pof jij even?
11: Oh ja?
12: Ik heb net koffie gezet.
11: Lekker.
12: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt bijstreek.
14: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
15: Gakpo nog een keer, Gakpo!
14: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
15: Somerville nog een keer, Somerville!
14: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
15: Ja.
14: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
13: Op NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.
16: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
14: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
13: Op NPO Radio 1.
15: Ja.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Nu bij DA.
2: Een WM-makelaar begrijpen maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Ah, oh, nee hè.
6: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
5: Ja, weer eens.
6: Nou, proef jij even?
5: Oh ja?
6: Ik heb net koffie gezet.
5: Lekker.
6: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: Summerville nog een keer, Summerville!
8: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
9: Ja, ja!
8: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
8: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
7: Op NPO Radio 1.
9: Ja, ja!
11: Ja, het is weer giga.

0: krijgt een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
1: Somerville nog een keer, Somerville!
0: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
1: Ja, ja!
0: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
2: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
0: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
2: Op NPO Radio 1.
1: Ja, ja!
4: Ja, het is weer giga

0: worsten. Nu 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
2: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
3: De vriendelijke specialist.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
5: Oh, wat een goal! Goal?
6: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Het is 8:02 op donderdagochtend met het NPO Radio 2 en NOS Journaal, gelezen door Carmen Verheul. Carmen, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen vannacht. In de hoofdstad Caracas is medische instellingen gevraagd extra personeel in te zetten en de nachtploegen uit te breiden. Volgens correspondent Nida Jurna hebben ook andere landen hulp toegezegd.
9: Onder andere Brazilië, Colombia, Verenigde Staten. Het is natuurlijk heel moeilijk werken in de nacht. Dus ik denk dat we eigenlijk pas in de Venezolaanse ochtend gaan zien hoe groot de ramp eigenlijk is en de omvang daarvan. En nu is het vooral complete chaos en paniek eigenlijk.
8: In Caracas zijn gebouwen ingestort en het vliegveld is zo beschadigd geraakt dat het voorlopig is gesloten. Er wordt gevreesd voor duizenden doden en de interim-president heeft een noodtoestand uitgeroepen. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van 2 vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De slachtoffers leken willekeurig gekozen. Een speciaal moment voor Zuid-Afrika bij het WK. Het land gaat voor het eerst in de geschiedenis door naar de knock-outfase. Zuid-Korea werd met 1-0 verslagen.
10: En dan is de wedstrijd klaar en is het ongelofelijke gebeurd. Zuid-Afrika, ja, hij vindt het ook ongelooflijk. De trainer. Zuid-Afrika gaat naar de knock-outfase van het WK. Het is ze gelukt. En daar had niemand van tevoren echt serieus rekening mee gehouden. Ik denk dat ze alleen in Zuid-Afrika een heel klein beetje gehoopt hadden dat het zou lukken.
8: Marokko versloeg Haiti en werd 2e in een pool achter Brazilië. En vannacht weten we tegen welke van deze 2 landen Nederland het in de volgende ronde moet opnemen. België heeft voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd vanwege de hitte. Nederland is nooit verder gegaan dan code oranje. Maar ook dat betekent dat het is afzien voor veel mensen. Zeker voor mensen die buiten werken, zoals stratenmakers, wegwerkers en deze portier van de beurs van Berlage.
11: Het is mijn eerste dag. Ik denk dat ze dat van tevoren wisten. Zo van, het wordt tropisch, we gaan een nieuwe portier zoeken.
12: Buiten werken met dit weer valt niet mee.
11: Ik heb een grote warme jas aan, die kun je volgens mij in de winter ook aan. Ik heb een pet die een beetje knelt.
13: Ik denk dat het asfalt een graadje of 50, 60 is. En het spul waar wij mee werken, het witte spul waar we aanbrengen, dat is 200 graden. Ja, dat is afzien nou.
8: Ja, het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag. Ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal.

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Nu bij DA, 21% korting.

0: komen. En dat is een record. Ja, dat weer. Een droge en zonnige dag vandaag. Het wordt 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.
1: En de verkeersinformatie is van Ewen de Hart. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Redelijk drukke spits. En de file is natuurlijk op de bekende plekken. Maar ook een hoop opvallende. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam is de vertraging toch weer 3 kwartier geworden. In 25 kilometer file tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door die werkzaamheden op de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht. Lading klas op de weg bij Nieuwebrug. De weg is wel weer vrij. 6 kilometer file nog. A12 Den Haag-Utrecht tussen Harmelen en Houten. 10 kilometer file. Daar wordt aan het asfalt gewerkt. De rechterrijstrook is dicht. En de vertraging is een half uur. Op de A15 Nijmegen richting Gorkum. Tussen Ochten en Waddenooien 10 kilometer file door een ongeluk. Maar de weg is vrij. De N44 Den Haag-Amsterdam. Een half uur vertraging tussen Kerkhout en Wassenaar. 3 kilometer file door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht.
1: Dankjewel.

0: 40. Altijd laag.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
3: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
4: Kan het ook sneller?
3: Ondernemers pakken meteen door.
4: Ik voel dat doorpakken niet.
3: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
4: Sneller!
2: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
8: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
9: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
10: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
11: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
10: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in 1 voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
13: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, 0,5 kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
14: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
15: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
16: Hey, jij daar.
17: Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
17: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
16: Prijsvrij vakanties.
15: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
18: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 21:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Jan Willem start op.

Sebastiaan. Ja, deze moet helemaal. De nooduitgang. Vanwege dat lekkere einde met die saxofoon. Het goede doel op Radio 2. Goedemorgen. Welkom op deze zonnige zomerse dag. Grote verschillen qua temperatuur hoor. 27 graden in het noorden. Dat is

0: Wolf Carmen 37 hoor zeggen, dat ik even een soort van in mijn hoofd krijg. Dat ik denk, huh? 37?
1: 37, ja.
0: Maar dan is het echt waar.
1: Dan is het echt waar. Ja. En dat is in de schaduw gemeten.
0: Ja, precies.
1: Dus zit je in het zonnetje in de tuin. Ik weet niet hoe lang je dat vol kan houden, maar ik denk niet zo heel gek lang.
0: Nee, dat is niet. Dat was gisteren ook al niet te doen. Nee.
1: Ja, en dan verlang je misschien naar een beetje summer rain. Goed nieuws voor je, want dat krijgen we. Er wordt regen verwacht. Summer Rain van Friday is hun nieuwe single op de radar. En die komen ze zometeen live doen binnen nu en 10 minuten. En het regent vandaag niet alleen met Friday, maar vooral weerrecords.
0: Komende nacht wordt de heetste nacht die we ooit in Nederland gehad hebben. Oh. Ja, airco's zijn overal uitverkocht. Maar Nicolien Kroon, dat is de weervrouw bij RTL, die heeft wel een tip over hoe je zelf een airco in elkaar kunt knutselen.
2: Dan moet je zorgen dat je 1 of 2 flessen water in de vriezer legt. Zorgen dat ze helemaal bevroren zijn. Een ventilator erachter zetten. En dan die wind via die koude flessen naar jezelf toe laten blazen.
0: Ik vind het een mooie.
1: Ze loopt niet de boel te flessen. Dit werkt
0: ook echt. Ik hoorde ook dat je er ook een natte handdoek overheen kan leggen. Dat het een beetje hetzelfde effect heeft.
1: Een washandje met ijsblokjes heb ik ook al gehoord. Het wordt niet alleen hier, maar ook...

0: weer beginnen. Ik heb het idee dat het altijd mooi weer is. Het is natuurlijk niet zo. Het heeft ook wel eens geregend en gestormd bij Consolidatie. Maar de laatste jaren is het echt gewoon altijd mooi weer. Vandaag gaat het van start. Heel veel plezier. Als je erbij bent, hou vol. De Amsterdam, bloedheet. Ook vanuit huis kun je natuurlijk alles meebeleven. Vanaf 4 uur vanmiddag. Dan trapt Ruud af.
1: Die is op de Brouwersdam.
0: Ja, en vanavond zenden we direct helemaal uit. Dus het volledige concert kun je gewoon... dan zit je vooraan in de tuin. In je luie stoel meemaken hier live op NPO Radio 2. Zometeen in de show Pascal van Bluff.
2: Ja, dit zijn ze. De drie van vandaag.
0: Eerst even drie andere dingen waar het vandaag over gaat.
2: Nummer 3.
0: Met op 3 GTA 6. Vanaf vandaag kun je de game Grand Theft Auto 6 pre-orderen. Dus dan bestel je hem en dan krijg je hem later. Ja, fans wachten er al jaren op de nieuwe editie. Nummer 5 werd de afgelopen 10 jaar 230 miljoen keer verkocht. En daarmee is het best verkochte spel ooit. Vanochtend spraken we even met Len Maassen. Ze is gamejournalist bij NRC. En ze vertelt over het succes.
3: Nou, GTA is wel een beetje de grootste gameserie die er bestaat. Dat is de eerste grote game waar je gewoon een stad voor je kreeg. En de game tegen je zei van ja, ga maar doen wat je wil. Dus dat zorgt er allemaal voor dat het een soort legendarische reputatie heeft onder gamers.
0: 19 november, dan is die officieel echt uit.
2: Nummer 2.
4: Op 2 staan vandaag Olympische sporters. Goed nieuws voor als je Olympische sporter bent. Want vanaf nu krijg je van het IOC een bedrag van $10.000. Dat is omgerekend goed voor zo'n €8.800... als je meedoet aan de Olympische Spelen. En het gaat dan niet om prijzengeld of een beloning, maar iedere deelnemer krijgt dat bedrag ongeacht de prestatie. Ze zeggen dat het is een soort sportbeurs eigenlijk. Voor het eerst in 130 jaar dat ze geld gaan uitreiken aan sporters.
2: Dit zijn de drie van vandaag met op nummer 1.
0: Ja, plekje 1 is vandaag voor oranje en blauw.
4: Ja.
0: Ja, oftewel het Nederlands elftal en het elftal van Curaçao. Om 10 uur vanavond speelt Curaçao tegen Ivoorkust. En dan echt midden in de nacht is het tijd voor oranje tegen Tunesië. Om 1 uur is het zover. Blijf je wakker?
4: Ja.
0: Ja, hè?
4: Ja, hoor. En wij gaan naar wel.

0: Love Van Halen. Ook dit vind ik weer hittegolfmuziek. Hè? Als je de warmte natuurlijk weer ziet boven het asfalt. Ja. NPO Radio 2, goedemorgen. Het is een hete donderdagochtend. En op donderdagochtend is het natuurlijk heel logisch om het te gaan hebben over de band Friday. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Leuk dat jullie er zijn, jongens.
1: Een goede aankondiging.
0: Ja, toch?
1: Ja. Nooit gehad.
2: Ja. Ja. Wat mij betreft mag dat elke dag van de week, hoor, dat jullie komen ons hebben.
0: Ja, toch. Maar hebben jullie wel eens gedacht van, Friday, dat is eigenlijk helemaal geen slimme keus? Want als mensen gaan googlen, komen ze toch op hele andere dingen uit. Dus net als de band die internet heet, die dachten later ook van, ja, dat was misschien niet handig.
1: Nou ja, ja, weet je, mensen googelen wel of niet. Maakt mij niet uit. Ik vind het gewoon een hele goede naam.
3: Je hebt groot gelijk, van je eigen weg volgen.
0: Ja, ik kan je herinneren, want jullie zijn hier natuurlijk vaker geweest. Ik zal niet zeggen dat jullie al sleutelkinderen zijn, maar het gaat wel een beetje die kant op.
1: Zeker.
0: Hebben jullie wel eens verteld over waar die naam eigenlijk vandaan komt? Waarom jullie Band Friday heet?
1: Dat weet ik niet, maar ik wil het best vertellen als je het leuk vindt.
0: Juist kort?
1: Ja, juist heel kort. Ja, het is heel simpel. Vrijdag is sowieso de leukste dag van het week.
0: Ja, dat is,
1: en je sluit gewoon de werkweek af. En wij hebben natuurlijk als muzikanten ook genoeg struggles gehad om onze weg te vinden. Maar op een gegeven moment hebben we gewoon besloten volledig voor die muziek te gaan en altijd het weekend te vieren. En dat doe je op vrijdag.
0: Ja, grappig. Ja, maar jullie hebben natuurlijk wel een beetje dat omgekeerde leven wat mensen in horeca en zorg ook vaak hebben. Dat je dan, als andere mensen het leuk hebben, moet jij juist werken.
1: Zeker. We hebben genoeg feestjes gemist, maar ook genoeg feestjes gevierd. Ja. Dus het is een beetje het geven en het nemen van het
0: feest. Ja, precies. Maar in die geest zou je kunnen denken dat wat voor ons maandag is, is voor jullie de vrijdag.
1: Ja, ja, qua werk wel.
0: Ja. Nou goed, jongens. Summer Rain. We zijn er allemaal wel een beetje aan toe natuurlijk, de verkoeling. Is het een metafoor voor liefdesverdriet? Vakantieliefde die je mist? Of betekent Summer Rain iets anders?
2: Het is eigenlijk meer gewoon die heerlijke verkoelende regen van een liefde die alles overstijgt.
1: Zo is het. Ja.
4: Oh, dus het is eigenlijk wel mooi.
1: Ja, heel fijn. Het is iets waar je ook wel zin in hebt. Ik bedoel, vandaag als het weer 37 graden is en je staat ergens in de file, denk je, nou, klein regenbuitje zou ook wel lekker
3: dat
1: zijn.
3: Dat hij bijna in een soort slow motion op je gezicht klettert. Zo,
1: Precies. Ja. Ja,
0: zou het toch leuk zijn als er nu een van onze weervrienden meeluistert en dan deze metafoor straks ook gebruikt?
1: Nou, dat zou heel leuk zijn. Ja. Zou dat gebeuren?
0: We zijn natuurlijk allemaal toe aan alles verkoelende liefde, maar vooralsnog is het 37 graden in het zuiden en 27 graden in het noorden van het land.
1: Heel goed.
0: Ja, maar goed, voor een beetje regen moet je dus gewoon bij ons zijn. En je bent bij ons, dat is het mooie. Je luistert naar NPO Radio 2, dus je zit op de eerste rij. Zijn jullie er klaar voor, jongens, om het te gaan doen?
1: Zeker. Let's do it.
0: Hij staat op de radar en ik draai je met veel liefde en plezier. Summer Rain is de nieuwe single van Friday. Live.
1: Oké. Okay.

0: Radio 2 en Friday. Dankjewel jongens, fijn dat jullie er waren.
1: Dankjewel.
2: Yo.
0: Ja. Drukke muziekzomer?
1: Altijd druk met de muziek. Maar,
2: ja, heerlijk, ja. En zomer is het zeker.
0: Ja. Oké, nee, maar jullie zijn dus nog te boeken. Dat begrijp ik
2: zijn
0: een beetje.
2: Veel te boeken. Ja, veel meer nog.
0: Veel ruimte om ze te boeken, dames en heren. Doe er je voordeel mee. Heel fijn dat jullie er waren deze ochtend.
2: Dankjewel. En in het najaar, we gaan in het einde van de zomer een paar festivals doen. En in het najaar gaan we een hele clubtour door het hele land doen.
3: Nou, dus neem eens nog even van de rust dan.
0: Ja, inderdaad. Ja. Ja. Nee, maar voor je het weet, dan staat die agenda helemaal vol. En denk je, oh, weet je nog, die heerlijke, relaxte zomer van 2026.
2: Toen kon alles nog.
0: Ja. Hey jongens, succes met alles. Fijn dat jullie er waren en tot snel weer. Goedemorgen, het is een zonnige zomerse dag vandaag. Temperatuurverschillen zijn groot. Alleen één ding is eigenlijk de rode draad. Hè? Dat is niet alleen code oranje, maar ook code rood op sommige plekken. Maar ook dat het overal zomers warm is. In het noorden 27 tot 37 in het zuiden van het land.
3: Maar code rood gewoon van Radio 2 aanhouden.
0: Absoluut.
3: Ja, ja.
0: Oh. En van Erwin Hart, ja, die is natuurlijk ook.
4: Ben ik in beeld?
0: Ja, je bent in beeld. Ik moet zeggen, je ziet er goed uit. Je ziet er goed uit in korte broek, hoor.
4: Ja, dank je. Dat, met lange broek. Er is een spits aan de gang. Die is best wel druk eigenlijk. Met veel files in het midden van het land. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, net als dat de hele week al het geval is, 25 kilometer plus op de A4 tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Vertraging is haast een uur en het komt omdat de A44 dicht is tot 1 juli. Bij Alfred Noordwijkerhout tot Burgerveen op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwebrug en Houten. 20 kilometer file door een ongeluk, meer dan een half uur vertraging. De rechte rijstrook is dicht. A27 Breda richting Gorinchem tussen Hank en knooppunt Gorinchem 8 kilometer file. Daar is de weg dicht tot 17 juli. N44 Den Haag richting Amsterdam door een ongeluk. Een half uur erbij tussen de N14 en Wassenaar. 3 kilometer file. Door een ongeluk is de rechte rijstrook dicht.
0: Dankjewel. Het is tijd voor het nieuws van 8:30. Carmen is aangeschoven en praat je bij.
5: Ja, Venezuela is hard getroffen door twee aardbevingen. Die waren gisteravond voor de kust en hadden een kracht van 7,2 en 7,5. De interim-president zegt dat er 32 doden zijn en 700 gewonden. Maar er wordt verwacht dat het aantal doden nog flink zal oplopen, omdat de aardbevingen in een groot gebied waren, heel kort achter elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort, ook is het vliegveld zwaar beschadigd en de noodtoestand is er nu uitgeroepen. Premier Jette heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht om te kijken hoe het daar nu is en de vrijwilligers te bedanken die zich inzetten voor de vluchtelingen. Maar inwoners van Ter Apel zijn chagrijnig over weer een werkbezoek, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
6: Ter Apel zelf zijn ze er echt helemaal klaar mee. Hebben ze geen enkel vertrouwen meer dat dit ooit nog een keer wordt opgelost.
7: Ik begrijp dat heel erg goed, want dit is niet de eerste keer dat Ter Apel in deze situatie zit. Wij willen met dit kabinet dit echt oplossen door met veel meer financiering een fatsoenlijke asielopvang verspreid over het land te organiseren.
6: Dus doel dat mensen hier toch uiteindelijk niet meer buiten hoeven verblijven, neem ik aan.
7: Nee, niet alleen in deze extreme hitte, maar gewoon überhaupt niet, geen enkele dag van het jaar.
5: In Nederland was het gisteren de heetste 24 juni ooit gemeten. In Frankrijk was het zelfs de heetste dag ooit. In Parijs werd het bijna 41 graden. En het is nog niet voorbij. Volgens correspondent Saskia Houtuin zaten gisteravond in Bretagne 15.000 huishoudens zonder stroom, omdat een transformator door de hitte was ontploft.
8: Wat er ook is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt, mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar. We zijn dus nu al een dikke week bezig en we zijn nog lang niet klaar. Dat maakt deze hittegolf wel echt wel heftiger in de ervaring van veel mensen dan andere hittegolven.
5: In Engeland moesten ook mensen naar het ziekenhuis. Ze stonden in een urenlange file. Zo raakte iemand uitgedroogd en die werd met een helikopter geëvacueerd. En in België geldt voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood. Nou ja, ook in Nederland puffen we dus nog even door, hoewel deze senior in een verzorgingshuis zijn stoel juist in de zon heeft gezet.
9: Ja, ik hou van de zon. Ik zit de hele dag in de zon. Vanaf klein kind al. Ik kan er goed tegen, dus... Ik neem een pilsje, maar ook overdag drink ik veel water en allerlei soorten dranken.
0: Dat is goed voorzien.
5: Die had het goed voor. Mm-hmm. Ja, het KNMI denkt dat er de komende nachten records gaan sneuvelen. Want zo is de verwachting dat het dus in Limburg wel eens 25 graden kan worden komende nacht. En dat zou echt de warmste nacht ooit gemeten zijn in ons land.
0: De plakkerige nacht, maar dat ligt er ook aan tegen de jaar.

0: Azizam.
1: NPO Radio 2.
2: Live vanaf Concertatie.
3: Ja, vanaf 4 uur vanmiddag gaat het gebeuren. Dan zijn we er gewoon bij. Live bij Concertatie. En vanavond, als je dan je radio aan hebt, dan heb je gewoon het concert van direct.
4: Dan zit je met je neus vooraan.
3: Ja, en als je het hebt over Concertatie, denk je natuurlijk gelijk aan Bluff. En als je aan Bluff denkt, dan kom je al snel uit bij Pascal. En dan zeggen wij goedemorgen.
4: Hey Pascal.
5: Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Ben je nou nog steeds edities aan het tellen?
5: Daar ben ik helemaal niet goed in. Wat is dit, 23 of zo?
3: Ik heb geen idee, ik weet het ook niet.
5: Zoiets denk ik. Maar het was dan weer verwarrend, want we hebben ook tussendoor natuurlijk corona gehad. Tel je die dan mee als editie? Eigenlijk niet. Maar dat was dan, we deden dan wel eens een soort online editie, maar die telt dan niet echt. Al heel lang.
3: Ja, maar het mooie is, want daarom vraag ik het ook. Weet je, als je op een gegeven moment stopt met tellen, dan weet je gewoon van dit is een traditie. Dit is een blijvend iets. Ja. En dat is ieder jaar is dat gewoon vaste prik. En zo voelt het al.
5: Ja. Nou, en het is natuurlijk ook gewoon ieder jaar wel gewoon het weekend waar we allemaal gigantisch naartoe leven. En het blijft ook wel toch gewoon onze belangrijkste show op die plek, weet je. En je merkt ook dat het publiek dat ook gewoon ontzettend waardeert. Het lijkt wel gewoon altijd het allerbeste publiek daar te zijn.
3: Ja, leuk is dat, hè? Ja, maar dat is natuurlijk ook omdat het een thuiswedstrijd is. Het festival kleeft natuurlijk aan jullie kont. Dus het is ook logisch dat je hem dan afsluit. Of hebben jullie wel eens gedacht van, nou, misschien moeten wij gewoon de vrijdagavond doen en dan laten we de zaterdag aan iemand anders over?
5: Ja, nou, ik zou het niet eens uitsluiten dat we dat misschien een keer zouden switchen. Maar dan zou het bijvoorbeeld zijn omdat, we hebben het wel eens een keer gehad dat Counting Crows die kon niet op een ander moment dan als afsluiter. Nou, dan gaan zij dat doen. En dan staan wij op een andere avond of weet ik wat dat kan, weet je wel.
3: Maar, ja, dat maakt dan ook niet uit.
5: Ik vind het is toch wel het allerleukste om na een heel leuk weekend gewoon het festival af te sluiten met je eigen show daar. En dan daarna gewoon lekker aan de bier, weet je wel. Dat is natuurlijk wel
3: met je eigen show, je eigen publiek. En die Counting Crows zijn er nu ook weer bij, toch?
5: Zeker, ja. Ja.
4: Zeg, maar Pascal, heel eventjes. We zitten daar op de Brouwersdam, op de dijk, in dat asfalt, op de westkant, met de zon pal op onze knar. Hoe gaan we dat doen?
5: Nou ja, als je er überhaupt kan komen, hè, want dat asfalt, dat trekt gewoon de schoenen af, hè, zeg maar. Nee, dat is flauwkul. Het is warm, maar jullie weten ook dat het op die plek natuurlijk heb je meer dan waar dan ook in Nederland wel gewoon een windje.
4: En
5: daar zijn we heel blij mee. Kijk, we hebben natuurlijk wel altijd wat te zeuren, want als het klote weer is, dan vinden we dat allemaal vervelend. En nu dreigt het toch wel echt een hele warme dag te worden. Dus ik vind het fijn dat ik wel de kans krijg om de mensen nog wel even aan te spreken op. Neem gewoon, doe gewoon hele fijne, luchtige kleren aan. Wees voorbereid. Drink veel voordat je komt al. En we hebben natuurlijk wel dingen die we kunnen doen, als bijvoorbeeld drinkwater aanbieden. Bij de toiletten, zo kun je overal gratis drinkwater halen. We hebben echt vrachtwagens vol met zonnebrand hebben we klaar liggen voor iedereen.
4: Liters!
5: We hebben ook bijvoorbeeld bij de grote podia hebben we bijvoorbeeld een natte waterspons aan de voorkant. Zodat mensen, dat ze niet verdrukt raken aan de voorkant of niet goed worden, dan kunnen we dat aanbieden. En we hebben ook van die vernevelaars op verschillende plekken op het festival, zodat je even wat verkoeling kan opzoeken of zo, weet je wel.
3: Dat het regent en dat je er toch niet nat van wordt. Dat zijn altijd van
5: goed. Ja, maar je zit in Mediterraanse landen vaak zie ik op die terrassen. Ja, dat is zo lekker, weet je wel.
4: Goed, een gouden tip, trek iets leuks uit.
5: Ja, nou ja, en mijn persoonlijke gouden tip, dat wil nog wel eens gebeuren als ik een avondje ga stappen en vergeet overdag genoeg te drinken. Dan heb ik toch de hardste kater de dag erna, want dan ben je uitgedroogd. En als je op een festival als Constantie lekker een biertje gaat drinken, kun je maar beter al begonnen zijn met 2 liter water onderweg. Weet je wel.
4: Ja, dat ben je toch verstandig van Pascal?
3: Het is de typische win-win, hoor ik hier. De win-win van Pascal.
5: Typische win-win. Ja.
3: Nou, vanmiddag ga je de show aftrappen. 4 uur op Radio 2, samen met Ruud de Wild, die er ook bij is vanmiddag. We wensen je een onwijs mooi festival. En we gaan het natuurlijk ook via de zender en daar ter plekke live volgen allemaal.
5: Ja man, heel leuk.
3: Doe jullie de groeten van ons, Pascal Jacobs.
5: Doei.

0: is er ook.
1: Ja, die gaat ook op de hele conferentie. Ja, Bente die is er ook. En die hoor je ook vanavond denk ik op NPO Radio 2. Dus dat wordt hartstikke leuk. En ik ga er toch ook wel vanuit dat ze dit nummer wel samen gaan doen.
2: He? Ach, als je, als je wil dat het publiek een beetje mee gaat bleren, ja. Dan...
3: Het is 9:10. Tijd voor het 9:10 ja. Journaal.
1: Als je me toch vraagt, hoe hou ik dit vast? Nou, zo hou je het publiek vast. Even de boel de boel.
2: Ja, dan denk ik dat al die nieuwtjes, hoe hou ik dit vast in het 9:10 Journaal? Met een iced matcha frappiato erbij en een appeltje voor de dorst. Kan je dit nog herinneren?
1: Amsterdam laat je likken.
2: Dit is Julia.
1: Oh, ik dacht Roxy Dekker of zo. Julia, oké. Okay.
2: Julia is 16, tenminste vorig jaar was ze 16. En ze mocht op het podium komen bij Zara Larsson. Ze mocht meedansen en dat ging helemaal het hele internet over. In een interview werd Zara deze week gevraagd of zij toevallig nog contact heeft met Julia.
4: We speak online and like follow each other and support each other.
1: That's great.
4: And she was just at the festival where I performed and I'm so grateful for her.
1: Wat leuk, dus Zara Larsson helpt Julia een beetje op weg.
2: Ja, eigenlijk wel. Julia die timmert nu lekker aan de weg als influencer. Ze heeft ondertussen al 26.000 volgers. Nou, die wil je ook allemaal die koffie geven, dus dat is hartstikke goed. En één daarvan is dus Zara Larsson herself. Jan Versteeg, die heeft per ongeluk 3600 tandenstokers gekocht. Hij lette niet even niet op. En toen had hij online had hij ineens 3600 tandenstokers gekocht. Sam Smith, die komt met een nieuwe plaat. Diens vijfde studioalbum Hazel Eyes komt op 21 augustus uit. Dus eigenlijk een ode aan New York, waar en tegenwoordig woont. Gisteren kwam My Guy, dat was de eerste single van dat album, uit. En dat is ook leuk.

0: Bart, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoi, goedemorgen. Hoi. Was het een beetje te doen?
2: Wat is te doen?
0: Nou, de route. Want ik begrijp dat in het noorden is het wat frisser. Hè, relatief gezien.
1: Ja, ik zat op Ameland, maar
2: daar is de snelwegje afgesloten. Maar tot nu toe weinig last van gehad.
0: Oh, okay. Maar niet te heet bij jou?
2: Nee, aircootje staat maximaal aan.
0: Lekker, ja, lekker geslapen.
2: Korte broek aan vandaag, joh.
0: En korte broek, Jorn ook.
1: Ja. Wat zeg je?
2: Ik heb korte broek aan vandaag.
0: Hey. Nee, als er één dag is om een korte broek te dragen,
2: ja,
0: is vandaag
2: wel.
0: Zometeen de eerste platen aan de slag.
2: Dat is deze.
0: Nou, je hoeft hem niet te nemen om de zon op te zoeken in ieder geval.
2: Nee, ik weet niet hoe heet het daar is, maar waarschijnlijk koeler.
0: Precies, ja. Als jij denkt, nou, ik weet hem, laat het ons dan weten. Spreek het in, zing het in, schreeuw het in, fluister het in, laat jezelf horen. En misschien ben jij straks de show van Bart aftrappen. Bart, mooi aan de slag.
2: Dankjewel.
0: Dit was Jan Willemstad over donderdag 25 juni. Fijn dat je erbij was.
1: En maak er een hele mooie donderdag van, houd het hoofd koel. En wij zijn er morgenochtend om 6 uur weer. Tot dan!

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Heb jij nog een beetje factor 50? Of?
2: Nou, factor 50? Ja. Ik heb eerder factor...
3: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
4: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met... misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak? Daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
4: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je moet voldoen aan de wetgeving, maar alles verandert continu. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
5: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
12: Huh? Mart, wat ga je doen?
13: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
14: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: jullie anders doen?
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Goedemorgen, het is donderdag 25 juni. Veel mensen hebben een salaris gestort gekregen vandaag. Ja, check het maar eventjes. De maandelijkse belediging staat weer op de rekening. Maar nu is het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Er zijn ook zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. Die heeft een noodtoestand uitgeroepen. De zwaarste beving had een kracht van 7,5 en die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die een einde aan hun leven hebben gemaakt. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Daar analyseerde een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
5: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche.
6: Bart, wat ga je doen?
7: Nu sterbellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
1: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Goedemorgen, het is donderdag 25 juni. Veel mensen hebben een salaris gestort gekregen vandaag. Ja, check het maar eventjes. De maandelijkse belediging staat weer op de rekening. Maar nu is het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Er zijn ook zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. Die heeft een noodtoestand uitgeroepen. De zwaarste beving had een kracht van 7,5 en die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die een einde aan hun leven hebben gemaakt. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Daar analyseerde een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
5: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken,

0: met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Goedemorgen, het is donderdag 25 juni. Veel mensen hebben een salaris gestort gekregen vandaag. Ja, check het maar eventjes. De maandelijkse belediging staat weer op de rekening. Maar nu is het nieuws van 9 uur. Carmen, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. In Venezuela zijn zeker 32 doden na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Waarschijnlijk loopt het dodental nog verder op. Er zijn ook zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. Die heeft een noodtoestand uitgeroepen. De zwaarste beving had een kracht van 7,5 en die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die een einde aan hun leven hebben gemaakt. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Daar analyseerde een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
3: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat er ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4 van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
2: En denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand, te bel dan 113. Het was vannacht de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de Bilt was het 21,3 graden. Het oude record uit 2019 stond op 19,5 graden. Veel mensen lagen vannacht te woelen.
4: Nou, het was wel een redelijke nacht, maar ja, niet heel goed geslapen. Nee.
5: Twee, drie uur wakker liggen en dan val ik ooit een keer in slaap. En dan moet ik weer vroeg op en dan heb ik kutnacht achter de rug.
2: Ja, de komende nacht wordt het nog warmer. In Zuid-Limburg wordt het zeker 25 graden. Als Nederland na komende nacht als groepswinnaar doorgaat op het WK, dan moeten we in de volgende ronde tegen Marokko. Linksback Anas Salah Eddin zou dat fantastisch vinden.
6: Een prachtige pot. Ja, je speelt tegen, ik speel tegen mijn beste vrienden. Ja. Dus dat gaat heel leuk zijn. En
7: qua krachtsverhoudingen, wat denk je?
6: Ja, Nederland is een geweldige ploeg. Maar dat vind ik ook van ons.
7: Ga je nog contact zoeken dan nu met Nederlandse jongens? Ga je ze dollen?
6: Als we tegen ons spelen, dan ga ik ze wel even bellen.
2: Ja, en wordt het Nederlands elftal tweede in de pool, dan is Brazilië de tegenstander in de volgende ronde. Het weer, een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.
1: Dankjewel. Erwin Hartan bij de ANWB Verkeersinformatie. Goedemorgen, Erwin.
8: Goedemorgen. Ja, het wordt langzaamaan wat minder druk. Het is nog steeds schrale troost als je in de file staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Want 33 kilometer tussen Den Hoorn en Nieuw-Vennep geeft een uur vertraging. De A44 is dicht bij Afrit Noordwijkerhout en daarom is het zo druk. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Knoop het Oude Rijn 17 kilometer file. Daar is de weg alweer een tijdje vrij. De A27 Breda richting Gorkum is tot 17 juli dicht. Tussen Knoop het Gorkum en Everdingen door werkzaamheden. Vanaf Hank 8 kilometer file. A50 Os richting Eindhoven met omrijders vanwege die A27. Tussen Nistelrode en Veghel-Doord 5 kilometer file. 25 minuten vertraging.
1: Dankjewel. Ik zit even te kijken wat er binnengekomen is aan appjes. En er is er eentje die doet ook de boot toe aan het begin van de plaat na. Luister eventjes.
9: Night boat to Cairo!
1: Ja! Die komt eraan. Madness draai ik over een paar minuutjes.
10: Ster. Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
14: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij.

0: Meer hoe je kunt helpen op samendimensievriendelijk.nl.
1: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
11: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
12: Kan het ook sneller?
11: Ondernemers pakken meteen
12: nee,
11: door...
12: Ik voel dat doorpakken niet.
11: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
14: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Aan de slag

Dit nummer Rehab heeft Amy Winehouse gespeeld tijdens de Grammy Awards uitreiking. En de Grammy Awards, dat zijn de belangrijkste muziekprijzen van Amerika. Misschien ook wel van de wereld. En er kijken miljoenen mensen naar die show. En in Amerika kennen ze hele strenge regels over wat er op tv getoond mag worden. Vloeken mag niet en ook bloot is ten strekste verboden. En vlak voordat Amy haar optreden begon, kwam de regisseur erachter dat Amy Winehouse een tatoeage op haar arm heeft. Te weten, een pin-up girl met ontblote borsten. En dat mag dus niet. En Amy die loste dat echt waanzinnig op. Ze had iets met lange mouwen aan kunnen trekken, maar ze besloot om de pin-up tatoeage met een stift te voorzien van BH-bandjes. Dat vind ik helemaal super creatief. En toen mocht het wel. Een paar minuten later begon ze met haar optreden. Oh, en ook wel belangrijk om even te melden. Ze won die avond uiteindelijk 5 Grammys, wat echt heel veel is. Dames en heren, van harte welkom in de heerlijke muziekshow op Radio 2 die aan de slag heet. Van ontbijt tot lunch. Verwen ik je met de lekkerste muziek die we kunnen vinden in het pand van Radio 2. En deze hoort daar zeker bij. Eric Clapton, Layla. De Unplugged versie natuurlijk.

0: Soler en El Mismatol op Radio 2. Doe ik mijn beste Frans.
1: Ja, dat klonk heel
0: goed. Dit is lekker zomers, maar dat wordt misschien nog meer in dit radioprogramma. Want we gaan de regel weer toepassen, die we vaker hebben gedaan in dit radioprogramma, voorgaande jaren. Dat als de temperatuur op de thermometer in de tuin van Radio 2 boven de 30 graden uitkomt, dan schakelen we over op Bart's zomerplaylist. En dan draai ik alleen maar zomerplaatjes op bezoek. Heb jij van de redactie hier naartoe toevallig op de thermometer gekeken?
1: Ja, want ik wist dat je dit ging doen. Ja. Tenminste, dat je het overwoog. Dus ik heb speciaal voor jou gekeken. Het stond op 24,6.
0: Oh, dus we zijn er nog niet.
1: Nee, we zijn er nog niet.
0: Hopelijk gebeurt het voor 12. Dan gaan we lekkere zomerplaten draaien op verzoek. Dus denk er alvast over na. Het is 3:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
1: Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na de twee zware aardbevingen. Andere landen, zoals Zwitserland, Amerika en Brazilië, hebben hulp toegezegd. En er wordt gevreesd voor duizenden doden in Venezuela door die aardbevingen. NAVO-baas Rutte heeft president Trump opnieuw op het hart gedrukt dat Europa echt bereid is om Amerika te helpen. Trump vindt dat Europa hem niet goed steunt in de oorlog met Iran. Rutte zei dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse vliegtuigen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij zou vrouwen vanaf zijn fatbike hebben betast. En mensen met een dagkaart voor festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Het weer, een droge en zonnige dag. En het wordt 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.
0: Dankjewel, Carmen. En goedemorgen zeg ik tegen Erwin de Hart. Waar staan de files?
2: Ja, die staan nog op ongeveer 30 plekken, dus best druk eigenlijk. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam, tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp, staat door de afsluiting van de A44 file, maar ook door een ongeluk. 10 kilometer stilstaand verkeer en er is een ongeluk. Door dat ongeluk is de N434 Wassenaar-Zoeterwoude dicht bij de Corbulo-tunnel. Dus dan rij je om via Leidschendam. Op de A27 Breda richting Gorkum staat 6 kilometer file bij knooppunt Gorkum, omdat de weg dicht is tot 17 juli voor werkzaamheden. A50 Os richting Eindhoven, daardoor omrijders 5 kilometer file bij Veghel Noord.
0: Dankjewel.

is Roxen Hazes met Tranen in de Gift Shop.

Timberlake. Rock your body. You feeling me? En Justin Timberlake staat eigenlijk altijd wel op uitverkochte podia waar mensen veel geld uitgeven om hem te zien. Maar 20 jaar geleden was dat af en toe nog net iets anders. Zo was hij ooit geboekt op een festival met alleen maar rockartiesten. Een beetje verkeerd geboekte, zeg maar. Tegen metal rock aan. En daar stond Justin Timberlake dan met zijn vrolijke popliedjes. En het rockpubliek pikte zijn aanwezigheid niet en begon massaal plastic flessen naar hem te gooien. Volle flessen kwam hij achter toen het tegen hem aankwam. En in eerste instantie dacht hij, wat zit daar in, joh? Bier of appelsap? En later zag hij ineens een concertbezoeker zijn flesje volplassen. En toen wist hij dus wat er naar hem toe werd gegooid. Iedereen was dus flessen vol met urine naar hem toe aan het gooien. En Justin herinnerde nog dat hij dacht, ik ga dus echt niet opgeven. Ik ga nu niet het podium af, want dan ben ik de grote loser. Dus hij heeft echt al die nummers afgemaakt. Terwijl hij op dat moment gewoon al die flessen aan het ontwijken waren. Naar zijn hoofd verder gegooid. Ach ja, ieder artiest heeft wel eens een keer een moeilijk momentje, zou ik maar zeggen. Rock Your Body was op de radio en dit zijn de Breeders. En Cannonball.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster.
2: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
4: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
8: De hele dag door.
7: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
9: Memphis Depay schiet.
10: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
7: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
13: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
14: Wat mij weer energie geeft en in leven houdt. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
15: Zodat anderen ook genezen. Net als ik van mijn kanker.
12: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Paella, paella.
16: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Highscore in het 60 seconden spel staat al sinds afgelopen maandag op 15. Zo meteen leg ik je uit hoe je meespeelt. Wellicht kom je over die highscore heen en ben je de taart deze week. Het is 10 uur, tijd voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het Rode Kruis in Venezuela heeft reddingsteams ingezet. Hulpverleners zijn bezig met het in kaart brengen van de schade en de behoeften van getroffenen van de twee aardbevingen daar.
20: We ondersteunen met reddingsoperaties en evacuaties, medische ondersteuning. We komen handen tekort natuurlijk, maar kijken waar we het beste kunnen worden ingezet en daar mensen redden en helpen.
19: Het is nog altijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Sommige instanties gaan uit van duizenden. Tot nu toe zijn volgens de interim-president 32 doden geteld. Ook zijn er zeker 700 gewonden, maar dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen. Op school zal vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, zoals een opa of een oma. Op een basisschool in Amsterdam overleed plotseling een juf. En enkele maanden na het overlijden komt de meester terug op die gebeurtenis.
21: Heel vervelend, heel verdrietig. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier heeft dat verwerkt.
22: Toen juf Lopke dat zei, was ik meteen geschrokken. Daarna ging ik meteen huilen, want ik zag ook dat andere kinderen ook gingen huilen.
19: En het kan kinderen helpen daar op school over te praten, zeggen deskundigen. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Er werd aan de bel getrokken nadat mensen iemand in het water hadden zien gaan die niet meer was teruggekomen. Met helikopters en boten werd gezocht, maar niemand gevonden. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was gekomen. De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase, voor Marokko. Dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen één van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
0: Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is.
18: Het nieuws, Carmen, goedemorgen.
19: Goedemorgen. Het Rode Kruis in Venezuela heeft reddingsteams ingezet. Hulpverleners zijn bezig met het in kaart brengen van de schade en de behoeften van getroffenen van de twee aardbevingen daar.
20: We ondersteunen met reddingsoperaties en evacuaties, medische ondersteuning. We komen handen tekort natuurlijk, maar kijken waar we het beste kunnen worden ingezet en daar mensen redden en helpen.
19: Het is nog altijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Sommige instanties gaan uit van duizenden. Tot nu toe zijn volgens de interim-president 32 doden geteld. Ook zijn er zeker 700 gewonden, maar dat aantal gaat waarschijnlijk nog oplopen. Op school zal vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, zoals een opa of een oma. Op een basisschool in Amsterdam overleed plotseling een juf. En enkele maanden na het overlijden komt de meester terug op die gebeurtenis.
21: Heel vervelend, heel verdrietig. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier heeft dat verwerkt.
22: Toen juf Lopke dat zei, was ik meteen geschrokken. Daarna ging ik meteen huilen, want ik zag ook dat andere kinderen ook gingen huilen.
19: En het kan kinderen helpen daar op school over te praten, zeggen deskundigen. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Er werd aan de bel getrokken nadat mensen iemand in het water hadden zien gaan die niet meer was teruggekomen. Met helikopters en boten werd gezocht, maar niemand gevonden. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was gekomen. De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase, voor Marokko. Dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen één van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
0: Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
19: En ook Curaçao.

0: Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, zoals een opa of een oma. Op een basisschool in Amsterdam overleed plotseling een juf. En enkele maanden na het overlijden komt de meester terug op die gebeurtenis.
1: Heel vervelend, heel verdrietig. En iedereen heeft dat op zijn eigen manier heeft dat verwerkt.
2: Toen juf Lopke dat zei, was ik meteen geschrokken. Daarna ging ik meteen huilen, want ik zag ook dat andere kinderen ook gingen huilen.
0: En het kan kinderen helpen daar op school over te praten, zeggen deskundigen. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Er werd aan de bel getrokken nadat mensen iemand in het water hadden zien gaan die niet meer was teruggekomen. Met helikopters en boten werd gezocht, maar niemand gevonden. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was gekomen. De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Brazilië heeft zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase, voor Marokko. Dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen één van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
3: Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
0: En ook Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-outfase. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. Het weer, een droge en zonnige dag, 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in het zuiden.
4: Dankjewel. De situatie op de Nederlandse weg. Erwin de Hart heeft ervoor doorgestudeerd. Goedemorgen, Erwin.
5: Ja, goedemorgen. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staat 10 kilometer file tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. De vertraging is 3 kwartier door de afgesloten A44 en een ongeluk. Daarom is de N434, de Corbelo-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude dicht. En omrijden doe je via Leidschendam. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, staat 7 kilometer file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En door het ongeluk op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar 3 kilometer file.
4: Dankjewel. Oké, daar komt hij, de selectievraag voor het 60-secondenspel. Ik ga zo meteen O Carolina draaien van iemand die ook wel Mr. Bombastic wordt genoemd. Welke artiest bedoel ik dan? Als je dat weet, app het zo snel mogelijk via de NPO Luisterapp en speel zo meteen mee met het 60-secondenspel. Nogmaals, highscore op 15 en een taart morgen te winnen.
6: Bespaar tijd en leer hoe je met minimale voorbereiding beter presenteert. Spreken in het openbaar leer je bij Spreek. Spreek.nl.
7: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
9: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op Bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: De hele dag door.
10: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
12: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Lieslot, wat ben je aan het doen?
14: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
13: Dus?
14: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
13: Ah, met superkorting.
14: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
13: Prijsvrij vakanties.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Wie luistert, weet meer.
13: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
16: Hey, weet jij hoe sterk

0: boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
4: Doen ze bij jou de verlofadministratie nog in Excel? Nee joh, upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van sollicitatie tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
3: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
4: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Aan de slag.

Nummer Radioactive van Kings of Leon. Je hoorde hem zojuist, was er bijna niet geweest. De coupletten waren ze zeer tevreden over. Maar de band kreeg het refrein niet goed. Tot zanger Caleb ineens terugdacht aan zijn jeugd in de kerk. En besloot om een beetje een gospelachtig refrein te bedenken. Op een liedje dat hij nog kende. Daarop gebaseerd uit de kerk waar hij vroeger vaak kwam. En toen viel ineens alles op zijn plaats. En bij de lancering van het nummer zei de zanger dat hij het vermoeden had. Dat gelovige oma vast heel trots op hem was. Als onze oma deze plaat hoort, zal ze waarschijnlijk denken dat we niet meer zo snel naar de hel gaan als ze jarenlang gedacht heeft.

0: Another M54 Ultra en Talk to You.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Stefan Bakker, je bent afkomstig uit Groningen. Onderweg met de auto naar Venlo.
2: Ja.
0: Heb jij airco of arco?
2: In de auto hebben we airco.
0: Airco, heel goed.
2: Ja.
0: Lekker, ja. Je weet ook wat arco is?
2: Jazeker. Ja. De ramen kunnen gelukkig open.
0: Alle ramen kunnen open, precies.
2: Ja.
0: Zo is het. Is het goed te doen?
2: Nog wel. Vanmiddag zal het wel weer een beetje afzien worden.
0: Ja.
2: Maar goed, dan gaan we naar het zwembad en dan komt dat ook wel goed.
0: Het is nu echt in de auto wel lekker als je gewoon je voorraad eruit zou kunnen halen. Hè? Gewoon voor
2: voor de chauffeur is dat dan wel weer minder met al die frietjes, hè?
0: Ja, die houden dan het eind van de dag wel uit je tanden, ja.
2: Ja, precies.
0: Stefan, we gaan een spelletje spelen, het 60 seconden spel. Je weet wat de highscore is, 15 goed beantwoord voor de vragen.
2: Ja.
0: En het zou leuk zijn als je het John een beetje moeilijk vindt en maakt.
2: Ik ga mijn best doen.
0: Ik zeg niet gelijk compleet verbreken. Maar evenaren is al leuk. Dan krijgen jullie allebei een taart als het zo blijft tot
2: morgen. Ik heb bij een collega radiozender ooit een keer mijn salaris verdubbeld in 1 minuut.
0: Oh!
2: Dus dat ging wel redelijk goed. Maar dat waren maar 10 vragen.
0: Ja,
2: dus.
0: Ja. Oké, maar de tijdsdruk van een minuut snap jij prima. Dan komt het helemaal goed. Vraag nummer 1 ging eventjes over een bepaalde zanger. Hij zong ook Carolina en wordt ook wel Mr. Bombastic genoemd. Wie is dat?
2: Dat is Shaggy.
0: Is Shaggy, helemaal juist. Ik start de tijd, hier komt vraag nummer 2. Welke Italiaanse liqueur wordt gemaakt van citroen?
2: Limoncello.
0: Wat voor gereedschap komt voor in de naam van een haaiensoort?
2: Pas.
0: In welke maand valt de regen waar Guns N' Roses over zingt?
2: September.
0: Hoe heet het festival dat je vanaf vanmiddag volgt op Radio 2?
2: Concert de Sea.
0: Hoeveel is 43 min 14?
2: 29.
0: En noem de laatste twee woorden van de titel Zing, Vecht, Hel, Bid, Lach?
2: Werk en bewonder.
0: In welke Russische stad is het Rode Plein te vinden?
2: Moskou.
0: Wat voor ritme kun je herstellen met een defibrillator?
2: Een hartritme.
0: En wie staat in de top 2000 met The Chain and Dreams?
2: Pas.
0: Wat voor fictief transportmiddel is de Vliegende Hollander?
2: Een schip.
0: En wat hebben stille wateren volgens het spreekwoord vaak?
2: Diepegronden.
0: Welke fruit hoort in deze Beatles-titel? Field Forever.
2: Lemon.
0: En uit welke Disney-film komt Hakuna Matata?
2: Lion King.
0: En hoe heet het eiland met de S in het tv-tasrijtje?
2: Schiet me niet hoog.
0: En maakt de titel van Kiss af. I was made for...
2: Niet gehoord, sorry.
0: Oh shit, ja, ik dacht ik doe hem extra snel, want anders red ik het niet binnen de tijd. I was made for loving you was ook van Kiss.
2: Ja, oké. Okay. Ja. Ik verstond alles voor, goed.
0: Ik heb in totaal 16 vragen gesteld, je hebt er 15 kunnen beantwoorden, dus dan moet ook alles werkelijk goed zijn.
2: Ja, dat is niet gelukt.
0: Nee, dat is niet helemaal gelukt, nee. Wat voor gereedschap komt voor in de naam van een haaiensoort? De hamerhaai.
2: Ja, tuurlijk, de hamerhaai.
0: Je hebt ook nog zaaghaaien, maar die zijn een stukken minder bekend. Guns N' Roses, November Rain.
2: Ja, dat is in september, ja.
0: Even kijken hoor, vraag 10. Wie staat in de top 2000 met The Chain and Dreams? Dat is Fleetwood Mac. En Strawberry Fields Forever waren we nou op zoek. Je komt op een totaal van in totaal 11 goed beantwoorde vragen.
2: Nee, is niet slecht. Het waren er meer als bij de collega's, maar ja, goed.
0: Ja, het is die bezuiniging hier, hè? Anders had ik graag je salaris verdubbeld, dat snap je.
2: Maar, ja, precies.
0: Dat gaat hem even niet worden.
2: En
0: de taart wordt hem helaas ook niet, maar tof dat je even meespeelde, Stefan.
2: Nou, dankjewel.
0: En een heel fijne dag daar in de tuin.
2: Yes, dank je.
0: Niet of nooit geweest. Dit is In Aan de Slag, Agda en de Munich.

0: Frank, daar ben ik en niet of nooit geweest.
1: Ik ga toch even naar de speciaal voor deze dag benoemd tot weersvrouw Carmen Verhul.
2: Ik hou dit nauwlettend in de gaten.
1: Ja, want we hebben vanaf het moment dat het hier 30 graden wordt... de mogelijkheid om Bart zomerplaylist aan te nemen. En dan gaan we alleen maar lekkere zomerplaatsen draaien op verzoek. Maar dan moet het dus wel warmer dan 30 graden zijn... op de thermometer hier in de Radio 2-tuin.
2: Ja.
1: En jij loopt er elke keer langs vanuit de redactie hier naartoe.
2: Ja, ik voelde het al hoor, toen ik daar in de buurt was... dat die alweer is gestegen.
1: Ja.
2: 28,9 staan we nu.
1: Oh, maar dat is nog niet voldoende om nu te beginnen.
2: Net niet.
1: Nee, maar ik denk dat we het wel... Want het was een uurtje geleden, was het iets van 27, maar nog wat.
2: Dus het gaat snel hoor.
1: Ik denk dat het wel over binnen een uurtje gebeurt. Dus denk alvast na over lekkere zomer. Die we straks kunnen draaien. Het is 10:30, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws.
2: Ja, terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden... proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen... over het lot van vermiste dierbaren... na de twee aardbevingen van gisteravond. Er worden websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren... of zoeken naar informatie over familieleden... en die platforms worden massaal gedeeld via WhatsApp en Instagram. Ook zaterdag geldt code oranje in Nederland. Eerder was dat nog tot en met morgen. De waarschuwing geldt voor het hele land, behalve de Waddeneilanden. De prijs voor een vat olie is verder gedaald... en ligt nu op hetzelfde niveau als voor de Amerikaanse en Israëlische bombardementen op Iran. Voor een vat Brentolie, zeg maar de belangrijkste standaard van de olieprijs... wordt op de wereldmarkt nu verhandeld voor zo'n 73 euro. En de autoriteit Consument en Markt houdt in de gaten hoe dat straks hier aan de pomp gaat. En misschien heb je het zelf meegemaakt. Je zit op het puntje van je stoel om een spannende voetbalwedstrijd te volgen. En dan hoor je de buren al juichen voor een doelpunt. Terwijl die bij jou nog op de stip ligt, weet je wel?
1: Ja.
2: Ja, dat komt omdat de een kijkt via de tv en de ander via een stream. En dat is vaak allemaal net iets later.
1: Ja.
2: Hoewel aanbieders er wel veel aan doen om dat verschil kleiner te maken.
1: Exact hetzelfde gebeurde afgelopen weekend bij ons thuis. We hadden een verjaardag gecombineerd met voetbal kijken. Iets van 25 man bij ons in de tuin. En ik had speciaal een tv neergezet met een draadloos kastje... wat dus gewoon tv kon laten zien. En dat had dan een beetje slecht bereik. En als hij dus slechte bereik heeft, dan gaat hij dus bufferen. Dus met andere woorden een heleboel secondes alvast in zijn geheugen zetten. En dan gaat hij dus achterlopen. En de kind staat er binnen te kijken. En die juicht op een gegeven moment om de 1-0 inderdaad in de wedstrijd die we afgelopen weekend hebben gespeeld. En toen kwam hij bij ons een half minuut later. Dus we dachten echt, die hebben gewoon een grapje uitgehaald. En een half minuut later was het punt daar. En dat gebeurde bij de 2-1, of bij de 2-0 en het, et cetera.
2: Ja, ik begrijp je helemaal. Oh, het is zo frustrerend. Maar het kan ook nog per aanbieder verschillen, zeg maar.
1: Oh, echt?
2: De snelheid. Ja, die zit ook ontzettend te concurreren om zeg maar met het snelste kastje te komen. Of zo. Ja, dat weer bloedheet vandaag. Temperaturen in de 30 graden. In het noorden is het iets minder warm. Ja, morgen wordt het met lokaal 39 graden. Ja, nog warmer. En in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. En dan wordt het koeler.
1: 39 graden, je zegt dat echt, hè?
2: Het is echt zo.
1: Ja. Verkeersinformatie en met de hart de situatie op de weg.
3: Ja, het staat vooral vast op de A4 eigenlijk, van Den Haag naar Amsterdam. Door een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet, 8 kilometer file. En op de N434 Wassenaar richting Zoeterwoude sta je ook vergeefs, want de weg is helemaal dicht. Bij de Corbelo-tunnel door het ongeluk op de A4. De andere kant op was ook een rijstrook dicht, maar daar is de weg weer vrij. 9 kilometer file sowieso nog richting Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoeterwoude-dorp. Een half uur vertraging op de A44 Amsterdam-Den Haag. Ook een half uur erbij tussen Oegstgeest en Wassenaar.
1: Dankjewel.

week is On My Soul van Bruno Mars. NPO Radio 2. Pops.

Soul is al een tijdje uit, staat op zijn album, maar is officieel single geworden. En we draaien hem heel veel op deze zender, want Topsong. Aanstaande vrijdag weer een splinternieuwe Topsong. Ja, het is donderdagochtend. Vandaag trotseren we gewapend in korte broek of rok en de hipste teenslippers de kleine 40 graden. Verkoeling op Radio 2 vind je in de vorm van deze man. Ik noem dit altijd teenslipper radio.

David Bowie. This is not America. En Jack Johnson ervoor met het vrolijke Upside Down. Oké, ik heb nu best wel wat nummers zelf bepaald. En ik vind dat geen probleem hoor, ik word hier ook voor betaald. Ik vind het een leuk vak ook. Alleen ik vind af en toe wel lekker in het radioprogramma om heel eventjes de beurt aan jou te geven. Het kan niet altijd van één kant komen. Dus wil jij zo meteen een plaat kiezen in het radioprogramma? Dan kan dat in dat radio-item dat de shuffle heet, de Top 2000 Shuffle. Wil je een nummer kiezen uit de Top 2000 door aan of uit te roepen tegen de 5 suggesties? Laat het dan nu eventjes weten. En heb je naam eventjes via de NPO Luister-app.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Afgelopen weekend stonden ze op Pinkpop, dat wilde ik nog eventjes zeggen. Ze hebben daar een waanzinnig optreden gegeven en Fabienne was er enthousiast over. En ook Danielle liet het nog weten. Dat wil ik nog even zeggen, voordat ik werd onderbroken door een harde herrie.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee. Omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluffhits. En laat je verrassen door alle muzikale vrienden. Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bluff en Vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
8: Meer zon, meer korting bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Nivea, zoals Nivea Sun zonbescherming. Dat voordeel wil je niet missen, dus ga meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Altijd buiten, altijd loungen, altijd WKAMP. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd WKAMP.
1: Dit is Aan de Slag op Radio 2. Hier hoor je de meeste muziek per strekkende eter. Met zometeen Anouk en Steve Winwood en de Top 2000 Shuffle. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Venezuela komt een massale reddingsoperatie op gang na de zware aardbevingen van vannacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort. En op beeld is te zien hoe reddingswerkers onder het puin op zoek zijn naar mensen. Ook bellen veel Venezolanen naar familieleden om te kijken hoe het met ze gaat. Deze vrouw die in Nederland woont kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn, die alles om zich heen voelde schudden.
16: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen, gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
15: Het kabinet komt opnieuw met extra steun voor Oekraïne. Het gaat om een pakket van 200 miljoen euro... waarmee Oekraïne het energienetwerk sneller kan herstellen... dat door aanvallen van Rusland erg is beschadigd. Zo gaat de NAM onderdelen leveren... en worden er ook gasturbines, generatoren en transformatoren naar Oekraïne gestuurd. Heel Brazilië keek er al tijden naar uit... en vannacht gebeurde het in de wedstrijd tegen Schotland. Neymar kwam na een lange blessure in actie op het WK voetbal. En ook in het stadion was het enthousiasme van de Brazilianen te merken.
17: Applaus in Miami. Kijk, ja. Er zijn mensen die met hem nooit zien spelen in het shirt van Brazilië... als je er 3 jaar uit bent. Cunha mag eraf. Daar komt Neymar.
15: Een rol van betekenis had Neymar niet. Hij speelde een kwartier en Brazilië stond toen al 3-0 voor... en dat bleef ook zo. Op veel scholen en bij bedrijven waar mensen buiten werken... zijn de werktijden aangepast. En ook op de markt gaan ze eerder dicht, zoals in Noordwijk.
14: Nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
1: Dit is Aan de Slag op Radio 2. Hier hoor je de meeste muziek per strekkende ether. Met zometeen Anouk en Steve Winwood en de Top 2000 Shuffle. Maar eerst het nieuws van 11 uur. Carmen, goedemorgen.
15: Goedemorgen. In Venezuela komt een massale reddingsoperatie op gang... na de zware aardbevingen van vannacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort. En op beeld is te zien hoe reddingswerkers onder het puin... op zoek zijn naar mensen. Ook bellen veel Venezolanen naar familieleden... om te kijken hoe het met ze gaat. Deze vrouw die in Nederland woont, kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn... die alles om zich heen voelde schudden.
16: Ze zei van, nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen... maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen. Gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
15: Het kabinet komt opnieuw met extra steun voor Oekraïne. Het gaat om een pakket van 200 miljoen euro... waarmee Oekraïne het energienetwerk sneller kan herstellen... dat door aanvallen van...

0: die alles om zich heen voelde schudden.
1: Ze zei van, nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen, gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
0: Het kabinet komt opnieuw met extra steun voor Oekraïne. Het gaat om een pakket van 200 miljoen euro, waarmee Oekraïne het energienetwerk sneller kan herstellen, dat door aanvallen van Rusland erg is beschadigd. Zo gaat de NAM onderdelen leveren en worden er ook gasturbines, generatoren en transformatoren naar Oekraïne gestuurd. Heel Brazilië keek er al tijden naar uit en vannacht gebeurde het in de wedstrijd tegen Schotland. Neymar kwam na een lange blessure in actie op het WK voetbal. En ook in het stadion was het enthousiasme van de Brazilianen te merken.
2: Applaus in Miami. Kijk, ja. Er zijn mensen die met hem nooit zien spelen in het shirt van Brazilië als je er 3 jaar uit bent. Cunha mag eraf. Daar komt Neymar.
0: Een rol van betekenis had Neymar niet. Hij speelde een kwartier en Brazilië stond toen al 3-0 voor en dat bleef ook zo. Op veel scholen en bij bedrijven waar mensen buiten werken zijn de werktijden aangepast. En ook op de markt gaan ze eerder dicht, zoals in Noordwijk.
3: Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
4: Ja, het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
3: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
0: Ja, het weer is wel onderdeel van gesprek, hoor, vandaag.
5: Ja, dat klopt.
0: Iedereen heeft het erover. Bloedheet dus vandaag. Temperaturen in de 30 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen dan wordt het lokaal 39 graden. En in het weekend dan neemt de kans op een onweersbui toe.
6: Verkeersinformatie, Erwin de Hart.
7: Ja, met een file op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp. 8 kilometer zijn maar 2 rijstroken open door politieonderzoek naar een ongeluk. En daarom staat op de A44 Amsterdam-Den Haag een kwartier vertraging voor de 4 kilometer file bij Wassenaar. De Kobeloot-tunnel van Wassenaar naar Zoeterwoude is namelijk afgesloten. De A20 hoek van Holland richting Gouda bij Rotterdam. Een file tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. Een kwartier vertraging in 7 kilometer.
6: Dankjewel.
8: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
9: ANWB en gaan! Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
11: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
12: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
13: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een magazijnmedewerker.
14: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
15: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
14: Voor pallets van 100 kilo?
15: Zie je dat als een kans? Train die core, mensen.
16: Tijd voor gesponsorde vacatures.
13: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkortingen slechts €99 aanbetaling.
17: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Pak de iPhone 17 Pro, nu scherp geprijsd. Pak jouw top.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 21:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Aan de slag.

0: Steve Winwood. De carrière van deze man begon echt heel vroeg. Hij was pas 15 jaar oud toen hij begon in de Spencer Davis Group. Dus dat was best apart. Hij was op het podium echt de blikvanger, de leadzanger en het genie dat er al die hits aan het zingen was daar. En dan moest hij daarna vragen, ja, kan iemand me misschien even naar huis rijden, jongens? Ik heb nog geen rijbewijs, dus hoe kom ik godsnaam nu weer thuis? En vaak werd de tour ook een beetje om zijn schoolcarrière heen gepland, want zo jong was hij nog. Anouk, Modern World ervoor en Just Jack Styles en John. Turn the lights off, hoor je nu?
1: Radio 2. Er is maar één. NPO Radio 2.

0: Radiohead en Creep op de radio. Thijs, goedemorgen.
1: Ja, een hele goede morgen.
0: Dit is de enige echte Thijs van 39 uit Enschede, toch?
1: Ja, nou, misschien niet de enige, maar wel diegene die je nodig hebt.
0: Ja, precies. Ja. Jou hebben we nodig voor het kiezen van een mooi nummer in de Top 2000 Shuffle. Kun je een beetje beschrijven, hoe ziet jouw dag eruit vandaag?
1: Oh god, ja, heet, maar dat zal de rest van Nederland ook ervaren. Ik ben lekker aan het koken alvast, want dat scheelt vanavond weer in de hitte natuurlijk. En, want vanavond mag ik aan het werk in het restaurant.
0: Oh.
1: En daar is het nog warmer, dus ja, we gaan alvast een beetje wennen nu.
0: Maar je hebt, neem ik aan, wel een airco in de keuken?
1: Nee. Wel een combi-steamer. En die doet precies het tegenovergestelde.
0: Wacht even, dus als je iets in de oven wil zetten, dan laat je het gewoon op het aanrecht staan, begrijp ik. Dan wordt het ook gaar.
1: Dat is wel een heel goed idee, denk ik me nou. Ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, goed. We hebben het al genoeg over de warmte gehad. We gaan het even over hebben over hele fijne muziek. Wat schaar jij daaronder?
1: Ja, dat is ook wel weer. Dat gaat ook alle kanten natuurlijk op. Nou, ik was net aan het koken. Nou, meestal zet ik dan even lekker wat Pantera of Iron Maiden of noem maar op. Dan kan ik even lekker mee schreeuwen.
0: Voor de rust, ja.
1: Maar in de auto mag ik rustig met Bluff meezingen.
0: Oké.
1: Okay. En dus een stukje klassiek kan ik ook wel weer waarderen.
0: Nou, het gaat alle kanten op, hoor ik al.
1: Ja.
0: Dus. Staat het nodig in de Top 2000? Roep jij hier maar aan of uit tegen?
2: 194.
1: Oh. Ja, nou hier kan ik gelijk op meezingen.
0: Ja, maar is dat ook het criterium om hem nu te kiezen als eerste?
1: Ja, gaat het beter worden?
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Oh, de Dire Straits, ja, dat is toch wel heel leuk.
0: Ja.
1: Mag die gelijk aan? Dit is leuk.
0: Ja, jij mag alles. Ik bedoel, jij bepaalt het vandaag. Ik zet veel liedjes op, maar deze bepaal ik niet. Dus je mag het zeggen.
1: Dit is en zomers, en ik kan meezingen, en ik kan de afwas zo gaan doen. We gaan het aan doen. Ja.
0: Oké. Okay. Je gaat voor Dire Straits. Ja. En wat wil je die andere vier nog even snel horen?
1: Ja, mag het?
0: Ja, dat mag zeker.
2: 1108.
1: Oh nee.
0: Nee,
1: het is zoet sappig. 74. Ben je ook niet helemaal mee, Sandra?
0: Oké. Okay.
2: 1365. Fly me to
1: the moon. Kijk, ik kan meezingen.
0: Ja. Was ook leuk geweest.
1: Ja. Nee. Bij keuze 1 is nog steeds, staat nog steeds.
0: Oké.
1: 1177.
0: Nee.
1: Als ik bij 5 was uitgekomen, had ik het niet erg gevonden. Maar ik ben blij dat ik voor 1 ben gegaan.
0: Nou, wat goed. Je gaat voor Dire Straits Walk of Life. Yes. Die gaan we voor je draaien. Geniet ervan, Thijs.
1: Hartstikke bedankt. Mooi dag.

0: hebben een persalarm.
1: We hebben alarm.
0: Ik kan er veel. Ja. Je bent langs de tuin geweest van NPO Radio 2. We houden al de hele tijd de thermometer in de gaten. Boven de 30 graden gaan we over naar Bart Zomerplays. En
1: eindelijk mag je zich eens goed nieuws brengen. Ja. 31,2 staat
0: hij. Oh, het is al een tijdje boven de 30. Oké. Okay. Ja. Nou, je doet het nieuws en vlak daarna gaan we alleen maar zomerplaten op verzoek draaien. Eerst dus die hoofdpunten van het nieuws.
1: Ja, er is nog geen goed beeld van het aantal slachtoffers en de schade die twee aardbevingen in Venezuela hebben aangericht. Gebouwen zijn ingestort en reddingswerken zoeken onder het puin. Ook zijn er websites opgericht voor bezorgde familieleden. Nederland moet zich beter beschermen tegen verstoringen in de satellietsignalen. Dat staat in een advies van meer dan 50 organisaties. We gebruiken satellietsignalen iedere dag, bijvoorbeeld voor onze navigatiesystemen. En als de satellieten verstoord raken, dan kan dat grote gevolgen hebben. De organisaties roepen alle partijen op om flink te investeren in backup-systemen. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. 5 mensen die in een vliegtuig in de buurt van een besmette Franse arts hebben gezeten, die zijn in isolatie gegaan. En de provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friesen heeft daar moeite mee. En ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of een smartphone aan de slag te gaan. Het weer, ja, bloedheet dus, met temperaturen in de 30 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen dan wordt het lokaal 39 graden. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe.
0: Dankjewel, Carmen. Erwin Hartan met een verkeersupdate.
2: Op de A4 Den Haag richting Amsterdam sta je in 7 kilometer file nu tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 2 rijstroken zijn maar open. De vertraging is een half uur. En op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen beide knooppunten Ridderkerk richting Rotterdam. Op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Niemansdorp bijna een half uur vertraging. Door een spoedreparatie is de rechte rijstrook dicht. En op de A67 Eindhoven richting Venlo tussen knooppunt Leenderheide en Afrit Zomeren 5 kilometer file door een ongeluk.
0: Dankjewel.
3: Als je liefst de hele dag in het zwembad ligt,
4: of als je maiskolf op de barbecue spontaan popcorn wordt, of als alle ramen in je auto open moeten om het koel te krijgen,
5: dan is het heet genoeg voor Bart's zomerplaylist.
0: Ja, ja, tot 12 uur. Alle lekkere zomerplaten op verzoek komen door. Celeste had het eerder al begrepen. Die dacht, dit gaat wel gebeuren, een kwartiertje geleden.

0: playlist.
1: NPO Radio 2 is
2: lekker,
1: aan.
2: Lekker!
3: Ja, echt lekker.

0: denken, kan is er eigenlijk kalm maar waar.
1: André, dankjewel voor deze Peter Fox Hans Amstee in Bart's Zomerplaylist. Waar ik Marina heb hangen. Marina, goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
1: Goedemorgen, hartelijk donderdagochtend.
2: Ja, dank je.
1: Ja, wat leuk dat je een appje hebt gestuurd naar de studio.
2: Ja.
1: Ja, en je wil wat moois toevoegen aan het klotsende okselhuurtje van Radio 2. Blijf heel eventjes hangen, want ik heb Pierre ook hangen. Pierre, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen Bart.
1: Ja, je hebt eigenlijk exact hetzelfde. Jij wil ook graag iets toevoegen aan deze fijne zomerplaylist. En het komt overeen. Daarom heb ik jullie met z'n tweetjes aan de telefoon. Ik tel af van 3 naar 0. En op de plek van 0 zeggen jullie allebei om welke plaat het gaat, oké? 3, 2, 1, 0.
3: Moldon van Zoekmachine.
1: Nou, keurig synchroon.

0: boven de 30 graden. Op de thermometer in de tuin van NPO Radio 2. Stir it up was dat.
1: Bart's Zomerplaylist.
0: Ja. En de eerstvolgende wordt aangevraagd door Patrick. Voor de duidelijkheid, je hebt nog tot 12 uur om lekkere zomerse platen aan te vragen via de NPO Luisterapp. En Patrick, ik heb begrepen dat dit nummer, wat jij hebt aangevraagd, je doet denken aan de wat wildere jaren in je leven.
2: Ja, dat waren de jaren 90.
0: Oké. Okay. En ja?
2: Ja, ik ben nu 53, reken maar uit.
0: Ja, oké. Okay. Welke club in Salau was het? Hebben jullie lang gezoend en hebben jullie nog steeds een relatie?
2: Ik heb mijn vrouw leren kennen in 2003, dus...
0: Oh, dat was hierna. Oké.
2: Okay. Ja.
0: Het gaat om Paradiso en Bailando. Dat is wel echt een hele lekkere plaat, hè? Ik start hem gelijk in ook.
2: Ja, dat klopt.
0: Zo vaak draaien we het niet op Radio 2, maar als die temperatuurtjes boven de 30 zitten, dan is hij echt wel hartstikke lekker.
2: Absoluut.
0: Ga je erop? Ja?
2: Dan kun je goed op de hand op dat nummer.
0: Nou, ik ga ervan uit dat je dat ook gaat doen aan de andere kant van de radio. Dankjewel voor de aanvragen.
2: Goed zo.

0: zo'n half uurtje snel, man.
1: Alleen maar leuke zomerse plaatjes draait. Dit is alweer de laatste die ik draai in Bart Zomerplayers, maar... Ik heb net het weerbericht gehoord bij Carmerville. Volgens mij wordt het morgen zo niet nog tropischer. Dus ik denk dat we morgen weer Bart Zomerplayers doen. En dan nog ietsje langer, omdat het iets eerder al 30 graden is. Deze is aangevraagd door Michel, door Michiel, Daniel, Eddie, Daniel, nog een keer, Jean en Monique. Ze willen allemaal dezelfde horen. Dit is een hele populaire op zomerse dagen bij Radio 2. Splitsing, wind en zij. Veel plezier met de lunch zo meteen. Graag tot morgen. Ja.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
2: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
3: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
5: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenaerts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Vul je voorraad frisdrank makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals onder andere Pepsi en Lipton. Nu tot wel 30% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Hey. Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
6: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
7: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
7: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
6: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
7: Zo, koffie?
6: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Hartelijk donderdag. Tim is een dagje vrij, dus vandaag de A-lunch met mij, Carolien. Maar eerst het nieuws van 12 uur met Juri.
11: Goedemiddag Carolien. De internationale hulpverlening komt op gang in Venezuela. Het land is zwaar getroffen door 2 aardbevingen. Amerika stuurt zoek- en reddingsteams, medische middelen en humanitaire hulp. Ook Spanje heeft hulp aangeboden. Net als landen in de regio, zoals Mexico en El Salvador. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld. Gevreesd wordt voor duizenden doden. Het kabinet komt met een nieuwe noodmaatregel om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen moeten overdag naar buiten toe, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
12: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
11: Het plan is van D66-staatssecretaris Van Bruggen. Die wil iets doen aan de hoge werkdruk voor gevangenismedewerkers. Die is de laatste jaren flink toegenomen door personeelstekort en de stijging van het aantal gevangenen. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden kan er in de loop van de middag veel smog optreden. Morgen wordt het in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Het kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven. En het was het gesprek bij veel koffieautomaten vanochtend. De warme nacht. Veel Nederlanders konden slecht slapen door de hoge temperaturen. Maar hadden ze wel voorzorgsmaatregelen genomen.
13: Deuren open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm. Ik heb jullie video wel gezien over sokken in de vriezer en zo, maar dat vond ik toch niet zo heel hygiënisch. Ja, het was moeilijk.
11: En vannacht wordt het nog iets warmer, 15 tot 25 graden. Het weer, groot deel van het land verandert met 33 tot 37 graden in een bakoven. In Groningen, Friesland en Drenthe wel wat koeler. Maar morgen en zaterdag is het overal heel heet. Lokaal mogelijk 40 graden. En vanaf zondag iets minder heet.
5: Oh, dankjewel Juri. En bij de ANWB zit Erwin de Hart.
14: Ja, ik lees de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 8 kilometer tussen Leidschendam en Zoeterwoude Dorp. De vertraging is een half uur. De hoofdrijbaan is open. Dat zijn twee rijstroken maar. Op de A27 Breda richting Gorinchem. Bij knooppunt Gorinchem 4 kilometer file. Die weg is dicht tot aan Everdingen tot 17 juli. En 57 Rotterdam-Middelburg door bezoekers aan Concert at Sea. Die staan al in de file bij de aansluiting met de A15 tot aan afrit Hellevoetsluis. 5 kilometer. En vanaf afrit Hellevoetsluis tot aan de Haringvlietdam nog eens 4 kilometer erbij.
10: Dankjewel, Erwin.
14: Yo.
10: Ja, en er komt een heleboel muziek aan zometeen. Eerst Eros Ramazzotti en daarna Mumford & Sons. Maar de derde...
15: 3 is voor jou.
10: Ja, en we vinden het altijd leuk om jullie een kant op...
12: Over dit plan.
11: Het plan is van D66-staatssecretaris Van Bruggen. Die wil iets doen aan de hoge werkdruk voor gevangenismedewerkers. Die is de laatste jaren flink toegenomen door personeelstekort... en de stijging van het aantal gevangenen. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden kan er in de loop van de middag veel smog optreden. Morgen wordt het in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op sommige dagen met weinig wind. Het kan leiden tot hoesten en kortademigheid. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog om binnen te blijven. En het was het gesprek bij veel koffieautomaten vanochtend. De warme nacht. Veel Nederlanders konden slecht slapen door de hoge temperaturen. Hadden ze wel voorzorgsmaatregelen genomen.
13: Deuren open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm. Ik heb jullie video wel gezien over sokken in de vriezer en zo. Maar dat vond ik toch niet zo heel hygiënisch. Ja, het was moeilijk.
11: En vannacht wordt het nog iets warmer, 15 tot 25 graden. Het weer, groot deel van het land verandert met 33 tot 37 graden in een bakoven. In Groningen, Fries

0: En het was het gesprek bij veel koffieautomaten vanochtend. De warme nacht. Veel Nederlanders konden slecht slapen door de hoge temperaturen. Maar hadden ze wel voorzorgsmaatregelen genomen.
1: Deuren open, ventilator aan, shirt nat gemaakt. Het was vreselijk warm. Ik heb jullie video wel gezien over sokken in de vriezer en zo. Maar dat vond ik toch niet zo heel hygiënisch. Ja, het was moeilijk.
0: En vannacht wordt het nog iets warmer, 15 tot 25 graden. Het weer, groot deel van het land verandert met 33 tot 37 graden in een bakoven. In Groningen, Friesland en Drenthe wel wat koeler. Maar morgen en zaterdag is het overal heel heet. Lokaal mogelijk 40 graden. En vanaf zondag iets minder heet.
2: Oh, dankjewel, Joeri. En bij de ANWB zit Erwin de Hart.
3: Ja. Ik lees de files op de A4 Den Haag richting Amsterdam. 8 kilometer tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. De vertraging is een half uur. De hoofdrijbaan is open. Er zijn 2 rijstroken maar. Op de A27 Breda richting Gorkum. Bij knooppunt Gorkum 4 kilometer file. Die weg is dicht tot aan Everdingen tot 17 juli. En 57 Rotterdam-Middelburg. Door bezoekers aan Concert at Sea. Die staan al in de file bij de aansluiting met de A15 tot aan afrit Hellevoetsluis. 5 kilometer. En vanaf afrit Hellevoetsluis tot aan de Haringvlietdam nog eens 4 kilometer erbij.
2: Dankjewel, Erwin.
3: Jo.
2: Ja, en er komt een heleboel muziek aan zometeen. Eerst Eros Ramazzotti en daarna Mumford & Sons. Maar de derde...
4: 3 is voor jou.
2: Ja, en we vinden het altijd leuk om jullie een kant op te duwen. En vandaag is het in Amerika National Handshake Day.
5: Doen we dat nog eigenlijk, handen schudden?
2: Nee, ik pak meteen op de back. Ik toon ze er meteen wel even. Ik ga er meteen op. Is er een nummer te bedenken dat perfect past bij de National Handshake Day? Jij schudt toch ook geen handen, Nathan?
5: Als ik mezelf voorstel aan iemand,
2: ja.
5: In een formele situatie, vind ik het wel netjes om een goede hand te geven.
2: Ja, een stevige hand.
5: Stevige hand, precies.
2: Ja, om even te laten zien wie de sterkste is.
5: Precies, een beetje naar je toe trekken, zoals Trump dat doet, inderdaad.
2: Ja, zo'n Trump handshake. Is er een nummer waar jij nu meteen aan denkt? Een nummer over handen schudden. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. Ster.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we Oranje. Autotaalglas. De ster in ruitschade.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Scoor jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
6: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
5: Precies! Worstje?
6: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
5: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
6: Nee,
5: meerdere
6: nee,
5: worstjes.
6: Dankjewel.
5: 20 worstjes.
6: Ik hoef geen worst.
5: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
6: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
5: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
6: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
8: Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door...
10: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen 1 dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid door.
10: Sneller!
11: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
12: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
13: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen?

0: Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
1: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
0: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement.

0: boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
3: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
2: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
3: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
4: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. En om 21:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Annemiekes A-lunch.

0: Little Lyman Mumford and Sons. Goedemiddag, welkom in de A-lunch op 25 juni. Een bijzondere dag op meerdere vlakken, want 25 juni 2026... Ja, de dag dat Concert at Sea begint in Zeeland. Vandaag met onder andere Direct, Sophie Alice Baxter en Chef Special. En op deze dag in 1988 wordt Nederland Europees kampioen!
1: Ja, verrijd ze maar.
0: Ja, toch?
1: Heel veel mensen weten dat niet, maar dit quoteje komt dus uit 1988. Dit gaat over het Nederlands elftal.
0: Een goed stel.
1: Dit is een goed stel, hoor.
0: Ach, ja. Dat wist ik dus helemaal niet.
1: Nee, en daar hebben we dit spelletje op bedacht.
0: Jij heel actief levend in 88? Heb je het heel bewust meegemaakt?
1: Nou, ik weet nog dat ik beneden kwam buiten. En dat iedereen iets oranjes aan had. Dat ik terug naar binnen ben gerend om te kijken of ik nog iets oranjes had. Want die koorts was zo groot geworden.
0: Ja.
1: Maar ik heb die hele aanloop eigenlijk niet zo erg meegekregen, denk ik.
0: Zou het dit jaar weer gebeuren?
1: Ja.
0: Ja? Denk jij het?
1: Ja, gewoon,
0: je poelt hem gewoon.
1: Tuurlijk.
0: Wauw. Vandaag ook in de A-lunch kun je de wandklok winnen in het spel. Weer wat wijzers en veel muziek. Wat wil jij horen? Vergeet de platen, app het maar. Maar we hebben nog iets openstaan voordat ik het vergeet.
2: 3 is voor jou.
0: Ja, een plaat over handen schudden. Minoes die appt handjes draaien van K3. Want ja, die heeft kinderen, dus die luistert waarschijnlijk helemaal niks anders. Jeffrey Koper zegt Taylor Swift en Shake It Off.
1: Zeker.
0: Stefan van den Akker die zegt Elbow Lippy Kids. Elbow als terugblik aan de coronatijd toen we geen handen mochten schudden, maar elleboog gegeven.
1: Oh ja.
0: Ah ja, inderdaad. En Nicole zegt Reef Hands. Die kan wel toch? Groetjes Nicole. En Anita die zegt Caroline, wat dacht je van Hands van Jewel?
1: Ja.
0: Nou, dat vind ik ook geen gekke.
1: Zeker, ja, ze neemt niet op, want ze blijft met de handjes van de telefoon af, blijkbaar.

0: sneller en laat het licht aan. En hij staat zaterdag vanaf 17:15 op het podium bij Concert at Sea. En daar ben ik ook. En dat is toevallig ook precies tijdens mijn uren. Dus ja, als het nog goed gezind is, dan misschien tunen we even in. Laten we hem even live horen. Toch sneller op zo'n groot podium in die bloedhitte.
1: Ja. Oh, ga je vandaag op die kant op?
0: Nee, ik ga morgen.
1: Oh, oké, heel goed.
0: Overmorgen. Nee, ik ga zaterdag pas.
1: Wat is het vandaag?
0: Het is donderdag.
1: Ja,
0: vrijdag. Ik ga zaterdag. Dus dan is het hopelijk iets minder warm. Maar ik denk wel dat het heel gezellig wordt. Dat is het eigenlijk altijd bij Concert at Sea. Dus sneller staat daar ook op het podium. En ik ga nu iets draaien. En als deze debuutsingle van Tanita Tikaram, ik moet het goed uitspreken, uitkomt, is ze 18 jaar. En dan heb je dus al zo'n stem. Ja, er zijn van die mensen. En daar word ik altijd een beetje eng van.
1: Jaloersmakend is dat.
0: Nou ja, dat wou ik niet zeggen, maar eigenlijk gewoon heel erg jaloersmakend. Ja, ja, gewoon heel erg jaloersmakend. Zo'n stem hebben en 18 zijn. Good tradition hier op NPO Radio 2.

0: En we gaan lekker naar de ANWB. En daar, ja, daar zit Rijn Baartmans.
1: Goedemiddag Carolien. 100 kilometer file nu op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging op de A4 richting Amsterdam. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp is de politie bezig met onderzoek. 30 minuten vertraging. Ook op de A9 is het druk richting Amstelveen. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. 10 tot 15 minuten door bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is er dicht. En er zijn veel mensen die de hitte trotseren om Concert at Sea bij te wonen. Op de N57 is het druk Rotterdam-Middelburg. In beide richtingen bij de Haringvlietbrug. 15 tot 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel Rijn.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws met Joris Stubenitski.
2: Het dodental door de zware aardbeving in Venezuela is opgelopen naar zeker 164. Het aantal gewonden nadert de 1000. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Voor de derde keer in een paar jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Mogelijk gaat het bedrijf failliet. Er werken ongeveer 220 mensen. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. En het was een natte bende gisteravond in de Albert Heijn in Goorle. Terwijl de vakkenvullers nog bezig waren en er nog enkele klanten rondliepen, was er opeens een grote lekkage. Het water stroomde uit de plafondplaten zo op de aanbiedingen. Oorzaak van de lekkage is niet bekend.
0: Weer.
2: In een groot deel van het land temperaturen ver boven de 30 graden vanmiddag. In het noorden wel wat minder heet, maar morgen geldt overal code oranje omdat het nog warmer wordt.
0: Ja, en ik heb een plaat nodig die je nooit hoort. En ik heb nog een plekje over namelijk. En dan denk ik, ja, wat hoor je nou niet vaak op de radio? Een mooie albumtrack, een single die een beetje vergeten lijkt, of misschien een vakantieplaatje. Laat het me weten via de NPO Luister-app.

is niks van Concertetsy. En luister mee naar het live verslag vanaf vanmiddag 4 uur hier op NPO Radio 2. En ook deze band is van de partij.

0: vieren met vanavond Chef Special. En je hoorde natuurlijk Miracles. Wat ook een miracle is, is dat we twee keer dezelfde plaat aangevraagd kregen. Ik vroeg je naar een plaat die je niet zo vaak hoort. En een heel goede middag, Bianca.
1: Goedemiddag.
0: Jij was één van die twee mensen die deze plaat aanvroeg. Vertel eens even, welke plaat is het?
1: The Joy van Ray.
0: Ja, en waarom heb je die aangevraagd?
1: Ja, dat is echt mijn absoluut favoriete nummer van haar album. Ik heb hem toen gehoord tijdens haar concert hier in Amsterdam.
0: Ja.
1: En toen zei ik al tegen mijn vriendin, dit wordt mijn favoriete nummer. Ik heb hem al zo ontzettend vaak gedraaid. Dus vandaar.
0: Dus je gaat hem keihard zetten en je gaat meezingen. Maar niet te hard, hè, want je krijgt alleen maar warmer van.
1: Ja, ik denk dat ik nu even ga leiden, dat ik even goed ga dansen en dan weer tot rust komen.
0: Ja, en dan gewoon een dag ervoor uittrekken om weer tot rust te komen. Dat mag gewoon in deze temperaturen. Oké, Bianca, heb een fijne dag. Ik ga hem voor je draaien.
1: Dankjewel.

0: Joy naar Weep. Het kan verkeren. Op deze donderdagmiddag Skunk Nancy en Brazen Weep.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, zometeen speel ik het spel Weer wat wijzers. Je krijgt 3 vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. Het is een meesterlijk spel. I love it very much. En als je wil meedoen voor de wandklok, dan moet je de selectievraag beantwoorden. Nou Nathan, kom er maar in.
2: Hoe heette de voormalige DJ van NPO Radio 2? Die quotes bezigde als... Het regent hier, het gitaar en die lucht. En ik ruik de dennennaalden al.
0: Ah, je deed ook een beetje stem na, hè?
2: Ja.
0: Heel goed.
2: Ja, mijn stem is niet zo mooi warm als die van net.
0: Nee, maar toch, ik vond dat het goed in de buurt kwam. Laat het ons weten via de NPO Luister-app. En wie weet spreken we je zo.
3: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
1: Dit is Ruben Hillen met 20 Seconds.

0: Afrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
2: De vriendelijke specialist.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
11: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Serieus, tv's in de badkamer en de keuken, overal speakers en een nieuwe koelkast speciaal voor drank?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Miele M1 parket flex stofzuiger met zak voor €288. Mediamarkt.
16: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee, omarm en zoute landen. Zing mee met de Bluffhits en laat je verrassen door alle muzikale vrienden. Bij Bluff en Vrienden in Ahoy.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Bluff en Vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Fisher Z en Camille Cabello en Ed Sheeran. Eerst het NOS Nieuws met Yuri.
21: Goedemiddag Carolien. Een van de aardbevingen in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. Tot nu toe zijn er 164 doden en bijna duizenden gewonden geteld. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog flink op, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
0: Er wordt gevreesd dat er wel duizenden, zo tienduizenden tot honderdduizenden slachtoffers kunnen vallen. Want het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela. We hebben veel beelden gezien uit Caracas, waar gebouwen instorten in drukke winkelstraten. Maar dat is niet de enige grote stad die daar ligt. Vlakbij het epicentrum ligt ook de miljoenenstad Valencia, van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen inwoners. En daar hebben we nog geen beelden van gezien, maar de kans is groot dat daar ook de schade heel groot is.
21: Duizenden mensen proberen nu duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familie en vrienden. En zojuist wordt bekend dat Nederland een van de landen is die een reddingsteam naar Venezuela stuurt. 5 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse arts, bij wie gisteren ebola is vastgesteld, zitten uit voorzorg in isolatie. Dat blijft 21 dagen zo. De Franse arts werkte in het oosten van Congo en kwam dinsdag terug naar Parijs. Staatssecretaris Bertram, die gaat over het openbaar vervoer, roept de OV-reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En het RIVM waarschuwt voor een slechte luchtkwaliteit vanwege smog.
1: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
21: Die waarschuwing geldt vooral voor het zuiden van Nederland. En Oranje speelt komende nacht tegen Tunesië. En dan zit opa Theo uit Hogerheide in Brabant zeker voor de buis. Hij is fanatiek supporter. Voor zijn deur staat een compleet oranje versierde WK-bakfiets. En langs de straat een uitbundige WK-stand met bloembakken, oranje hoedjes, vlaggen en voetbalshirts.
22: Dit is shit van 88. Dit is dus ook een shit van 1988. Van de week kwam er een stel van Zweden met de fiets. En die kwamen allemaal foto's trekken, maar die hadden daar nooit gezien natuurlijk. Als ze nou van de grote weg afkomen, hè, en ze komen hier de straat en zien dat, kijk. Ja, jij houdt ook al in, kijk, zie je dat, de auto. Die kijkt ook al. Gewoon niet hard mee gereden.
21: Ja, hij trekt zoveel bekijks dat zelfs het verkeer in zijn straat langzamer gaat rijden. Het weer, het is zonnig, 25 graden in het noorden tot 36 in het midden en zuiden van het land. Morgen nog iets heter, ook in het noorden.
23: En bij de ANWB zit...
24: Het is moeilijk te vergelijken met andere jaren, omdat het test...
23: Sorry, hi Rijn.
25: Hi Caroline. 120 kilometer file nu op dit moment. Onder andere op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp is de politie bezig met onderzoek. Hier heb je 30 minuten vertraging. De A9 dan, Alkmaar richting Amstelveen. Bergingswerkzaamheden zorgen voor vertraging tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Velzen. 3 kilometer met 10 minuten oponthoud omdat de linker rijstrook dicht is. Dan de A12 richting de Duitse grens. Hoe kan het ook anders? De politie is bezig met grenscontroles bij Zevenaar. 10 tot 15 minuten extra. En het is druk bij Concertatie op de N57 richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam is je vertraging bijna een uur.
23: Dankjewel, Rijn.
25: Tot zo.
26: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
27: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
28: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
29: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
28: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
30: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Nasi Goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café... Ster.
2: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
5: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
6: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: Leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
1: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
0: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
2: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.

0: blok nasi-koreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: Nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
4: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3.000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 21:15 vanavond hoor je de hele show van Direct. Annemiekes A-lunch.

0: Bam, Camila Cabello en Ed Sheeran.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, we hebben een quizvraag geopperd. Eigenlijk ja, een meedoenvraag. Nathan, wat was het ook, wat was de vraag ook alweer?
2: Hoe heet de voormalige DJ van NPO Radio 2... die quotes had als het regent hier, het gitaar, die lucht... en ik ruikte Dennendaald al.
0: Ja, Joeri, een heel goedemiddag.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, jij had het meteen, hi. Of niet? Jij wist het meteen.
3: Gerard Ekdom bij die lucht.
0: Ja.
4: Nooit wat van gehoord.
0: Heel goed. En Joeri, waar ben jij nu op dit moment? Laat me even weten waar jij zit.
3: Ik ben momenteel op mijn werk. Ik zit in de kantine van het werk. Ik ben tandtechnieker. Dus het is hier lekker koud, lekkere airco.
0: Oh, heerlijk. En de kantine, heb je daar ook net wat gegeten?
3: Nee, daar zit mijn collega mijn hulplijn te eten. Martijn.
0: Ah.
3: Dus daar ben ik even naartoe gegaan.
0: Ja, ja, dacht ik. En wat is jouw muzieksmaak, Joeri? Hoe kunnen we jou plaatsen?
3: In één woord, Rammstein.
0: Rammstein?
3: Ja.
0: Dat is het enige wat jij luistert ooit.
3: Nee.
0: Want dan wordt dit heel pittig, kan ik je vertellen.
3: Nee, maar zoals iedereen zegt, heel breed.
0: Ja.
3: Maar nee, dat staat wel op één.
0: Oké, op één staat Rammstein. Nou, ik help je hopen. En de muzieksmaak van jouw hulplijn?
3: Onder andere Rammstein.
0: Jeetje, maar, dag. Ja. Hou op met me.
3: Nee, van alles en nog wat. Martijn is ook heel breed. En is ook een hele grote luisteraar van Radio 2.
0: Oké. Ja. Nou, helemaal super. Super. Ben je klaar voor het spelletje?
3: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dan gaan we het spelletje spelen.
3: Helemaal goed.
0: Het wordt heel spannend. De eerste vraag is... als er ergens maar geen einde aan lijkt te komen... dan noem je dat een puntje zonder eind.
3: Een gebed zonder eind.
0: Heel erg goed. Vraag 2. Stel, je hebt plannen voor een romantisch avondje. Wat voor blaadjes kun je dan op je bed strooien?
3: Rozenblaadjes.
0: Heel goed. Ja. Hoe heet het baasje van Garfield? Het is ook de voornaam van de presentator van de Daily Show... met de achternaam Stewart.
3: Even denken. John Stewart?
0: Heel erg goed gedaan. Ja. Oké, dit gaat heel lekker. Nu komt het de grote uitdaging. Want wat? Ja, waar brengt jou dit?
3: Bij Bon Jovi.
0: Wow! Yes.
4: Hoe dat zo snel, joh.
0: Ja, joh.
3: Ja, door de rozenblaadjes.
0: Toen had je hem eigenlijk meteen.
3: Ja.
0: Ja, heel knap. Heel erg knap.
4: Zullen we ze even doornemen dan?
0: Zullen we maar doen. Doe jij maar.
4: Oké, weet je waar het gebed voor staat?
3: Living on a prayer.
4: Wow. Nou, rozenblaadjes had je al, Bed of Roses. En John was natuurlijk zijn voornaam. En weet je ook de selectievraag, waar Gerard Ekdom erbij kwam?
3: Nee, dat weet ik dan weer niet.
4: Nou, hij wilde niet aan herinnerd worden, dus dat doe ik zo vaak mogelijk. Maar hij heeft ooit een keertje John Bon Jovi geïnterviewd. En toen noemde hij hem Hi Bon. Hij noemde hem Bon in plaats van John.
0: Sommige mensen weten dat nog, maar het is ook wel heel sympathiek dat jij dat niet weet, Joeri.
3: Joeri,
0: ik ga voor je draaien natuurlijk. Bon Jovi. Helaas geen Rammstein voor jou, maar ik hoop dat je hier ook van kan genieten. En je krijgt natuurlijk je krijgt een klok, hè?
3: Ja, superleuk.
0: Een fijne dag nog, Joeri, en goed aan je hulplijn.
3: Dankjewel. Fijne uitzending.
0: Doei.

0: Ziggy Marley. Sa, hier op NPO Radio 2. Tomorrow People. En ik ga dus naar Concert at Sea. En zaterdag staat Ilse de Lange daar.
1: Oh,
0: ja.
1: Lekker.
0: Ja, is te gek. Die is met allemaal nieuwe muziek bezig. En ja, ik heb dus stiekem The Voice gekeken.
1: Ja.
0: Ja, dat zou ik eigenlijk, ja. Ik kijk dat nooit, maar toch heb ik dit jaar gekeken.
1: Ik heb het dus absoluut ook gekeken.
0: Ja, je hebt het absoluut ook gekeken. Ja, heel goed, heel goed. We are not ashamed.
1: Nee.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon echt een heerlijk programma, want er zit zoveel talent bij. Maar ik vond het ook zo leuk om Ilse te zien.
1: Ja.
0: Die is zo gedreven en zo ontzettend betrokken bij die kandidaten.
1: Zeker.
0: Ja. Dat zie je echt.
1: Ja, ik vond het overigens bij Dinant ook.
0: Ja, bijna te veel.
1: Ja.
0: Dat je denkt, Dinant, rustig.
1: Rustig. Ja, laat hem met rust. Het programma staat al onder druk.
0: Maar ik kan me ook helemaal voorstellen dat als je bij Ilse in dat team zat, dat ze je ook niet meer, dat ze je ook echt blijft begeleiden.
1: Ja.
0: Gewoon echt een heel, echt een muzikant in hart en nieren. Ik kijk ernaar uit om er zaterdag te zien, de concert. Ik denk dat we haar ook nog wel even gaan uitzenden. Hier op NPO Radio 2, dus luister vooral naar die registratie. En ze heeft een nieuwe single, hè? Zullen we hem draaien?
1: Ja, is wel goed.
2: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
3: Dit is Ilse de Lange met Something Good.

0: Ilse de Lange hier op NPO Radio 2. En bij de ANWB zit Rijn Baartmans.
1: Dat klopt, 120 kilometer file in het land. En de langste file staat op dit moment op de A4, Den Haag richting Amsterdam. De politie is bezig met onderzoek tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp. 9 kilometer met 40 minuten vertraging. Naar verwachting duurt dit nog tot 4 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 20 minuten door een kapotte auto. En het is druk bij Concert at Sea en dat zorgt voor vertraging op de N57 richting Middelburg. Tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam 9 kilometer met 35 minuten vertraging. En ook op de N497 is het druk richting Rokanje. Nou, het verkeer probeert in te voegen op de N57. En dat zorgt voor vertraging tussen Hellevoetsluis en de aansluiting met de N57. 40 minuten vertraging hier.
0: Dankjewel, Rijn.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws met Joris Stubenitski.
2: Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela voor hulp na de aardbevingen daar. Het gaat om specialisten die met honden in het puin kunnen zoeken naar slachtoffers. Het dodental staat inmiddels op 164. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanochtend twee bussen op elkaar gebotst. Eén chauffeur moest naar het ziekenhuis. Twee passagiers raakten licht gewond en konden ter plaatse worden behandeld. En in een appartementencomplex in Brunsum in Limburg is vanochtend een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Netbeheerder Enexis probeert dat gaslek weer dicht te maken. Dan het weer.
0: Sorry.
2: Uh-oh.
0: Sorry, het weer komt terug. Hier is het weer.
2: Het is super warm in een groot deel van het land. Temperaturen ver boven de 30 graden. In het noorden iets minder heet. Morgen overal code oranje van het KNMI, omdat het nog warmer wordt. Op een aantal plaatsen mogelijk 40 graden.
0: Ja, en dan gaan we natuurlijk over naar de goede kop.
3: Goeie kop.
0: Ja, daarom was ik even in de war, want ik zat er alweer helemaal in. Ik dacht, wat gaan we doen? Moet ik weer presteren? Moet ik presteren? Ja, jullie zeggen het is, wat moet ik allemaal doen?
2: Nou, we gaan over kop nadenken. Die gaat over een transfer in het Friese plaatsje Balk. Keurslager Fedde houdt er na 3 jaar mee op, want hij heeft een nieuwe roeping. Hij is klaar met het vlees, ziet er geen toekomst in en wordt timmerman in het bedrijf van zijn vader. Dat horen we hem vertellen bij Omroep Friesland.
4: Persoonlijk moet ik wat oors. Ik zeg dit net als mijn toekomst, zeg maar. En toen ik wat oors. Als Gisman. Timmerman.
0: Aha.
4: Ja.
2: Nou, Slager is een van de pijlers in Balk. Die zal gelukkig niet helemaal verdwijnen, want ze hebben een opvolger. Dat wordt Gerard. Hij is van huis uit geen slager, wel een groot vleesliefhebber. Maar het verstand moet nog komen, zegt hij.
0: Had jij er een bedacht, Jury? Heb jij een goede kop?
2: Ja, vleeselijk nieuws uit Balk.
0: En dat is zo mooi, Nat, want ik zag hem dus net al grinniken. En toen zei ik, wat is er? En toen zei hij, ik heb hem net bedacht.
5: Oh, heerlijk.
0: Oh, heel nice. En jij, Nathan, heb jij er een?
5: Ik heb een tuttekop. Waar gehakt wordt, vallen Spaanders.
0: Oh, wow. Ja, leuk. Ja, ik was net helemaal in de war, want ik zat er weer helemaal met of je worstlust en zo en allemaal dingen te bedenken. Maar het woord verder gaat nu aan de slag met kippenbouten. Ja, maar als jij denkt, dit kan ik beter, laat het ons weten via de NPO Luister-app.

0: Daft Punk, One More Time, hier op NPO Radio 2. En Juri kwam net met een heel leuk verhaal.
1: Goeie kop.
0: Ja, want keurslager Fedde uit het Friese Balk houdt er na 3 jaar mee op. Hij heeft een nieuwe roeping. Hij wordt timmerman in het bedrijf van zijn vader. En de slager zal niet verdwijnen, want ze hebben in Balk hard gewerkt aan een opvolger. Dat was Gerard. Hij is van huis uit geen slager, wel een groot vleesliefhebber. En wat is daar nou een goede kop bij dit bericht? Nou,
2: kom er allemaal binnen. Lars had er 2, die mag ik allebei even voorlezen, vind ik. De slager timmert hard aan de weg. Die kwam vaker binnen, maar hij had ook een slager, heeft een splinternieuwe baan.
0: Leuk. En Bart die zegt, overstap gaat in het dorp door merg en been. Dus als jij nou denkt, nou, ik heb echt een goede kop bij dit bericht, laat het ons nog even weten via de NPO Luister-app. Want straks hebben we een winnaar. En dat is toch altijd leuk, hè? Die eer. Dat wil je toch? Dat wil je toch gewoon?
2: Zeker.

0: Sommieu Dark Before the Dawn. Ja, niet echt zomers, maar zo prachtig, toch? Nathan?
1: Ja. Qua tekst bedoel je niet zomers.
0: Ja, precies. Ja, precies.
1: Het klinkt wel lekker zomers.
0: Het klinkt heerlijk zomers, dat is ook waar. Ja, net een bericht in het nieuws. Een grote transfer in het Friese balk. Keurslager Fedde houdt er na 3 jaar mee op. Heeft een nieuwe roeping. Is klaar met het vlees. Er zit er gewoon geen toekomst in. Hij wordt timmerman in het bedrijf van zijn vader. Dat is te horen bij Omroep Friesland. En de slager zal niet verdwijnen, want ze hebben in balk hard gewerkt aan een opvolger. Dat wordt Gerard. Hij is van huis uit geen slager. Wel een groot vleesliefhebber. Maar het verstand moet nog komen, zegt hij. Ja, en wat zou een goede kop zijn boven dit bericht? Dat vroeg ik. En er kwam van alles binnen.
1: Ja, Jori die zegt de naam kan veranderd worden in de houtslagerij.
0: Ja, Saskia zegt slager heeft geen vlees meer op de plank liggen.
1: Mooi. Jacco, dit zagen ze in balk niet aankomen.
0: Lekker uitgesproken. Martijn Cornelis zegt timmerman die niet meer van vlees houdt met een T.
1: Mooi, zeker. Mm-hmm. Richard die appt verder smijt zijn carrière over de balk.
0: Leuk. Michael zegt de hamvraag is uiteraard, is hij wel het juiste hout gesneden?
1: En Koen, een slager die ineens timmerman wordt, ik vind het maar rare.
0: En dan hebben we nog een echt een winnaar, maar die neemt niet op. Hè?
1: Nou, er waren 2 René's.
0: Oh.
1: En die hebben allebei dezelfde kop ingediend.
0: Ja?
1: En ik heb ze allebei gebeld.
0: What are the odds?
1: Ja, dus ik denk dat René en René bij elkaar zitten en allebei expres niet opnemen.
0: Ja, die hebben een koptelefoon om te zeggen, we zijn er even niet. Maar ze hadden wel allebei dus een heel goede kop, namelijk.
1: Zeker. Slager gaat verder als timmerman.
0: Ja, heel leuk. En René's, als jullie nu luisteren, laat nog even weten, weet je wel. Want,
1: nou, ik wil gewoon 2 koppen van 2 René's.
0: 2 koppige René's. Dankjewel. En The Jam, A Town Called Malice. En daarna doen we er nog 1, denk ik, hè?
1: Denk het wel, ja. Zeker.
0: Leuk.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
2: Dat gaan we vieren.
1: Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
1: Aldi.
0: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
0: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: Somerville nog een keer, Somerville!
0: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
4: Ja, ja!
0: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
5: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
1: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi.
0: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
5: Op NPO Radio 1.
4: Ja, ja!
6: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
10: Kan het ook sneller?
9: Ondernemers pakken meteen door.
10: Nee, ik voel dat doorpakken niet.
9: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
10: Sneller!
11: Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl.
12: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
13: Appetito.
12: Appetito.
14: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
1: Bluff en vriendin ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Dit is NPO Radio 2 en het is exact 2 uur. Het nieuws krijg je natuurlijk van Juri Stubenitski. Goedemiddag, Juri.
7: Hey Paul, goedemiddag. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen het nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. De volledige omvang van de schade en slachtoffers door de aardbeving in Venezuela is nog niet bekend, zegt het Rode Kruis. Het dodental staat nu op 164 en er zijn bijna 1000 gewonden, maar dat aantal zal nog flink oplopen. In de Poolse stad Gdansk wordt gesproken over de wederopbouw van Oekraïne en dan vooral over het geld en de kennis die daarvoor nodig zijn. Grote afwezige is president Zelensky. Hij blijft thuis vanwege ruzie met Polen over de naam van een Oekraïns legeronderdeel. Dat vertelt correspondent Christian Pauwen.
8: En dat is toch al vrij pijnlijk, want dit is een van de belangrijkste jaarlijkse conferenties voor Oekraïne. Deze keer in Polen, mede georganiseerd door Oekraïne ook. Zelensky was er de vorige jaren in andere landen wel. En in plaats daarvan stuurt hij dus nu zijn premier. Al geeft de Poolse premier Tusk er toch een positieve draai aan. Want hij zegt dat Zelensky wegblijft om verdere spanningen te voorkomen, zodat de conferentie goed kan verlopen.
7: Alcohol drinken moet minder normaal worden gevonden, zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. En drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert de regering daarom om alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns flink te verhogen. En bij komend raceweekend in Assen mag je geen voorbijgangers nat spuiten. Het staat in een brief van de gemeente die inwoners van Witten hebben gekregen. Er zijn veel TT-campings. De verbazing over de oproep is groot, hoorde RTV Drenthe.
9: Nou, dat kan toch niet serieus waar zijn dat er dus iemand op het gemeentehuis zich druk maakt over ons watergevecht.
10: Dat gebeurt al jaren. Mensen vinden het over het algemeen, grotendeels vindt het ook nog wel leuk ook. En vooral met zulke temperaturen vinden ze het helemaal geweldig.
11: 99% van de mensen komt zo aan. Van kom maar, spuit maar, koel mij af.
7: Reden van het verbod op het nat spuiten is niet helemaal duidelijk, meldt RTV Drenthe. Er zou vorig jaar een incident zijn geweest.
12: Ja, dat hoort er toch een beetje bij, hè, bij dit weer. Als het zo warm is, dan bij mij op school, bij de kinderen in ieder geval, werd aangemoedigd om waterpistolen mee te nemen. Er werd wel gezegd, ouders, denken jullie een beetje om de grootte?
7: Nou ja, dus, nee, dat snap ik wel, ja. En het moet ook wel een beetje snel gebeuren, zo'n waterballon. Je wil niet zo'n kokend heet ding op je hebben, natuurlijk. Want het is heet. In een groot deel van het land temperaturen ver boven de 30 graden. In het noorden wel iets minder warm. Maar morgen overal veel hitte. Het kan dan 39 tot lokaal 40 graden worden.
12: Zo, dat heb ik eigenlijk nog niet gehoord in het nieuws deze week. 40 graden is wel echt heel hoog, natuurlijk. Dankjewel, Juri. Ja. Bij die temperaturen dan smelt het asfalt. Kan gewoon onder je banden blijven plakken. Rijn, hoe gaat het op de weg?
13: Ja, nou, er is genoeg aan de hand op de weg, Paul. 200 kilometer file. Zo ook op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoudendorp is de politie bezig met onderzoek. 40 minuten vertraging en naar verwachting duurt dit nog tot 4 uur vanmiddag. Dan de A16 richting Breda. Let op, want tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk lopen schapen op de weg. Ook hier 40 minuten oponthoud. De A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten. En dan is het nog druk bij Concert at Sea in Zeeland. N57 richting Middelburg. Ja, misschien staan je collega's in de file, want tussen Afrit Brielen en de Haringvlietdam ook 40 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de N497 richting Rokanje. Het verkeer probeert in te voegen op de N57 en hierdoor is je vertraging een half uur.
12: Er staat zo'n mooi bordje natuurlijk. Ritser, laat hem ertussen. Ja, dankjewel Rijn. Straks, lekkere muziek, verkoelend zelfs, want deze plaat staat op een album waar een zwembad op de hoes staat. Hoor je het zo?
2: Ster.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
16: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
17: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
18: Rook?
17: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
18: Nee, rook. Uit de meterkast.
16: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
17: Zo, koffie?
16: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Ilse de Lange in concert. IlseDeLange.com.
19: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
20: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro.
21: Sta je collega's in de file, want tussen Afrit Brielen en de Haringvlietdam ook 40 minuten vertraging. En dat is ook het geval op de N497 richting Rokanje. Het verkeer probeert in te voegen op de N57 en hierdoor is je vertraging een half uur.
12: Er staat zo'n mooi bordje natuurlijk. Ritser, laat hem ertussen. Ja, dankjewel Rijn. Straks, lekkere muziek, verkoelend zelfs. Want deze plaat staat op een album waar een zwembad op de hoes staat. Hoor het zo.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel

0: mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
1: De Lange in Concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Ilse de Lange in Concert. IlseDeLange.com.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet. Alleen deze week 35% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Karwei, maak het mooier.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij PS5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Ah, met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrije vakanties.
9: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
10: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
11: Waardoor ik minder ziek ben en weer energie heb.
12: En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen.
13: Zodat anderen ook genezen, net als ik van mijn kanker.
9: Het zit in ons bloed. Sanquin. For life.
7: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin. For life.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
17: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
18: Gakpo nog een keer. Gakpo!
17: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
18: Summerville nog een keer, Summerville!
17: Komende nacht, Tunesië in Nederland.
18: Ja, ja!
17: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
19: Op NPO Radio 1.
17: Wie luistert, weet meer.
19: Bridgefund, laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
17: Komende nacht, Tunesië in Nederland.
19: Op NPO Radio 1.
18: Ja, ja!
20: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
21: Precies! Worstje?
20: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
21: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
20: Nee,
21: meerdere
20: nee,
21: worstjes!
20: Dank je wel, ik hoef geen worst.
21: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding!
20: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen?
21: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
20: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
22: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show.

Vanmiddag vanaf 4 uur echt helemaal live vanaf het festivalterrein. Brouwersdam, Zeeland. Nu al Suzanne en Freek, die hier ook gaan optreden natuurlijk het komende weekend. Peppers daarvoor nog Californication. Ja, ik had het over een album waar een zwembad op staat. De meeste mensen zullen gedacht hebben, gaat hij een plaat draaien van Nevermind van Nirvana. Maar nee, zeker niet. Het was dus het album van de Red Hot Chili Peppers. Wat een beetje een raar zwembad was, want het is gevuld met rood water en... Nee, blauw. Hoe zit het ook alweer? De boven is rood, onder is... Of als je hem op zijn kop houdt, is het andersom? Nou... Klinkt alsof ik nu al een zonnesteek heb te pakken. Wat niet gek is, want oh jongens, het is zo heet in Nederland. Doe een beetje rustig aan. Drink genoeg. Wat de Gezondheidsraad ook zegt. Nee, ik bedoel natuurlijk gewoon water. Dit is Rod Stewart, Crazy About Her.

Ida Engberg. Maar ze is Zweeds. Ze weet wel hoe het is om mensen het zweet te krijgen met zo'n dansbaar plaatje als dit. 2008 was het jaar van Disco Volante. Maddie stuurt nog een appje of ik het niet te vaak wil hebben over dat het heet is. We krijgen het namelijk nog heter van. Wat dat betreft had ik beter Ida Iceberg kunnen draaien. Ja, zou het werken eigenlijk als je het dan, zoals Maddie graag wil, liever hebt over wintersport dan dat je het hebt over dat het heet is? Zou het werken? Dat je wat voetstappen in de sneeuw hoort, bijvoorbeeld. Hey, de kerstman. Krijg je daadwerkelijk koud van? Oh, niks helpt meer, denk ik eigenlijk, op zo'n dag als vandaag, of wel? Dit is NPO Radio 2 en het is, ja, kijk maar naar je horloge, weer de hoogste tijd om Lola Young te draaien. Ik doe dit al weken op deze tijd. En elke dag krijg ik meer lieve en leuke reacties van mensen die dit hart, hun nummer, ook in hun hart hebben gesloten. Het is een prachtige plaat. De nieuwste van Lola Young heet From Down Here.

0: From Down Here van Lola Young. Evelien zegt, ja, geweldig, dit raakt me zo diep. En Mels vindt het ook fantastisch. Blijf hiermee doorgaan, zegt ook Jacqueline. Ik zat al op Lola te wachten. Ja, zo gaat dat dus inmiddels, nu ik het al, nou, misschien wel een maand bijna doe op deze tijd. Zegt Debbie. Lola Young, From Down Here. Hoe is het daar dan, Judy, met het nieuws? Goedemiddag.
1: Ja, met het nieuws gaat het goed, maar er zit ook volgens mij ook iemand van het verkeer.
0: Ach, dat is zo. Ja. Ik die zonnesteek, jongen. Nou, Rijn, hoe is het met het nieuws?
2: Fijn dat je aan me denkt, Paul. Met het verkeer is het goed. Er staat alleen wel 200 kilometer file op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-dorp. 11 kilometer met 3 kwartier vertraging door een ongeluk. De A15 richting Gorkum tussen Sliedrecht-West en Gorkum. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en je vertraging meer dan een half uur. Op de A16 richting Breda, daar lopen of liepen schapen op de weg. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 20 minuten vertraging. De A58 richting Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Een ongeluk, 10 minuten vertraging, wel is daar de weg inmiddels weer vrij. En dan gaan we nog over naar Concert at Sea, want het is druk in Zeeland. Op de N57 richting Middelburg, bij de Haringvlietdam, heb je een half uur vertraging.
0: Dankjewel, Rijn. En hier is dan echt Judy met het nieuws.
1: Hey Paul, goedemiddag. In Venezuela begint het daglicht de schade van de aardbevingen steeds zichtbaarder te maken. Veel gebouwen hebben schade of zijn helemaal ingestort. En ook straten liggen bezaaid met puin. Het dodental staat nu op 164. Bij een tandartspraktijk in Utrecht is vanochtend iemand neergestoken, meldt RTV Utrecht. Er is een verdachte opgepakt. Wat er is gebeurd en hoe het gaat met het slachtoffer is nog niet bekend. Frankrijk heeft opnieuw een schip van de zogenoemde Russische schaduwvloot onderschept. Dat zijn olietankers die varen onder een andere vlag, waarmee Rusland de sancties probeert te omzeilen. Het gaat om een schip op de Middellandse Zee. En de 17-jarige Ivar uit Groningen loopt binnen deze dagen. Een paar jaar geleden bouwde hij met zijn vader een ijskar. Daarmee fietst hij nu langs de hotspots. En hij verkoopt veel, vertelt Ivar bij Omroep Oog Groningen.
3: Ja, het loopt heel goed. Ik had niet verwacht dat het zo goed ging. Maar ja, echt buiten gewoon goed. En superleuk om te doen natuurlijk. Ik werk altijd met mooi weer, dat is superleuk.
1: Hij verkoopt eigenlijk maar één ding en dat is steekijs.
0: Steekijs?
1: Steekijs. Ja, hij legt uit wat het is.
3: Het is een plakje ijs met 2 wafeltjes tussen. En het is echt iets Gronings, komt uit het noorden. En vroeger waren er heel veel steekijskarren. En nu wat minder, maar ik ben er wel.
4: Dus je brengt eigenlijk de oude tradities weer terug?
3: De oude nostalgie breng ik terug, ja.
1: Ja, hij steekt als het ware dus een dikke plak ijs tussen twee wafeltjes. Hij is dus ook niet de hele tijd aan het emmeren met zo'n ijsschepje dat dan weer een beetje nat gemaakt moet worden en zo. Dus het is lekker snel. En de komende dagen is hij nog op allerlei plekken te vinden in Groningen met zijn ijsfiets.
0: Fantastisch. Dan hoor je dat belletje gaan, weet je wel. En ja. Net als vroeger, hè, mensen. Dan hoor je het belletje en dan denk je, ja, we kunnen er naartoe.
1: Rennen.
0: Dat is wel heel lang geleden. Ik heb overigens een bakfiets. Ik begin nu serieus na te denken over het ombouwen ervan.
1: Ja, nou, dat kunnen we goed gebruiken. Want er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden geworden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel wat minder warm. En morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Of
0: je bent net 40.
1: Of mogelijk hier en daar 40 graden.
0: Dankjewel, Jori. Zometeen een heerlijke zomerse hit van de Miami Sound Machine. Ik ga ook nog even het verleden induiken. En eerst U2.

0: Heerlijk zomers. De Miami Sound Machine. Met Gloria Estefan natuurlijk. Conga.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Heb je van Jesse die zegt, hey, hoe kan je je eigenlijk opgeven voor top op 14? Ik kom van 15, 11, 96. Nou Jesse, dat heb je bij deze gedaan. We gaan je bellen. Maar vandaag heb ik eerst gebeld met Christian. Hi Christian.
2: Hi.
0: Nou kom maar gelijk met jouw getal dan door. Wanneer ben je geboren?
2: Ik ben in 26 juli 1964 geboren.
0: Ik heb me laten vertellen dat jij in je jeugd niet zozeer met muziek, maar meer met turnen bezig was.
2: Ja, dat ook, ja. Ik ben toen was ik nog net niet Nederlands kampioen, maar het jaar daarna wel.
0: Zo, op je 15e was je Nederlands kampioen turnen?
2: Ja.
0: Hebben we jou nog misschien op televisie gezien ook?
2: Dat denk ik ook. Dat zou kunnen. Bij Veronica Sport was dat toen nog. En dat is iets later pas geweest. En bij de eerste de beste. Dat was dat toen van Tros.
0: Ja joh.
2: Die recordingen had. Ja.
0: Fantastisch. Hey, maar je was dus ook wel muziek met muziek bezig.
2: Ja, we hadden, weet je, van de basisschool afkwam, dan was je Sweet, de Rubets en dat soort en Mutt. Die had je toen, maar ja, ja. Dat kwam daarna. Dus ja, dit zo'n beetje was, ging net een beetje richting de New Wave van Engeland.
0: Op het randje nog, hè, denk ik. Want we zitten in 78, 26 juli 78. Dit was jouw top 5.
3: 5.
0: Het was ook de discotijd nog een beetje, Christian.
2: Ja, heerlijk.
0: Oh, dat vind je gelijk lekker.
2: Ja, dit is echt wel lekker, ja, dit is.
0: Hou je ook van rock?
2: De Casey and the Sunshine Band was dat, hè?
0: Nou, de Jimmy Ball hoort, maar het klinkt al.
2: Jimmy Ball, oké. Ja. 4. Oké. Okay. Oh, dit is ook heerlijk. AC/DC.
0: Ja, zeker wel.
2: Ja, oh nee, dat is helemaal top.
0: En dit is nummer 3.
3: 3.
2: Oh, de Surfers.
0: Ja, windsurfing, ja, dus met dit weer natuurlijk ook wel lekker.
2: Ja, leuk, maar die vorige was het wel echt dipper.
0: En dit is nummer 2.
3: 2.
2: Ja, Rolling Stones. Ja. Waiting on a Girl of Thee. Miss You.
0: Miss You, inderdaad.
2: Miss You.
0: Ja. En nummer 1, die ken je ook.
3: 1.
2: Ja, dat was toen die Grieks-tijd, hè?
0: Ja.
2: Ja. Ja, weet je, toen vond je dat mooi, maar nu ben ik absoluut daar niet meer zo van die corny muziek.
0: Oké. Okay. Nou, die gaat terug in de hoek, maar wat gaan we wel horen?
2: Ja, AC/DC.
0: Ja?
2: Ja, dat was gewoon geen keuze. Dus,
0: Oh, wat een lekkere keuze heb je gemaakt, man.
2: Heerlijk.
0: Christian, we gaan in de ring hangen.

dit jaar niet. Ja, misschien zul je ze toch nog wel hier op het festivalterrein zien rondlopen. Want ja, het is toch ook voor hun om de hoek. Raccoon, Took a Hit. Heb je van Jantine Volmer nog over de plaats die je ervoor hoorde? AC/DC. Ze zegt, wat is dat toch met mannen van middelbare leeftijd? En hardrock, metal. Wel weer een leuke tegenhanger ten opzichte van de vrouwen van middelbare leeftijd. En ABBA. Maar ze zichzelf dan, denk ik, onderschaart. Nou, dat is helemaal niet waar dat alle mannen van middelbare leeftijd van rock houden. En ook niet dat alle vrouwen van ABBA houden. Wel lekker gedraaid, toch? AC/DC, denk ik. De grote vraag is, wat vind jij dat ik zou moeten draaien? Antwoord op die vraag kun je geven via de NPO Luister-app. ABBA is welkom. Middelbare rock ook. Vraag vooral aan waar jij zin in hebt. En dat doe je dus via die app. De NPO Luister-app. Klein beetje rock hoor je nu

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmarkt Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André Lon en Axe. 2 plus 2 gratis. Dat wordt aanvallen. Vind nog meer mega mooie oranje deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bluff en vrienden in Ahoy. Tickets nu te koop via bluff.nl.
2: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: De hele dag door.
3: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
5: Memphis Depay schiet.
6: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Lenoir. Nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
6: Wie luistert, weet meer.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 18 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
9: Dit is NPO Radio 2 en het is bijna 3 uur. Je krijgt het nieuws natuurlijk van de NOS. Hier is Juri. Goedemiddag.
10: Goedemiddag, Paul. In Venezuela houden ze rekening met vele duizenden doden door de zware aardbevingen. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez 164 doden en bijna 1000 gewonden. De schade is enorm. In de hoofdstad Caracas en andere steden zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Ook vanuit het buitenland is hulp onderweg om naar slachtoffers te zoeken. Onder meer uit Nederland. Door de hitte zijn problemen ontstaan met bruggen en wegen. Zo kunnen er geen treinen over de spoorbrug bij Arnhem-Muiden in Zeeland, omdat deze door de hitte is vervormd. Op het eiland Tholen kwam het wegdek omhoog doordat het beton uitzette. Enkele auto's raakten hierdoor beschadigd. En in Noord-Holland worden tot het einde van de week zeker 15 beweegbare bruggen niet bediend. Ze zijn bang dat als ze eenmaal open zijn, ze niet meer dicht kunnen, omdat het brugdek uitzet. In Frankrijk stijgen de temperaturen zelfs tot boven de 40 graden. En het lijkt daar de komende dagen zelfs nog warmer te worden. Vertelt correspondent Saskia Houtuin.
11: Vanmiddag wordt het code rood in 72 departementen. Daar wonen meer dan 50 miljoen mensen. Dat is meer dan driekwart van alle inwoners in Frankrijk. In het westen van het land wordt het wel wat koeler de komende dagen. Maar in de rest van het land, en dat is ook in Parijs, blijft het dit weekend nog heel warm. Met temperaturen dus soms nog wel van boven de 40 graden. Dus echt behoorlijk pittig allemaal.
10: Net over de grens in België kan het ook ruim 40 graden worden. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik ook code rood afgekondigd. Ja, dan het weer in Nederland. Zelfs met temperaturen ver boven de 30 graden worden er kerstspullen gebracht naar kringloopwinkel De Cirkel in Maarsen. En daardoor zit bedrijfsleider Bianca nu midden in de kerstversiering.
12: Nou, we zijn dus nu eind juni en het groeit al tot boven mij uit. Mensen gaan opruimen en grote opruimperiodes zijn vaak de kerstvakantie en de zomervakantie. En wat mensen dan tegenkomen, dat gaat er gewoon uit. En dat komt vaak gelukkig bij ons.
10: Jij hebt je kerstbellen ook altijd bij
13: je. Ja, joh, voor de enige verkoeling, hè, als je je ogen dicht doet en je denkt aan kerst, misschien krijg je het koud.
14: Goed.
13: Maar nemen ze het wel aan bij de kringloop?
10: Ja, het zijn gewoon goede spullen en volgens mij kunnen ze dat gewoon opslaan.
13: Ja. Dit is natuurlijk ook, laten we eerlijk zijn, hè, Nederlanders, koopjesjagers, dit is het moment om je kerstspullen te kopen, ja. Want straks betaal je weer het vijfdubbele ervoor.
10: Zo is het, ja. Ook even een winterjas halen. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf, want in de beeld is het ruim 30 graden geworden. Vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden, in het noorden wel wat minder warm. En morgen kan het lokaal mogelijk 40 graden worden.
13: Zo, echt gigantisch natuurlijk. Juri, dankjewel. Op de weg, het was hartstikke druk al een half uur geleden, Rijn. 200, waar zit je nu op?
5: Ja, 250. En het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, werkzaamheden en bezoekers van concertetie. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hoogvliet. 11 kilometer met 40 minuten vertraging. En waarschijnlijk duurt dit nog tot 4 uur vanmiddag. De A4 richting Rotterdam, daar is het mis tussen Delft en knooppunt Benelux. 5 kilometer met een half uur vertraging door een kapotte auto. De linkerrijstrook is er dicht. De A15 dan, richting Gorkum, tussen Sliedrecht-West en Hardingsveld-Giessendam. Een kwartier vertraging en ook dit komt door een ongeluk. De A44, Amsterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Oegstgeest en Wassenaar Centrum. 10 minuten vertraging. En dan nog concertatie, de N57 richting Middelburg. Bij de Haringvlietdam doe je er een half uur langer over.
9: Zometeen hoor je Fergal Sharkey, dus zet die radio maar goed hard.
15: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
16: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
17: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
20: Oh, wat een goal! Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Scoor die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
26: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
27: Ilse de Lange in concert. Beleef haar groot.
17: We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
18: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
19: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
20: Oh, wat een goal!
28: Goal?
21: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
22: Autotaalglas. De ster in ruitschaal.

0: Shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
1: Oh, wat een goal! Goal?
2: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: Scoor die Trendhopper Kamado Barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
9: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
10: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo voor maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
10: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
12: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
13: 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer live vanaf Concertatie. En om 10:15 vanavond hoor je de hele show van Direct.

0: gezondheidsraad goedgekeurd wordt, denk ik. De Bar Up Song. Er zit zoveel whisky in deze plaat natuurlijk. Je hoorde Shaboozy en een Bar Song. En daarvoor ook nog Fergal Sharkey en een Good Heart. Nou, neem het maar over. Leuke suggesties. Hete plaatjes worden er natuurlijk massaal aangevraagd. En deze is... Ja, hoe noem jij het nou ook weer in je appje, Mark? Goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag Paul. Ja, ik noem hem broeierig.
0: Och, dat is wel een goor woord eigenlijk.
1: Ja, lekker hè.
0: Ja. Hoe kom jij deze dag door?
1: Ik werk vandaag thuis en ik drink mijn eigen surf. En ben luchtig gekleed, laat ik het netjes zeggen.
0: Heel ja. Goed. Ja, gewoon als je thuis bent maakt het allemaal niet uit, toch? maar lekker door, ventileert.
1: Zo is het.
0: Mark, het gaat over deze plaat die jij wil horen.
1: Helemaal goed.
0: Het is het woord van de dag. Broeierig, denk ik. Dankjewel. En succes.
1: Jo, hoi.
0: Robbie Robertson.

Jorien was vorig weekend op Pinkpop. Ze had daar erg veel plezier bij editors en bij Y.

White Lies, Farewell to the Fairground. Nou, dan doen we er nog eentje, want daar heb ik echt wel precies tijd voor. 10-minute takeover. En hier is ook heel zomers. Antoinette wil deze warme dagen graag Summer in the City horen. Dit is de Loving Spoon.

0: Chic Americano is de plaats die je hoorde. Het is inmiddels bijna 3:30. Rijn, het is druk op de weg vandaag, hè?
1: Ja, en het is vooral druk in Zuid-Holland vanwege incidenten, bezoekers van concertatie en werkzaamheden. Maar het staat ook stil in Noord-Brabant op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met 20 minuten vertraging. Over naar Zuid-Holland, de A4 richting Amsterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Zoeterwoudendorp 14 kilometer met 20 minuten vertraging. Het komt door een ongeluk, wel is daar de weg inmiddels weer vrij. De A4, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en knooppunt Benelux. Je komt een kapotte auto tegen op de linkerrijstrook. Die is daarom afgesloten. 40 minuten extra. De A27, Breda richting Gorkum. Ze zijn bezig aan de weg bij knooppunt Gorkum. En daarom is het erg druk daar. Tussen Nieuwedijk en het knooppunt een 30 minuten oponthoud. En dan nog de N57 richting Middelburg. Want het is druk bij Concert at Sea. 30 minuten vertraging bij de Haringvlietdam.
0: Dankjewel, Rijn. En het laatste nieuws krijg je natuurlijk van NOS. Hier is Jury, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul. Voor herstel van de Oekraïnse energiesector gaat Nederland materiaal leveren van de NAM. Het gaat om gascompressoren en andere technische spullen. Door Russische beschietingen is er veel schade aan de energievoorziening in Oekraïne. Het aantal mensen dat zich op een SOA laat testen daalde vorig jaar met 8%. Het waren er een kleine 147.000, zegt SOA AIDS Nederland. Die organisatie vindt het zorgwekkend dat minder mensen een test doen, ook omdat het aantal gevallen van gonorreu, syfilis en HIV toeneemt. In 3 filialen van de Jumbo in Almere kunnen mensen voorlopig alleen maar pinnen. Het gebeurt vanwege inbraken. Medewerkers voelen zich onveilig en Jumbo wil met het pin-only-beleid de rust laten terugkeren. En balen voor mensen met een dagticket voor DEFCON 1 komend weekend in Biddinghuizen. Het Hardstyle Festival heeft vanwege de hitte besloten om alleen maar mensen met een weekendticket toe te laten. Daardoor zijn er dagelijks 15.000 bezoekers minder, want mensen met een dagticket mogen dus niet komen. Dat besluit doet pijn, zegt de organisatie.
3: We weten ook hoeveel impact dit maakt op de bezoekers. We hebben fans die kijken een jaar uit naar het evenement. En om dan een paar dagen voor het evenement bericht eruit te gooien dat... dat ze niet naar DEFCON kunnen komen, dat is natuurlijk verschrikkelijk.
2: Online zeggen veel mensen dat ze het snappen, want 38 graden op een festivalterrein zonder wind is geen pretje. Nee. Maar boosheid is er ook, want wie gaat mijn hotel betalen, zegt een hardstyle-fan. Het geld voor die dagtickets wordt wel nog teruggestort.
0: En waarom heeft DEFCON dit besloten? Want we gaan natuurlijk ook Concert at Sea, hè? Daar zitten we dit weekend met Radio 2. Hij heeft ook dagtickets. Waarom is het bij het ene festival anders dan bij het andere?
2: Dat is een hele goede vraag. Misschien is het of daar bij jullie toch iets frisser, of verwachten ze dat er toch wat harder wordt gedanst op zo'n hardstyle festival. En ik denk dat dat daar misschien mee te maken heeft.
0: Ja, het is hier inderdaad een stuk frisser, Jury. Het is echt, trek zo even een trui aan. Het is echt rillen, jongen. Klappertanden hier in Zeeland.
2: Wat staat er op je thermometer, Paul?
0: Eens even kijken, hoor. 31.
2: Oeh. Ja, in sommige plaatsen is het zelfs 36 graden vandaag. In het noorden is het wel een stuk minder warm. Iets warmer dan 20 graden. Maar morgen is het overal heet. 34 tot lokaal 40 graden.
0: Zo de meer. Even voor de fans. Straks gaan we echt los hier vanaf Concert at Sea. Ruud is ook al gesignaleerd op het terrein. Misschien kan ik hem zo even met een zender het podium opsturen. Of op zijn minst tussen het publiek laten snuffelen zometeen.

0: Grote shows van hem in Nederland. Bruno Mars, je hoorde de topsong van deze week. Het was On My Soul.
1: NPO Radio 2.
2: Live vanaf Concert at Sea.
0: Zometeen gaan we echt los vanaf Concert at Sea. Om 4 uur de begint Ruud hier. En dan is er live muziek. Dan trapt Pascal Jacobsen hem straks live af in de uitzending. Maar nu al dacht ik, Ruud en Gijs, ik stuur jullie even het festivalterrein op.
3: Zie je mij?
0: Zwaai eens, Ruud.
4: Hallo, Paul.
0: Oh, ja, ik zie je.
3: Hallo. Ik zie ergens bij de biertent.
0: Ja, dat, daar was ook gelijk de richting in waar ik naar keek.
3: Okay.
0: Hoe bevalt het op het terrein, jongens?
3: Nou, dat is heel lekker. We staan op het beton.
4: Ja, waar je heel langzaam ook van die voetafdrukken in ziet. Omdat het zo warm asfalt is, ja. Het is warm, Paul. Jij staat onder de airco, maar je weet wel weer wie je wegstuurt.
0: Ja, ik denk, gaan jullie maar even kijken hoe het is.
3: Juffrouw Scholten, die is gesmolten. Ken je dat gedicht of
4: ja,
3: niet?
4: Ja, dat ken ik. Dat zouden we een keer moeten uitzenden.
3: Maar dat is ongeveer hier aan de hand. Maar gelukkig wordt er groot aangekondigd. Eet goed en drink water.
4: En er is gratis zonnebrand. Onbeperkt bij de toiletten.
3: Ja, dus het is echt superleuk hier, Paul.
0: Hebben jullie al wat gezien, jongens, qua muziek of mensen?
3: Nou, Miss Montreal, die is aan het spelen. Die gaat zometeen nog meer spelen, maar dat doet ze live vanaf 4 uur. En er is echt, natuurlijk vanavond direct. Dat is een van de vragen. Ja. En, dat dus.
0: Ja, leuk dat je erover begint, Ruud. Want normaal gesproken doe ik natuurlijk altijd...
2: De moeilijkste vraag.
0: Waar dan mijn waterfles mee te verdienen is. Voor hier hebben we speciale waterzakken van Radio 2 die we uit kunnen delen. Hebben jullie die meegekregen?
3: Ja, zeker.
4: Nou, Gijs heeft er net meegekregen. Je hebt hem heel fashionable omhangen. Ja, je bent helemaal een concertganger ben jij geworden.
3: Ik weet nu wat me overkomt. Ik ga niet zo heel vaak naar concerten. Of naar hoe heet het?
4: Een concertfestival?
3: Een festival. Dus ik vind, voor mij gaat er een wereld open, Paul.
0: Leuk is het, hè?
3: Ja, heel leuk.
0: Zou jullie het leuk vinden om de moeilijkste vraag live hier op Concert at Sea aan een festivalganger te willen stellen?
3: Tuurlijk. Wie bent u?
5: Ik ben Frank.
3: Hoi, Frank. Het antwoord op de eerste vraag is direct. Wie ben jij?
6: Jolanda.
3: En de andere vraag is...
4: De antwoord is Stef Bos.
3: Stef Bos.
6: Stef Bos?
3: En dan krijg je nu de vraag. Ja. Dat is de vraag, Paul.
4: Let op. Ik heb hem op een bierviltje meegegeven van Paul. Net hebben jullie Miss Montreal gehoord. Om. Door de wind. Wie schreef het origineel? Dus niet direct.
5: Stef Bos.
4: Stef Bos!
3: Nou. Maar dat heb ik nog net gezegd.
4: Ja.
3: Ik snap het niet helemaal.
4: We hebben ook nog een medium makkelijke vraag. Ja. Wie is de headliner vanavond?
3: Ja, direct. Dat hebben ze
6: net direct.
3: Gezegd.
6: Ja,
4: ze hebben het allemaal goed, Paul.
0: Nou, jongens.
4: Hoe is het mogelijk?
0: Wat een kennis is hier op het festivalterrein aanwezig.
4: Wat gaan jullie ermee doen met de waterzak?
5: Vullen.
6: Ja, vullen.
4: Nou, heel goed. Met wat?
6: Water.
3: Nou. Paul?
0: Dit verdient een prijs, jongens. Jullie ook voor de mooiste radio ooit, denk ik.
3: Nou, niet ooit, maar we doen gewoon lekker mee.
4: En we doen ons best, hè? We doen ons best.
0: Nee, dat hoor ik. Lekker warm gedraaid, jongens. Het was al zo heet.
3: Paul!
0: Zometeen vanuit de mobiele studio hier, ja?
3: Zeg eens eerlijk, schaam je voor ons?
0: Nee hoor, ik ga dan plaat draaien.

Survivor. Hoe overleef jij deze dag? Burning Hearts op NPO Radio 2. Wat er ook hard brandt is het asfalt. Het verhaal gaat dus dat op Comfort at Sea, wat eigenlijk alleen maar asfalt is op de Brouwersdam, dat het zo heet wordt dat het onder je voeten kan blijven plakken. Vanochtend hoorde ik daar Pascal Jacobs in onze ochtendshow een grapje over maken. Maar het schijnt echt zo te kunnen zijn dat het asfalt een beetje loslaat. Het geldt dus ook voor de rest van Nederland. Zo heet is het. Hou lekker je radio aan. Straks zijn we echt in volle bak live vanaf Concert at Sea. En Miss Montreal ga je horen. Vanavond, dus ik draaide ze net al, maar vanavond echt live om 10:15. Een set van Direct. Te zien via nporadio2.nl of gewoon te beluisteren via de radio op de ouderwetse manier. Ja, veel meer nog, veel interviews, veel muziek. Het is heerlijk als je gewoon je radio aanhoudt om te genieten op die manier van Concert at Sea. Zometeen Ruud naar 4. Dit is Live and Joy.

0: Protros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Ik krijg plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp deze week je kans met een Brabantia droogrek hang-on voor maar 49,99. Karwei, maak het mooier.
4: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
7: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
8: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
8: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
11: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
10: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
11: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
12: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
13: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
13: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
15: Nee, ik hoor niks.
16: Hoor je wat?
15: Ik hoor nu niks, nee.
16: Ah, nu hoor ik...
15: Ah, kijk,
16: oké, moet ik even testen?
15: Werkt de galm?
16: Oké.
15: Ja, dat doet het.
16: Schakelen over, dames en heren, naar de gemeente Hilversum. Daar zit Juri Stubinitski. Juri werkt bij de NOS en die heeft nieuws. Juri?
17: Ruud.
16: Goedemiddag.
17: Goedemiddag, man. Het KNMI heeft voor
16: en een
17: eerst...
16: man?
17: Ja, oh, sorry.
16: Meneer Zwa had al gezegd.
17: Goedemiddag,
16: Zwa.
17: Goedemiddag, Zwa. We hebben nieuws, want het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege extreme hitte. Dat geldt vanaf middernacht in 8 regio's. Het gaat om Brabant, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel. Het kan 34 tot lokaal 40 graden worden. Code rood houdt in dat iedereen klachten kan krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en een hitteberoerte. Het advies van het KNMI is om alleen naar buiten te gaan als het echt moet en genoeg te drinken, ook als je geen dorst hebt. Ga geen zware lichamelijke activiteiten doen en let goed op huisdieren en mensen in de omgeving, is het advies. In Sittard hoefden basisschoolleerlingen vandaag niet naar school, omdat er gisteren een leerling onwel is geworden door de hoge temperaturen binnen. En op een school in Dalfsen geldt een tropenrooster. De leerlingen begonnen vroeg en mochten eerder naar huis.
18: Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen.
19: Dus dat... We weten ook hoeveel...
17: Van alles mis. Daar komt die Dalfsen.
20: Het is wel even wennen dat je natuurlijk nu om 8 uur op school moet zijn. Maar het is wel fijn, want je bent om 12:30 al vrij.
21: Gelukkig mogen we dus op tijd weg, want in de middag is het hier helemaal niet te doen. Zo was het gistermiddag al een graadje of 29 in dit lokaal. En in de andere lokalen bij groep 8 hadden we zelfs al boven de 31 graden.
22: Ik ga gelijk naar het zwembad en hopen dat er nog niet heel veel kinderen zijn.
17: Het drinken van alcohol moet niet normaal worden gevonden, vindt de Gezondheidsraad. Die adviseert het kabinet. Volgens de Gezondheidsraad is elk glaasje alcohol er één te veel. En daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen.
18: Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden. Dat het beschikbaarheid verandert. Dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
17: De Gezondheidsraad ziet sterk bewijs dat het risico op 7 soorten kanker toeneemt bij alcoholgebruik. En ook stijgt het risico op orgaanschade. En grote kans dat de WK-wedstrijd tussen Oranje en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City worden zware regen- en onweersbuien verwacht. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd worden stilgelegd als er binnen 13 kilometer rond het stadion bliksem wordt gedetecteerd. Pas na een half uur zonder bliksem mag de wedstrijd verder. De aftrap staat gepland voor 1 uur vannacht.
16: En maar wat denk jij? Wordt het dan 1 uur later of een paar uur later? Want zijn onweersbuien zijn natuurlijk niet zomaar weg, Juri.
17: Dat klopt, Ruud. Ik denk dat het misschien wel een uurtje later kan worden.
16: Maar een uurtje later of een paar uur later?
17: Nou, als het een paar uur later wordt, dan denk ik dat ik lekker ga slapen en dan morgenochtend wel even kijken.
16: Als ik nou een postkaart aan jou zou... Hoe zeg je dat in Nederland? Ik ben natuurlijk hier in een ander soort land, in Duitsland. Als ik je een ansichtkaart zou sturen aan Antikaat, dan zou ik zeggen, wish you were here vanuit... wat is hier echt serieus prachtig.
17: Wat ontzettend lekker. En ik zag op de webcambeelden dat je een korte broek aan hebt.
16: Ja, ik heb alleen ik heb ontzettend witte benen. En al die mensen van 65 plus die ze zouden moeten laten inslapen. Die zeggen, oh nou wel, je hebt al witte benen. Nou. En dus ik zeg, u bent in de verkeerde provincie. Goed. Maar kan het niet, vind jij? Het is radio, dacht ik.
17: Oh ja, zeker wel. En een beetje beeld natuurlijk. Maar ja, ik ken jou iemand als iemand die nooit een korte broek draagt. Dus
16: ik doe nooit een korte broek aan naar mijn werk. Maar ik dacht, ik ga vandaag niet meer naar mijn werk. Want ik ben bij concertatie. En dan kan het wel, dacht ik.
17: Dat kan ook, Ruud.
16: Jij bent het geweten.
17: Het weer dan, het is heet.
16: Oh, sorry.
17: Morgen dus nog heter. Code rood in 8 regio's. Die geldt dan bijna de hele dag. En code oranje in het noorden en Zeeland. Alleen op de Wadden wordt het iets minder heet.
16: Wel jammer dat je niet bent, Joer.
17: Ja, hier is het heel erg cool. Dus ik vind
16: jij
17: het helemaal prima.
16: Jij bent cool, dus wat dat gaat. Zeg, tot zo, hè.
17: Tot zo.
16: Over cool gesproken, dames en heren. We schakelen over naar de ANWB. Daar zit Rijn Baartmans.
23: Ja, dag Ruud. Vooral files in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Dat is onder andere het geval op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 40 minuten vanwege wegwerkzaamheden. En door die wegwerkzaamheden sta je ook stil op de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 25 minuten vertraging. De A12 dan richting Den Haag tussen Woerden en knooppunt Gouwen. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging een half uur. Op de A58 richting Breda is ook een ongeluk gebeurd tussen Tilburg Centrum West en Bavel. De weg is weer vrij, maar reken op 20 minuten extra. En de A59 richting Os, tussen Os en knooppunt Paalgraven, 10 minuten door een kapotte auto.
16: Rijn, dankjewel.
23: Tot zo.
24: Het is nog 6 dagen Toyota Mania.
0: Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
0: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
4: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis.

0: Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
2: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Rij de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recycleforbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
3: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis, kijk op WeCycleforbedrijven.nl.
4: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
5: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
7: Stap in een wereld vol avontuur. In Disney Adventure World in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
5: Die flitsers met Tom bij TomTom.
0: Live vanaf de Zeeuwse

0: Phil Collins en You Can't Hurry Love. Ik sta selfies te maken. En het is bizar. Ik sta op een punt. Ik denk wel dat ik 20, 30 meter hoog sta of zo. We gaan beginnen.
1: Live vanaf Concert at Sea. Ruud de Wild. NPO Radio 2.
0: Ja, je hebt het al gehoord. Concert at Sea. We zijn op de Brouwersdam in het prachtige Zeeland. Daar krijg je geld voor. En wat zo mooi is. Gijs en ik staan hier op hoeveel hoogte, denk je?
2: Ik heb al eens iemand horen zeggen dat dit 35, 40 meter hoog is.
0: Nou, het is niet mijn hobby, zeg ik in alle eerlijkheid. Je kijkt hier zelfs op het grootste podium op het dak.
2: Ja.
0: Dus om aan te geven hoe hoog we zitten. Het is echt een waanzinnige dag. We hebben zometeen dan gelijk een mooie aftrapper. Miss Montreal staat al te wachten. Vanavond direct. En tussenin nog een enorme line-up. Ik ga zometeen ook weer naar beneden. Want daar wacht Pascal van Bluff, Pascal Jacobsen, voor de officiële opening van vandaag.
2: Eigenlijk de gastheren van het festival, die je natuurlijk al sinds jaren en dag organiseren. En wij van NPO Radio 2 vinden het maar wat leuk dat we erbij mogen zijn. En terwijl jij dus eigenlijk thuis bent, proberen wij jou zoveel mogelijk mee te nemen in wat hier gebeurt, wat er allemaal te zien is, wat er allemaal te beleven en vooral ook te
0: horen. Een zeehond!
2: Een zeehond, ja, maar die zitten hier echt.
0: Ja, serieus, ik zag een zeehond.
2: Nee, ja, die zwemmen hier inderdaad echt, terwijl...
0: Een herdershond.
2: Wij dus uitkijken op al die tienduizenden mensen die hier op de Brouwersdam staan.
0: Vuilehond.
2: Onder andere dus ook, jij zei al, Miss Montreal, Ruud.
0: Ja, die kunnen we nu aankondigen.
2: Die kunnen wij nu aankondigen.
0: Dit is Just the Flirt bij Concert at Sea.

0: is vanaf concertatie Ruud de Wild. Dit is NPO Radio 2.
1: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Sam Fender en Olivia Dean en Rainy. En we maken ondertussen even een selfie, maar Gijsje was te laat.
1: Ja, ik was te laat voor de selfie. Dat vind ik jammer. Ik wil ook een keer met Pascal op de foto.
0: Dat kan zo meteen naar het interview. Ik zou heel graag even een applaus willen, maar we zijn nu natuurlijk met z'n drieën, dus het wordt een beetje lullig.
2: Zullen we proberen?
0: Pascal,
2: wat we dat dan doen.
1: Pascal van Buff.
0: Oh, van mezelf. Je klapt voor jezelf.
2: Een applausje voor mezelf.
0: Is het eigenlijk Pascal van Bluff of is het Pascal van Concert at Sea?
2: Nee. Mijn levenswerk is die band. Ja, absoluut. Absoluut.
0: Hier staat een trotse man. Ik zie jij vaker trots en terecht, maar ik zie vandaag een trotse man. Want de donderdag is nu ook uitverkocht.
2: Ja, nou, die was feitelijk ook al jaren wel uitverkocht. Maar dan verkochten we dat met minder kaarten. Omdat ja, als je weet dat je ongeveer 30.000 man kan ontvangen, dan richt je dan ook die dag helemaal zo in met iedereen die komt werken en zo. Maar dit is voor het eerst dat we echt 43.000 man op de vrijdag hebben, ja.
0: Echt ongelooflijk. Is het nou een familieding? Is het wat is Concert at Sea eigenlijk?
2: Nou, ik denk, wat ik het meest opmerkelijke vind, is toch wel gewoon de mens. Het publiek zelf is ontzettend gemêleerd. En een hoop vrienden van mij zijn echte festivalgangers. Die zeggen dan over Cas, ja, dat is eigenlijk niet het type festival waar ik naartoe ga. Maar Cas ga ik toch wel naartoe, want dat is dus leuk ofzo. Dus ik denk dat het van jong tot oud staat. En dat het gewoon een super topsfeer is ofzo.
1: Ja, het is denk ik ook met recht die topsfeer. Het is ook de magie van de plek voor mijn gevoel. Heel veel mensen die hier jaren komen, die hier in de buurt altijd al op vakantie gaan.
2: In de mic
1: praten, ja. Nee, zo is het ook. Het is wel ontzettend warm, Pascal. Is het de warmste concert at sea ooit?
0: En dan zit een zeik over de hitte.
1: Nee, daar kan hij niks aan doen. Ja, maar nu doet hij dat even aan.
2: Nou, ja, ik vind het zelf natuurlijk ook verschrikkelijk heet. Ik bedoel, ik sta hier met 122 kilo schoon aan de haak. Sta ik hier gewoon mijn bil nat te zweten. Maar ja, wij hebben er alles aan gedaan om mensen goed te waarschuwen. En dat doen we alles aan om deze dag op een goede manier door te komen. Zorg dat je genoeg gedronken hebt voordat je komt. We hebben overal vernevelaars op het terrein. Ja, die zijn er altijd te weinig. Maar daar kunnen mensen wat verkoeling zoeken. Je kunt even het water in. Ja, dat zie ik ook steeds meer mensen hier doen.
1: Oh ja.
0: Ik heb een collega, Emily de Wild. Zij zei iets tegen mij van... Ik masturbeer altijd voor een radio-uitzending. Maar dat moet je even tegen Pascal zeggen. Ik snapte niet helemaal wat ze bedoelde.
2: Nog eens?
0: Ze zei, ik masturbeer altijd voor een radio-uitzending. Maar ik snap niet helemaal wat zij bedoelde. Weet jij wat zij bedoelt?
2: Nee, maar ik heb misschien iets ordinairs tegen haar gezegd of zo.
0: Oh, is dat het?
2: Dat zal wel weer. Ja. Zoiets zal het wel zijn, denk ik. Ja.
1: Ik kan mij nog vaak herinneren dat jij inderdaad vorig jaar zei dat je voor een goed optreden altijd even op die manier...
2: Ja, dat was ook een grapje, ja. Tering. Maar ik zei tegen... Zij zegt, wat voor rituelen heb jij dan, Pascal, voor een show? Dus ik zeg bloedserieus, ja, meestal masturbeer ik even. En zonder te blikken of blozen. Maar ja, dat heeft me wel achtervolgd. En ja, nu waarschijnlijk weer, na deze uitspraak.
0: Ik denk dat je vanavond nog gecanceld wordt.
2: Ja, maar goed, aan de andere kant, ik denk als je niet meer aan je eigen piemel mag zitten, waar mag je dan nog aan zitten?
1: Is ook weer waar,
0: is ook een... We hebben even een poot wat van leren.
2: Gaat weer mis nu, hè? Ja. Gaat weer mis.
1: Terug naar de muziek. Het is een dijk van een line-up vandaag.
0: Inhoud.
1: Vanavond Direct, Fleming, Typhoon. Maar over het hele weekend. Is er één band waar jij specifiek naar uitkijkt? Of één artiest?
2: Ja, misschien een beetje...
1: Bluff.
2: Nee, ja, dat is een dooddoener natuurlijk. Maar het is ook wel een dooddoener als ik Counting Crows zeg. Omdat ik in, denk ik, al 32 jaar lang in interviews zeg dat ik daar zo'n fan van ben. Maar dat ben ik nog steeds. En we hebben samenwerking met hun gehad een half jaar geleden. Een liedje gemaakt. En dat willen we eigenlijk ook wel gaan releasen binnenkort.
0: Oh.
2: Dus we kennen elkaar goed en ik zie er enorm naar uit. Ik heb ook een hele mooie armband gegeven aan Imian, de gitarist. En dan ben ik zo benieuwd of die hem dan draagt vandaag, weet je.
0: Maar ik zei niet, ik bedoelde niet eens gekscherend. Ik zei bluff. Is het erg om je eigen band de beste te vinden?
2: Ja, maar ik geloof ook niet dat ik zo naar mezelf kijk of zo. Het is meer dat ik weet en ik voel welke liedjes goed werken bij een show. Dat is belangrijk. En we spelen ook heel vaak liedjes, bijvoorbeeld in het theater. Dan hoef je niet alleen maar favorieten te spelen van de mensen. Dan mag je ook gewoon mooie liedjes spelen. Kies ik ook heel vaak toch de nummers uit die mij gewoon veel doen. En omdat ze mij bewegen. Maar ik zet eigenlijk mezelf niet op, zeg maar.
1: Ik stond in 2015 in het publiek toen jullie ook met de Counting Crows daar samen stonden. Dit weekend ook weer even samen? Of?
2: Nee, ik verwacht niet dat we op het podium nog iets doen, nee. Maar ja, dat weet je niet, maar ik ga er niet van uit.
0: Ik verwacht het wel, hoor. Het
2: is in ieder geval niet afgesproken.
0: Ik verwacht wel dat ze dat gaan doen.
2: Alles geld nu. Terug.
0: Ja. Heel goed. Pascal, dank je wel. En jij ook, vooral veel plezier.
2: Ja, en goed smeren vandaag.

0: NPO Radio 2 vanaf Concert at Sea. En als je mensen hoort zeggen Cas, dan bedoelen ze dat Concert at Sea. C-A-S.
1: Waar is de afkorting?
0: Ja, dat wil ik toch even meegeven.
1: Het Radio 2 weerbericht is op veel plaatsen ongeveer 30 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen extreme hitte, 35 tot lokaal 40 graden. En lokaal een onweersbui.
0: Het ANWB zit Rijn Baardhand. Is het druk, Rijn?
2: Ja, het is druk en er staan vooral wielfiles in Zuid-Holland en Noord-Brabant door incidenten en wegwerkzaamheden. Ze zijn bijvoorbeeld bij knooppunt Gorkum aan het werk op de A27 richting Gorkum. 7 kilometer met 35 minuten vertraging. En hierdoor staat er ook file op de A2 richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg. 14 kilometer met 25 minuten vertraging. Op de A4 is in de richting van Den Haag een ongeluk gebeurd tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. 8 kilometer met ruim een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht en je kunt omrijden via de A44. Op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Den Haag-Malieveld en Nootdorp. Ook hier is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht en 25 minuten vertraging. Tot slot nog de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Hoogvliet en Rozenburg Centrum. Je raadt het al, een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging een kwartier.
0: Dank je, Rijn, tot zo weer. En in Hilversum zit Juri Stubinitski met het NOS Journaal. Juri, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Ruud. Vanaf middernacht geldt voor het eerst code rood vanwege extreme hitte. Hij is van kracht in 8 provincies, alleen niet in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Het KNMI roept op om alleen naar buiten te gaan als het echt moet.
4: Bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolgen heeft voor het menselijk lichaam. Dat heel veel mensen daar heel veel last van hebben. En wat we ook bij eerdere dagen die zo heet waren gezien hebben, is echt een stevige oversterfte. Dus de boodschap is echt, pas je morgen nog wat extra aan. Hou echt rekening met die hitteklap die morgen op ons afkomt.
3: Ook adviseert het KNMI om geen zware lichamelijke activiteiten te doen en extra op huisdieren te letten. Door die hitte moet de regio Utrecht het voorlopig doen zonder trams. Door de hitte werken de wissels niet, zegt vervoerder Transdev. Die laat vandaag al het materieel binnen en waarschijnlijk rijden er morgen ook geen trams. Het Rode Kruis heeft gironummer 5125 geopend voor hulp na de 2 aardbevingen in Venezuela. Intussen is het daar ochtend en wordt in het puin druk gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat op 164, maar vermoedelijk zijn er veel meer slachtoffers. En de camper die een week geleden wegzakte op een vlonderpad in natuurgebied Grolloerveen in Drenthe is daar weer weg. Er was al een bergingsbedrijf geregeld, maar nu blijkt dat de eigenaar zijn voertuig zelf weer aan het rijden heeft gekregen. Dat deed hij met rijplaten en een krik. De camper was op die vlonder beland nadat de bestuurder een verkeerde afslag had genomen. De houten planken waren niet bestand tegen het gewicht van de camper.
0: Juri.
3: Ruud.
0: Ik schakel nu even met Podium Zeeland. Dit mis jij dus. Live Gressip hier. Oh, dat is echt wel prachtig. Miss Montreal was er al, vanavond direct. Bluff gaat hier optreden. En allemaal Counting Crows ook nog. En samen met Bluff. Oh, dat moet ik niet zeggen. Dat zijn allemaal leuke dingen hier. Dus.
5: Ik ga lekker luisteren.
0: Oké.
1: Okay. Nou, maar het is wel een feestbeest vandaag.
0: Het voelt.
1: Hè?
0: ja, het dak is eraf bij Juri. Heerlijk. Het voelt een beetje als Ruud de Soleil. Dit. Oké, okay, dankjewel voor de feedback. Hallo?
5: Hallo?
0: Hij is er nog wel.
5: Ik ben er, ik luister gezellig mee met wat jullie aan het doen zijn. Staan jullie, hoe staan jullie er nu eigenlijk bij? Hebben jullie
1: dit is leuk dat je vraagt.
0: Ik sta in mijn witte gewaad. Met mijn witte benen.
1: Ja, dat is leuk. Ruud is al door meerdere mensen aangesproken op het terrein van, ach jongen, moet jij niet even in de zon gaan staan?
0: Ja, precies. Ja.
5: Heb je wel ingesmeerd, Ruud?
0: Ik ben nu een hele ander weekend. Goed, Juri, ontzettend bedankt voor je bijdrage. En tot zometeen meer. We zijn net al kwijt op het hoofdpodium. Daar gaan we zometeen iets live van uitzenden. Dus eerst Alex Warren. Dit is NPO Radio 2. Ook nog Passenger. NPO Radio 2. Oh, dit is één. Passenger, Alex Warren.

0: nog een keer. Hallo, hallo. Hallo, Black en Avicii. En Wake Me Up. Dit is de middagshow. Op het podium naast ons, alle podia hebben een naam. We hebben hier het strandpodium, het, zeg maar het rustige podium waar kleine bands dan kunnen optreden. Of grote bands met een kleine bezetting. Of als ze klein willen spelen. We hebben hier Zeelandpodium en we hebben Umoja. En hiernaast op het Zeelandpodium. Mag ik nog even laten horen?
1: Ja, een klein stukje mogen we laten horen. Ja, nou zoiets.
0: Toevallig is het mijn favoriete plaat.
1: Nou ja, en zometeen gaan we nog veel meer van Crescent Plaats horen. Dus, maar eerst kunnen wij schakelen met onze grote vriend Paul Rabbering. Want die loopt dus ergens ook tussen het feest gedruist bij Crescent.
0: Paul?
2: Ja, en dan sta je bij Crescent en dan denk ik, wat is die toch eigenlijk goed, die band? Zo'n band die je een beetje voor lief neemt eigenlijk. Dat ze er altijd al zijn, maar toch zo goed zijn. En het is druk hiervoor bij de band. Ik sta
0: verbaasd dat je dan dat ze goed zijn?
2: Nou, wat zeg je?
0: Je klinkt verbaasd dat ze zo goed zijn.
2: Ja, en meer dat ik dacht, oh ja, dit is echt heel goed. Ik was het gewoon een beetje vergeten eigenlijk, denk ik.
0: Applaus.
2: Applaus voor Crescent. Het is heet, dat weten we allemaal. Wat doet Confident C om de hitte een beetje te bestrijden? Nou, ze hebben veel mooie dingen. Onder andere voor de mensen die dicht bij het podium staan, tegen de barrier aanhangen, waar het super heet en druk kan worden, hebben ze een emmer met water gezet. En daar zit dat is heel koud water trouwens.
0: Dat u vraagt of het iets zachter kan.
2: Ja, ik kan dat even wat zachter, want ik probeer even wat uit te leggen aan Ruud en de luisteraars. Daar zit een spons in en daar kun je dan een beetje de mensen mee nat maken.
1: Doe dan.
2: Meneer.
3: Warm, warm.
2: Warm, hè?
3: Behoorlijk warm.
2: U heeft een kale kop.
3: Ja.
2: Ik draai er niet omheen. Nee. Het wordt extra heet natuurlijk.
3: Nou ja, af en toe een petje op, dat scheelt wel.
2: Ik heb iets mooiers dan een petje. Wat denk je van een verkoelende spons?
3: Oh, heerlijk. Ja, doe maar. Ah! Oh, wat een verschil.
2: Hij is koud, hè?
3: Wel lekker.
2: Het is wel lekker, ja? Er staat hier ook nog een vrouw. Nou ja, die heeft helemaal een jurkje aan en zo. Ik weet niet of ik haar heel erg boos maak als ik haar ook even nat maak. Maar mag ik je wat vragen?
4: Ja.
2: Zal ik je even nat maken?
4: Oh, lekker!
2: Jij kan het goed tegen.
4: Wat zeg je?
2: Jij kan het goed tegen.
4: Ja, echt wel. Ik ben wel van overhit.
2: Ja, nou, dat is het natuurlijk. Er komt gewoon stoom vanaf je als ik die mensen nat maak. Het is niet te geloven, Ruud.
0: Ik ben een beetje van me apropos. Dus jij iemand vraagt of ik aan iets vond. Ik vind het een beetje gekke radio, dit. Wat ga je verder doen? Ga je hier rondlopen?
2: Ik dacht dat ik dit gewoon de rest van de avond blijf doen.
0: Oh nee, dat is leuk. Dat
1: we dat maken.
0: Ja, nee, dan.
2: Nee, maar ik kan ook nog even gaan kijken straks bij andere plekken. Of misschien nog even Crescent van dichtbij bekijken. En volgens mij mogen we ook nog wat live uitzenden straks van Crescent.
0: Ja, zeker.
2: Ja.
0: Maar ik hoor zometeen wel weer waar je bent, Paul.
2: Ik meld me weer.
0: Beetje spons. Ik vind het al een hele andere radio dit.
1: Ik ga Paul ook van een hele andere kant bekijken nu, denk ik, de rest van het weekend.
0: Ja, dat hij gewoon, dat vind ik wel een beetje gek. Zeg, dit is de middagshow. We zijn, mocht je net de radio aanzetten, het is niet de reguliere De Wild in de Middag. Maar Concert at Sea vanaf de Brouwersdam in Zeeland.

0: all night. Miles Smith. And nice to meet you. Paul Rabbering.
1: Ja, Ruud de Wild.
0: Ja, ik hoor jou. Daar ben jij.
1: Hey. Ja, inmiddels sta ik echt recht voor het podium. En dat is een prachtige plek tussen de barriers eigenlijk. Dus waar alleen normaal de beveiliging mag komen. Met het beste uitzicht op Crashit. Maar als Radio 2 luisteraar zit je ook helemaal front row. Want we mogen namelijk zometeen Crashit live uitzenden. En het klinkt waanzinnig goed. En ja, wat ik net al zei, het valt me dan op dat zij ongelooflijk veel hits hebben. De een na de andere plaat daarvan denk ik. Oh ja, die ook nog. Even checken hoor. Hoe is het optreden van Crashit?
2: Ja, is fantastisch tot nu toe. Ja, super. Ja,
1: welk nummer heb je nog niet gehoord dat je graag wil horen?
2: Ja, uiteraard.
1: I Would Stay, toch?
2: Ja, uiteraard. Ja.
1: Ik heb goed nieuws. Die gaan ze dus zo meteen spelen. Daar kun je op wachten. Maar tot die tijd al, Ruud, kunnen we gaan luisteren naar Out of My Bed.
3: Oké, concentratie. We weten hoe muzikaal jullie zijn. We gaan het vandaag even wat moeilijker maken. We gaan vandaag met heel concentratie twee stemmen zingen. Kunnen jullie dat aan, denk je?

0: Pretty good. Dankjewel. Rechts.
1: Dankjewel.
0: Linkerkant. Hoe gaat het met jullie? Linkerkant, hoe gaat het met jullie? Aan jullie de eer om de tweede stem te zingen. Met onze eigen Annelies. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaat ze er één keer voor jullie voor doen. Annelies, ben jij er klaar voor?

Dankjewel. Ja, sorry. Hoe gaat het daar in de hitte? Wat een knallers. Normaal als het regent dan zeg je, wat een pikkels dat jullie daar staan. Maar nu, in die keiharde, verzengende zon. Die ook heel fijn is, maar nu wel een beetje erg warm. Lieve mensen, dit liedje werd vorig jaar 25 jaar. Wat betekent dat we het ooit schreven toen we zelf pubers waren. En nu zingen we het als moeders van pubers. Dat is een hele andere beleving. Zeker zo speciaal. Je snapt er iets meer van. Ietsje. Deze is voor jullie.

0: Live vanuit Zeeland, you're the Grasship met Out of My Bed. You can stay and I would stay.
1: Dankjewel.
2: Oké.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Ondernemers wachten niet af. Ze pakken meteen door als het nodig is.
7: Kan het ook sneller?
6: Ondernemers pakken meteen door.
7: Ik voel dat doorpakken niet.
6: Ondernemers pakken door met een zakelijke lening van Swishfund. Binnen één dag gestort. Check swishfund.nl. Swishfund, met zekerheid doorpakken.
7: Sneller.
8: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
9: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
9: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
10: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
11: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
12: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
11: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
13: Het is centen sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
13: Nu bij Dirk, Milka chocoladereep, 89 cent. Ja, echt.
15: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Vier minuten na 5 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS Journaal. We schakelen over naar Hilversum. Dat is Joeri Stubenitski. Goedemiddag.
16: Hey Ruud, goedemiddag. Vanwege de extreme hitte geldt vanaf middernacht code rood voor 8 provincies. Het wordt op een aantal plaatsen mogelijk 40 graden morgen, waardoor iedereen gezondheidsklachten kan krijgen, zoals uitdroging en oververhitting. Het KNMI zegt dat code rood morgen geldt voor Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Brabant en Limburg. Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela om daar hulp te verlenen na de zware aardbevingen van vannacht. Minister Sjoerdsma trekt er €2 miljoen voor uit. Hij stuurt het Urban Search and Rescue Team.
17: En dat is een team dat bestaat uit topspecialisten, mensen van de brandweer, politie, artsen. En zij kunnen in het rampgebied zoeken naar overlevenden. Onder het puin met speurhonden, camera's en luisterapparatuur. Het zijn echt de beste mogelijke mensen voor deze zaak. En zij zijn ook op de kortst mogelijke tijd beschikbaar.
16: Ook andere landen bieden hulp aan, zoals Zwitserland, Brazilië en Amerika. Gevreesd wordt voor duizenden slachtoffers. Tot nu toe zijn er 164 doden geteld en bijna 1000 gewonden. De aardbevingen waren zo zwaar dat ze zelfs ver buiten Venezuela werden gevoeld, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
18: Het is de zwaarste beving in een eeuw in Venezuela. En hij was zo zwaar dat hij zelfs diep in de Braziliaanse Amazone is gevoeld. Op zo'n 1700 kilometer van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn mensen zelfs geëvacueerd in Brazilië.
16: Veel Venezolanen hebben de nacht op straat doorgebracht uit vrees voor naschokken. Het blijft onduidelijk of Moerdijk als dorp blijft bestaan. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuze maken, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie. En hoe kan het dat de buren al juichen voor Oranje, terwijl op andere tv's nog niet is gescoord? Dat vroeg tech-redacteur Joost Schellevis zich ook af. En na even zoeken vond hij het antwoord.
2: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is. Want die heeft die reservetijd niet nodig.
16: En die reservetijd kan flink oplopen tot wel 40 seconden als je via internet kijkt. Het weer, het wordt dus heet. Morgen 35 tot lokaal misschien wel 40 graden. Zaterdag ook erg warm en vanaf zondag iets minder heet.
0: Jordi, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Rijn Paardmans. Is het druk?
19: Nou, het is eigenlijk rustiger dan normaal, maar we zien wel veel vertragingen door ongelukken en pechgevallen. En ook is het druk bij Gorkum op de A27, bij knooppunt Gorkum, 30 minuten door de wegwerkzaamheden daar. En door die wegwerkzaamheden is het ook druk op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 25 minuten vertraging. Op de A4 staat een kapotte auto in de richting van Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het rijdt langzaam over 18 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade, is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Wil je omrijden, dan kan dat via de A44. En dan nog de langste vertraging, die staat op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch, tussen Nieuwkuik.
18: De eerste beving in een eeuw in Venezuela. En dat was zo zwaar dat hij zelfs diep in de Braziliaanse Amazone is gevoeld. Op zo'n 1700 kilometer van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn mensen zelfs geëvacueerd in Brazilië.
16: Veel Venezolanen hebben de nacht op straat doorgebracht uit vrees voor naschokken. Het blijft onduidelijk of Moerdijk als dorp blijft bestaan. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuze maken, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie. En hoe kan het dat de buren al juichen voor Oranje, terwijl op andere tv's nog niet is gescoord? Dat vroeg tech-redacteur Joost Schellevis zich ook af. En na even zoeken vond hij het antwoord.
2: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is. Want die heeft die reservetijd niet nodig.
16: En die reservetijd kan flink oplopen tot wel 40 seconden als je via internet kijkt.

0: ook af. En na even zoeken vond hij het antwoord.
1: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via een veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is. Want die heeft die reservetijd niet nodig.
0: En die reservetijd kan flink oplopen tot wel 40 seconden als je via internet kijkt. Het weer, het wordt dus heet. Morgen 35 tot lokaal misschien wel 40 graden. Zaterdag ook erg warm en vanaf zondag iets minder heet.
2: Jordi, dankjewel. Tot zo weer. Bij de ANWB zit Rijn Paardmans. Is het druk?
3: Nou, het is eigenlijk rustiger dan normaal, maar we zien wel veel vertragingen door ongelukken en pechgevallen. En ook is het druk bij Gorkum op de A27, bij knooppunt Gorkum, 30 minuten door de wegwerkzaamheden daar. En door die wegwerkzaamheden is het ook druk op de A2 richting Utrecht, tussen afrit Veghel en Waardenburg, 25 minuten vertraging. Op de A4 staat een kapotte auto in de richting van Amsterdam, tussen Den Haag-Zuid en Zoeterwoude-Dorp. Het rijdt langzaam over 18 kilometer met 20 minuten oponthoud. En op de A4 richting Den Haag, tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade, is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 25 minuten. Wil je omrijden, dan kan dat via de A44. En dan nog de langste vertraging, die staat op de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Nieuwkuik en knooppunt Nieuwkuik, ja. Door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is er dicht. 40 minuten vertraging en het verkeer kan via Breda en Tilburg.
2: Nee, dankjewel, tot zo weer.
3: Alsjeblieft.
4: Ster. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Met Lassie bijna klaar, maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
4: De beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
5: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
12: De vriendelijke specialist.
13: Live vanaf de Zeeuwse kust.

0: zoiets hebben. En dan is ze weg, let op. Nou, is toch raar,
1: hè? NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Ja, je hoorde Bryan Adams en Mel C. When You're Gone. Dit is NPO Radio 2 vanaf Kas, heb ik vandaag geleerd. Kas is betekent Concert at Sea. Ik zei, hoor iedereen, Kas, wat wil je nou met je kas?
3: Had je dat nog nooit eerder gemaakt?
0: Nee, ik zei, Kas zie ik overal staan, maar het is een afkorting voor Concert at Sea. Nog de hele dag door en ook de avond vanaf de Brouwersdam. Morgen overigens ook, overmorgen ook. En dan maandag ook nog als je het hebt opgenomen. Kun je het terugluisteren?
3: Oh ja.
0: En dan dinsdag. Goed, Gijs is er ook, sterker nog, die staat tegenover mij.
3: Hallo Ruud.
0: Ja. Jij weet precies wat er nog allemaal gaat gebeuren.
3: Ik weet dat precies, want Fleming is hier. Dat gaan we live uitzenden. We gaan nog veel meer van Cressip laten horen. Die hoorden ze net al. Typhoon is er, Chef Special is er. En uiteindelijk, vanaf 21:15 vanavond... het hele optreden van Direct zenden we integraal uit met beeld. Dus kun je checken via NPO Radio 2... en ook nporadio2.nl/live kun je meekijken. Ja,
0: verder het hele vaste team. Paul, Morad, Evelien, Emily, Bart, Carolien... Gijs, Ruud. Is zo weet ik ook.
3: Nou, toevallig.
0: Is nog andere Ruud misschien?
3: Ik denk hier niet. Nee.
0: Nou goed, ons hoor je dus het hele weekend. Mij thuis, maar de rest hoor je hier.
3: We gaan je bellen hoor.
0: Nee. Ik ga naar Defcon. Dus,
3: leuk. Dus jij kan niet, nee.
0: Ik kan niet het hele weekend. Vorig jaar waren we hier uiteraard ook. Eigenlijk zijn we hier altijd al.
3: En we zijn hier al jaren inderdaad. En het bevalt nog altijd goed.
0: Ik neem even mee. Dit was de editie 2025. Dit was Fateless en Insomnia.

0: Concert at Sea, editie 2025, Faithless en Insomnia. Zoals we dat speelden hier op het Zeeland podium op de Brouwersdam. Zometeen ga ik schapen.
1: Brouwerslam, terwijl we nog helemaal niks hebben gedronken.
0: Nou, ik wil dit zeggen, maar ik denk wel dat de warmte haar best doet.
1: Het is goed warm inderdaad, zelfs warm. Binnen. Ja, dat is ook zo, ja. Ah, kijk.
0: Als je ogen dicht doet, ben je in Frankrijk.
1: Nou, ik vind dit niet per se Frankrijk.
0: Ah, je hebt het niet uitgeplaatst. Op een hele lelijke parkeerplaats. Het is namelijk nu dat het veld is even leeggelopen. En het is op een dam, maar die dam is gemaakt. Is dit gewoon een parkeerplaats of zo?
1: Dit is normaal gesproken, de doorgaande weg ligt achter de dam. En je kunt hier op de dam rijden op het moment dat je hier inderdaad naar zee wil. Dan kun je hier vissen. En als hier nu niet het festival was, dan stonden hier campers en auto's met van die uitklaptafeltjes en stoeltjes. Ja. En heel veel Duitsers.
0: Ja, dat is het dus. Oh, nee, het is hier waanzinnig. Het festivalterrein is echt heel mooi aan het water. Ik wilde net zeggen, zometeen ga ik...

0: Nee, sorry. Het was De Bauta en Magnetic. Je moet alleen ons koffertje doen voor Ruud de Soleil, hoor, deze plaat.
1: Ik denk dat dit nu al een beetje de zomerhit van 2026 is.
0: Absoluut. Dat staat hier in mijn tekst, dus dat denk ik ook.
1: Oh, dan heeft iemand goed geschreven dan.
0: Onderweg, dan pak ik hem uit. En daar heb ik een koffertje meegenomen.
1: Ja, en dan? Wat zit er allemaal in dat koffertje, Ruud?
0: Platen.
1: Oh,
0: en een stokbrood.
1: Een stokbrood?
0: Ja.
1: Heb je die dan dubbel gevouwen, of is het zo'n grote koffer?
0: Nee, het is een hele grote koffer.
1: Het is een grote koffer,
0: ja. Een paar. Ja. En die zit helemaal over de breedte zit die in. En dan pak ik hem uit. En dan maak ik onderweg een baguette voor jullie.
1: Ja. En zit er dan ook dip in die koffer?
0: Stel je niet zo aan. Paul Rabbering.
2: Ja, hey Ruud.
0: Hi. Waar ben jij?
2: Ja, ik sta bij het Nederlands elftal. Tenminste, dat denk ik. Want er staan hier heel veel mensen in het oranje, zoals Lonneke. Hi, Lonneke.
3: Hoi, goedenavond. Goedemiddag is het nog.
2: Ja, is al zover. Hey, het is nog lang geen avond, ook nog geen nacht. Maar in het oranje, ben je hier voor de muziek of ben je eigenlijk voor het voetbal?
3: Voor allebei. Voor allebei. Het is hier om 12:30 klaar en dan daarna snel door naar huis om de wedstrijd te kijken.
2: En, maar je bent alvast erop gekleed in het prachtige oranje.
3: Ja.
2: Met wie ben je hier?
3: Met heel de familie.
2: Dit is jouw familie?
3: Dit is mijn familie, ja.
2: En heb je allemaal broers en zussen in dezelfde leeftijd?
3: Broertjes, zussen, neven, nichten, ooms, tantes. Iedereen is mee. Daar staan er nog een paar in de schaduw. Iedereen is mee.
2: Nou ja, wat een leuke familie. Waar komen jullie vandaan?
3: Wij komen uit de hel.
2: Uit de hel?
3: Berg op Zoom, Roosendaal.
2: Oh, ja. Ja, dat is in de buurt, toch?
3: Sorry?
2: Dus dan kun je nog eens naar huis rijden vanavond.
3: Nee, we slapen hier.
2: Oh, we slapen hier. Ja. Hey, en we staan nu bij Sophie Alice Dexter. Ken je haar eigenlijk?
3: Nee, eigenlijk niet. Nee. Ja, van heel van de muziek, maar niet echt als artiest.
1: Niet persoonlijk.
2: Als je er zo zie, staat met je rug naar de natuur, je hebt geen idee waarschijnlijk, maar ze ziet er best goed uit, hè?
3: Ja, klopt. Ja.
2: Hey, ik maak even een bruggetje naar jou, Ruud, want ik weet dat jij er heel erg goed eruit vond zien altijd. Ja, Sophie Alice Dexter, we zijn misschien 20 jaar verder in de tijd, misschien wel 25 jaar verder na de allereerste hit. Maar ze ziet er fantastisch uit en ze zingt geweldig. Ze heeft danspasjes, moves. Ja, ik moet zeggen, het gaat hier behoorlijk los al en dat ondanks de hitte.
0: Oké.
1: Maar, Paul?
2: Ze is nog niet klaar. Ze is eigenlijk nog maar net begonnen. Maar ze heeft even een slokje water tussendoor.
0: Nee, dit is een waterpauze. Dat moet overal doen.
2: Oh, de hydration break is dit. Oh ja, precies. Moeten we even wachten. Of ga jij nu reclame uitzenden dan nu?
0: Ja, dan ga ik nu even reclame maken. Paul, dankjewel voor je bijdrage.
2: Graag gedaan, Ruud.
0: En ik spreek je zo meteen weer.
2: Zit er dik in.
0: Yo. Paul, bij het andere podium, dat is namelijk het...
1: Umoja-podium, ja.
0: Umoja-podium.
1: Is dat waar? Vond jij Sophie Alice Baxter vroeger een aantrekkelijke vrouw?
0: Nou, het is zo dat ik 100 jaar geleden... mijn kinderen moet ik altijd uitleggen wat het was. Presenteerde ik het programma Top of the Pops.
1: Ja. Was dat op TMF?
0: Nee, dat was op NPO.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nou. En dat was een internationaal programma.
1: Oh ja.
0: En dat werd opgenomen in Londen, dus dan moest je heen en weer vliegen.
1: Ah, ja.
0: En dan kwamen alle artiesten kwamen daar. En nou ja, dat was week in week uit. Zij stond al 100 jaar, stond zij op de in die top 10.
1: Dus jullie kennen elkaar?
0: Nou, kennen is een groot woord, maar je zag elkaar wel.
1: Heb je haar al gezien hierachter, backstage?
0: Nee, maar ik ben er wel 1000 keer tegengekomen.
1: Dus misschien dat zij wel weet dat jij Ruud de Wild bent?
0: Nou, dat denk ik niet, hè, want ik dacht, de jaren ga je vergeten.
1: Oh, dat zou kunnen. Dat zou
0: en
1: wel,
0: dat maakt er helemaal niet uit. Ik bedoel, maar goed, Frans Paul ziet er fantastisch uit.
1: Ja. Ja, dan gaan we misschien zo even kijken.
0: Ja, nou, ik ben al lang blij dat hij iets met een natte sponsor langs mensen gaat, wat hij net deed. Dus zeg, dit is Concert at Sea, editie 2025, vanavond live op NPO Radio 2, direct. Het hele concert wordt uitgezonden, dus dat je dat weet. Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-It-All, dit is Paul McCartney eerst.

0: helemaal niet goed. Als die man Paul Simon heet. Dat is gewoon heel raar. Paul Simon en You Can Call Me L. Even nog over die programmering. Er komen een hoop berichtjes over. Wanneer Bluff dan gaat optreden?
1: Ja, Bluff die sluit dus altijd concert zie je af. Dus dat is zaterdagavond vanaf 10:15. En dan hoor je dat dus ook gewoon helemaal van kop tot staart. Van begin tot eind hier.
0: En het loopt wel eens uit. Dan beginnen ze zondagavond 10:15. En dat willen ze zelfs tot woensdagmorgen doorgaan.
1: Zeker. Ja. De laatste keer was het zo dat het zaterdagavond begon.
0: En woensdag.
1: En toen was het woensdag. Toen hebben mensen bij moeten boeken op de camping.
0: Ja. Niet normaal. Dus in één keer door. En dan staan ze ook nog, want daar krijg ik dan wel geld voor. Eind van het jaar in Ahoy.
1: Ja, Bluff en Vrienden heet dat. Ja. Dat zijn meerdere avonden volgens mij ook. Ja.
0: Hartstikke... Ik moest dat twee keer zeggen. Eind van het jaar staan ze dan in Ahoy.
1: 26, 27 en 28 november.
0: Nou. Ik mag niet zeggen dat je kaart moet kopen, want dat zou reclame zijn. En dan gaat het opvallen dat ik een influencer ben.
1: Het Radio 2 weerbericht dan. Op veel plaatsen is het ongeveer 30 graden. In het noorden iets minder warm. Vannacht 15 tot 25 graden. Morgen wordt er extreme hitte verwacht. 35 tot 40 graden. En hier en daar lokaal een onweersbui.
0: Jordi Stubinitski bij de... Rijn Baarsman bij de ANWB.
2: Ja, Ruud, weet je, die file bij Nieuwkuik nog, op de A59... die staat er nog steeds in de richting van Den Bosch.
0: Nee, dat was niet Nieuwkuik, dat was...
2: Nieuwkuik was het, ja. Nieuwkuik. Bij knooppunt Empel heb je daarom 30 minuten vertraging... door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. En het verkeer richting Utrecht kan Breda-Tilburg volgen... over de A27, de A58, de A65 en de A2... Dan werkzaamheden op de A27 richting Gorkum. Bij het knooppunt Gorkum 25 minuten vertraging. En veel mensen proberen om te rijden over de A2 richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Waardenburg 20 minuten extra. Tot slot nog de N307 Enkhuizen-Lelystad. In beide richtingen is de houtribbrug dicht vanwege technische problemen.
0: Dat was hem?
2: Dat was hem.
0: Dank je, tot zo. NOS Journaal van 17:30, hier is Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
3: Goedemiddag Ruud. Het KNMI is wispelturig. Vanmiddag werd code rood aangekondigd voor 8 provincies... en mensen kregen het advies om morgen binnen te blijven vanwege de extreme hitte. Code rood vanaf middernacht gaat nog steeds in, maar het KNMI zegt nu juist... zoek verkoeling, omdat het in huizen ook erg heet kan worden. Dus ze zeggen niet meer blijf binnen. Vanwege de hitte kan iedereen gezondheidsproblemen krijgen. Met deze temperaturen zijn de airco's niet aan te slepen. Een verslaggever van Omroep Zeeland ging mee met een airco-monteur.
4: Ik zie nu de achterkant van zijn rug. Vrij nat. De voorkant ook. Doorweekt, zie ik.
3: Het is rond deze tijd van het jaar wel vaker druk voor het airco-bedrijf. Dus hij weet hoe hij zijn hoofd koel moet houden.
5: We proberen wel de werkzaamheden een beetje zo te doen... dat we buiten 's ochtends doen en binnen 's middags... dat je een klein beetje probeert schaduw op te zoeken.
4: Hoe lukt dat vandaag?
5: Ik hoop een kortere werkdag te maken... Maar er zijn weer al storingen bijgekomen, dus als ik hier klaar ben mag ik weer storingen gaan rijden.
3: Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp na de twee zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade is enorm. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere doden loopt nog. En bij een strandje bij Scharendijken, dat is op 10 minuten rijden van Concert at Sea... wordt opgeroepen om vooral niet te gaan zwemmen. Volgens Rijkswaterstaat is het water verontreinigd... door uitwerpselen van mensen of dieren. Mensen die toch gaan zwemmen, die lopen risico om ziek te worden. Ja, ik dacht, ik zeg het toch even, want je bent een zwemmer, Ruud.
0: Ja, ik ben zeker een zwemmer. Maar je mag bij de Brouwersdam niet zwemmen, zeg je dat
3: nou? Nee, het is een strandje daar wel in de buurt. Bij het
0: Over die Duitsers zitten allemaal. Dat moet je niet zeggen, man. Laat het lekker zeggen.
1: Ze verstaan dit niet, dus dat scheelt wel. Lekker laten gaan.
0: Goed. Mag ik jou?
3: Ik denk het wel. Ik mag jou ook wel, hoor.
0: Ik mag jou wel. Juri, dankjewel.
3: Graag gedaan.
0: Fijn weekend. Dit is Concert at Sea. En we gaan zometeen weer schakelen met Paul Rabbering. Ja. Die loopt ergens rond. Paul is onze collega zwerver met een microfoon. En die haalt overal mooie dingen boven.
1: En hij doet daadwerkelijk alles. Hè. Hij begon vanmiddag. Zijn eerste bijdrage was dat hij vrouwen ging nat maken.
0: Ja, met een spons om, ter verkoeling. Omdat op grote borden hier staat dat je moet hydrateren. Ja. Buiten en binnen. En dat je goed moet eten. En dat laatste snapte ik niet helemaal. Wat goed eten?
1: Ja, omdat als je niet eet, dan...
0: Nee, dat snap ik ook wel, Gijs. Maar wat, goed eten, hoe ga je hier goed eten?
1: Nee, waarschijnlijk bedoelen ze dat gewoon al het eten hier goed is. Het is hier goed eten.
0: Het is hier
1: heel goed eten.
0: Oké. Nee, sorry. Maar Jeroen van Inkel zegt, oké, we gaan door. NPO Radio 2. NPO Radio 2 vanaf Concert at Sea. Je kunt meekijken, prachtige beelden via www.nporadio2.nl/live. Dit is Dennis Rims met Mr. Know-It-All. Ben je daar op Radio 2? Dan gaat hij zingen, denk ik.
6: Er is...
0: Maar...

0: Shore.
1: Het gekraak aan het schip. Dat vaart hier bij de Arendvliet. Langs de Brouwersdam. Is een tekstje gemaakt door een van de redacteuren. Dat is de laatste dag ook.
2: Wat een heel idyllisch tekstje vond ik het wel.
1: Ja, heel mooi. Ja. Of Moses and Men and Little Talks. Paul Rabbering krijgt er maar geen genoeg van. Paul is weer ergens op het terrein.
3: Ja, Ruud, ik sta in de schaduw met heel veel mensen. Eindelijk is de zon iets lager en het grote hoofdpodium zorgt voor wat schaduw. En dit is dan de plek waar mensen rustig hun broodje opeten. Hoe smaakt die?
4: Heel lekker.
3: Wat heb je?
4: Een broodje kipburger.
3: Oh, hij ruikt heerlijk.
4: Ja. Wat zei je?
3: Mag ik een hapje?
4: Zeker.
3: Nee, neem mij lekker zelf. Je mag echt? Wacht even, ja, nou, één hapje dan. Ziet er heel lekker uit. Een broodje kipburger.
1: Gadverdamme, Paul Rabbering.
3: Hartstikke een lekker broodje, Ruud.
1: Ja, dat ga je toch niet voor iemand brood mee zitten vreten, gek.
3: Maar ik heb al mijn tanden gepoetst vandaag.
1: Ja, dat is toch nog steeds goor.
2: 35 euro voor zo'n broodje betaald en dan...
1: Dat is je volgende maand. Mag je tongen? Idiot.
3: Wil jij 5 euro omdat ik een hap heb genomen?
4: Nee hoor, dat hoeft echt niet.
3: Nou, het hoeft niet, het mocht toch?
1: Oké. Okay.
4: Het mocht wel bedankt.
3: Of gooi hem nu weg omdat ik hem van gegeten heb.
1: Ja, ze is niet meer.
4: Nee, ik eet hem nog wel op. Okay. Ja.
3: Nou, eet smakelijk.
4: Dankjewel.
3: Geniet lekker van. Er gebeurt hier van alles.
2: Oh, dit was het ook.
3: Ik zie een birthday girl. Van harte gefeliciteerd.
4: Dankjewel.
3: Hoe oud ben je geworden?
4: 22.
3: Oh, dat is nog hartstikke jong.
4: Ja.
3: Wat doe je met zo'n oude vent dan?
1: Ja, al bied je niet
5: heel veel. Ik zou het ook niet weten. Ik ben ook niet rijk, dus daar kan ze het niet voor doen.
3: Nee. Oh, nou, dan ben je denk ik heel lief.
5: Ja. Ja, dat zal het zijn.
3: Wat heb je gegeven vandaag aan haar?
5: Wij gaan binnenkort een bezoekje brengen aan Paradijsa. Dat is een hele grote dierentuin in België met een overnachting erbij. In zo'n dierenhok.
3: Oude romanticus. Mooi hoor.
1: Zou niet waar, ze
5: een paraclub hebben.
3: Ruud kent het als paardenclub.
5: Sorry?
3: Ja, paardenclub.
5: Paardenclub.
3: Ja, met heel veel dieren. Ik ga nog eens even verder snuffelen, want ik weet dat hier een grote fan staat van een artiest die er dit jaar niet is. En dat is Kees.
6: Kees.
3: Kees, jij komt hier vaker.
6: Ik ben hier voor de vijfde keer.
3: Maar je mist iemand dit jaar.
6: Ja, ik mis zeker iemand. Ik mis Bob. Maar die missen we eigenlijk al een beetje. Die heb ik 2 jaar geleden hier gezien. En vonden we een bijzonder optreden.
3: Ja, wat maakte het dan zo bijzonder?
6: Ja, ik had een beetje een beeld van een Douwe Bob van... niks bijzonders, dacht ik altijd. Maar toen kwam het optreden, vond ik een heel bijzonder optreden.
3: Ja, ja. Is goed, hè, live?
6: Ik vond het prima.
3: Ja. Ik heb goed nieuws voor je, want Ruud heeft namelijk... Douwe Bob voor je geregeld.
6: Echt?
3: Ja.
1: Ja. Ja, serieus? Ja, geef me jouw koptelefoon.
3: Ik geef mijn koptelefoon naar jou.
1: Ja.
3: En dan kun jij gaan genieten van Douwe Bob.
1: Hier is hij.

0: Douwe Bob. Speelde vorig jaar, 2025 editie, Concert at Sea. Hier op het podium van Zeeland, zoals dat heet. En straks schakelen we nog over naar het andere podium. Dat is Umoja. En ook nog...
1: Wat was het andere podium dan?
2: Je hebt ook nog het strandpodium.
0: Oh, het strand.
2: Dat kleine podiumpje wat ook, nou, je raadt het nooit, op het strand staat.
0: Gijs?
2: Ruud?
0: Ik wil je iets vertellen.
2: Oh?

0: is NPO Radio 2.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost, Autotaalglas.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: Summerville nog een keer, Summerville!
8: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
9: Ja, ja!
8: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: Fans van zonnig zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
11: Dat gaan we vieren.
10: Zo goedkoop, daar word je fan van.
12: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
8: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
7: Op NPO Radio 1.
11: Ja, ja!
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid, 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Dat gaan we vieren.
10: Dus nu naar Aldi.
13: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: Twee over zes, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2 live vanuit Concert at Sea. En een NOS-journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
18: Goedenavond, Emily. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als het echt niet anders kan. Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code rood afgegeven. Het is voor het eerst vanwege de hitte, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
19: Er wordt zelfs wel gezegd dat het boven de 40 graden kan worden. Ja, dat is heel uitzonderlijk in Nederland. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn voor met name ouderen, kleine kinderen, mensen met een slechte gezondheid. Maar eigenlijk betekent code rood, het kan gevaarlijk zijn voor ons allemaal.
18: En dus zegt het KNMI, zoek de verkoeling op, blijf uit de zon, want iedereen kan uitdrogingsverschijnselen krijgen. Code rood geldt voor 8 provincies. Het gaat om Brabant, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel. In de andere provincies geldt code oranje. De hitte heeft veel gevolgen, even een korte greep. Het Rode Kruis roept eigenaren en beheerders van koele openbare gebouwen op om hun deuren te openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. In provincies met code rood gaan morgen rechtszaken niet door. In de regio Utrecht rijden vandaag en morgen geen trams meer, want de wissels werken niet meer vanwege de hitte. En Albert Heijn bezorgt morgen vanaf 3:00 PM geen boodschappen meer aan huis. Ze vinden het onverantwoord om personeel op pad te sturen. Deze hittegolf wordt verder aangewakkerd door klimaatverandering. Ander nieuws dan. Venezolaanse vluchtelingen in Nederland zamelen voedsel en ook gereedschap in na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. Ook vragen ze de Nederlandse regering om hulp. Veel Venezolanen in Nederland hebben nog geen contact weten te krijgen met familie daar. En vannacht speelt het Nederlands elftal tegen Tunesië. In principe begint de WK-wedstrijd om 1:00. Maar het weer kan roet in het eten gooien, zegt commentator Anne de Jong.
2: Hou dan ook een beetje rekening mee dat je misschien een hele lange nacht tegemoet gaat. Want het zou zomaar kunnen dat de wedstrijd uitgesteld wordt vanwege alle onweersbuien die eraan komen. Het laatste bericht hierover van de FIFA is dat er moderate risks zijn en dat ze alles goed in de gaten houden. Ook bij de FIFA werken veel weermensen die het allemaal precies in de gaten moeten houden. Ja, het is echt af. De kans bestaat dat het een hele lange nacht gaat worden.
18: Nederland is zo goed als zeker door naar de volgende ronde. En daar treffen we waarschijnlijk Brazilië of Marokko. Het weer vannacht in het noorden 15 graden. Op andere plaatsen mogelijk 25. Morgen dus extreme hitte. 35 tot lokaal 40 graden.
17: Dankjewel Joeri. Dan de files bij de ANWB is Rijn Baardmans. Hi Rijn.
3: Dag Emily, er staan minder files dan normaal op donderdagavond. Het hoogtepunt van de spits ligt inmiddels ook achter ons. Wel nog een paar vertragingen door ongelukken en pechgevallen. Het is ook druk op de A27 richting Gorkum vanwege de wegwerkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 20 minuten vertraging. En de mensen rijden om over de A2 richting Utrecht vanwege die werkzaamheden. Tussen Rosmalen-West en Waardenburg is je vertraging daarom opgelopen tot 20 minuten. De A4 richting Amsterdam, daar staat een kapotte auto tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. Het rijdt langzaam over 13 kilometer met een kwartier vertraging. En op de A29 richting Rotterdam staat ook een kapotte auto. Op de Haringvlietbrug tussen knooppunt Sabina en Afrit Numansdorp. 5 kilometer met een kwartier vertraging. Tot slot nog de A59 richting Den Bosch. Tussen Den Bosch West en knooppunt Empel. 5 kilometer, een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. En de rechte rijstrook is er dicht.
17: Dankjewel. Zometeen hier, Concert at Sea. Live vanaf de Brouwersdam. Tot zo.
20: Ster. Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
21: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2+1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
20: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
9: Summerville nog een keer. Summerville!
8: Komende nacht. Tunesië, Nederland.
9: Ja!
8: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
7: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
5: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Komende nacht, Tunesië, Nederland.
7: Op NPO Radio 1.
9: Ja, ja!
22: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
23: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
24: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
1: Rustig, adem in.
21: Ja, per se gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
11: Sta je in de file en spot je ruitschade?
12: Opgelost. Autotaalglas.
25: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
26: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
25: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
26: Summerville nog een keer. Summerville!
25: Komende nacht. Tunesië en Nederland.
26: Ja, ja!
25: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
12: Op NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer.
27: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en

0: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
1: Komende nacht, Tunesië in Nederland.
2: Op NPO Radio 1.
3: Ja, ja!
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
5: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: uit. Ja, misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Ze denken allemaal de gouden beleggingstip te hebben. Ze zeggen allemaal, dit is het moment om in te stappen. Anderen volgen. Jij bepaalt je eigen weg. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Met persoonlijk advies en expertise begeleiden we jou in beleggingsmogelijkheden die bij jouw visie passen. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: We helpen je jouw weg te bepalen op abnamro.nl/meespierson.
11: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
12: Doen ze bij jou declaraties nog in Excel? Beetje zonde van je tijd, niet? Upgrade je HR-afdeling met de online software van Numbers. Van verlof tot salaris in één voordelig pakket. Ontdek het op numbers.nl.
11: Kom proef zitten in onze showrooms of bestel je tuinmeubelen op vdgarde.nl.
12: Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
13: Live vanaf de

0: Taxi, Emily de Wild, NPO Radio 2.
1: Een hele goede avond vanaf de Brouwersdam in Zeeland. Oftewel, welkom op Concert at Sea 2026. Alweer de 19e editie van het festival. En Radio 2 is er vanzelfsprekend weer bij. Tot en met zaterdag genieten we hier van een zee aan werkelijk fantastische live muziek. En de voortekenen, die zijn gunstig. Ja, het is heet. Het Zeeuwse zonnetje schijnt echt prachtig op alle vleespetten hier in het publiek. Dus de geur van zonnebrand glipt hier bij wijze van spreken de studio in. Maar we zien ook genoeg gele hoedjes die zijn uitgedeeld hier. Dus dat is heel fijn. Allerbeste is, wij brengen Concert at Sea naar jou toe. Of je dus nu thuis op de bank voor de ventilator zit of in de auto blijft zitten, omdat je daar wel airco hebt, snap ik helemaal. Je hoeft niks te missen van dit festival. Ongeveer de hele playlist van NPO Radio 2 staat hier op al die podia. Kensington, daar werkt Suzanne Freek, chef special Cresup. Sophie Ellis Baxter, die ik ook heb geïnterviewd. Dus dat hoor je volgend uur. Bluff, uiteraard bluff. Dus we hebben genoeg op de line-up. En ja, wie er dit jaar niet bij zijn, maar wel vaste gasten altijd waren in Zeeland. De mannen van Agda en de Munnik. Vorig jaar stonden ze hier echt te schitteren op het podium. Hoe dat klonk? Nou zo.

Agenda en de Munich Live 2025 was dit op Concert at Sea. En zometeen, ja, mocht je thuis voor de buis zitten, je kan niet luisteren, maar je kan dus ook, je kan luisteren, je kan kijken via nporadio2.nl, via de NPO Luister-app. We zijn op al die kanalen gewoon hartstikke te bereiken. Dan kun je ook zien hoe we ook hier aan het ontploffen zijn. Maar maakt niet uit, de sfeer zit er in ieder geval in. En zometeen ga ik eens even contact leggen met onze allerbeste Evelien de Bruin. En kijken waar zij uit hangt op het terrein.

0: Harry Styles hier op Concert at Sea. Nog steeds een hele goede avond.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Ja, hier in de studio op het terrein heb je echt een fantastisch uitzicht over al die mensen die hier zijn verzameld voor de 19e editie van Concert at Sea alweer. Maar die studio van ons, die heeft dus eigenlijk een soort dubbele functie. Want wij zitten in een soort vuurtorenconstructie, zo moet je het zien. En die biedt dan echt precies genoeg schaduw voor een hele rits aan mensen die zich voor de studio hebben verzameld, die dus lekker in de schaduw staan. En ergens tussen die mensen loopt mijn zeer gewaardeerde collega Evelien de Bruin. Hi Eve.
3: Hi, nou ik ben niet zo verstandig geweest om in die schaduw te gaan staan. Oh. Ik sta vol in de zon, maar dat maakt helemaal niet uit. Ik heb besloten dat ik het niet over de hitte ga hebben deze komende 2 uur. Het is fantastisch en aangenaam briesje voelen we hier. En wat wel leuk is dat natuurlijk heel veel mensen nu ook naar Flemming aan het kijken zijn. Die als een heel klein stipje voor mij op het podium staat te zingen en te dansen. Maar wij staan ook tegenover een scherm, een heel groot scherm. En daar kan je dan lekker allerlei dingen op zien. Flemming in dit geval. Maar ik heb ook een paar voetbalfans gevonden volgens mij. En ik dacht, ja, volgens mij staan jullie hier soms om vannacht de wedstrijd te kijken daar op het scherm of zo.
4: Dat is wel de ambitie in ieder geval. Kijk, we hebben gedacht van wat gaat het worden en we hebben geanalyseerd van tevoren. En ik denk persoonlijk dat het een 0 wordt voor Tunesië
5: en een 4 voor Nederland.
3: Wow, wacht even. We beginnen al gelijk met de uitslag hier.
4: Ja, dat hebben wij dus ook voorspeld op het shirt van een vriend van ons. Dus als die even omdraait naar de camera.
3: Ja, oh wacht. Oh, die heeft zo'n voorspelshirt aan. Je kan even meekijken wat hier gedaan wordt. Voorlopig is de voorspelling 8-0.
0: Ja, optimistisch, maar...
3: Ja, redelijk optimistisch. Nou ja, Tunesië, kom op. Maar die wedstrijd die begint pas om 1 uur. Ja. Waar gaan jullie kijken?
4: Ja, wij zitten hier dus in de buurt bij de Centerparks. En daar gaat de hele Centerparks in de plaza kijken. Wij nemen 2 vuvuzela's mee.
3: Oh nee, nou ik weet wel waar ik niet ga kijken.
4: We moeten echt ze supporten tot het einde. Dus dat gaan we ook gewoon doen.
3: Maar hebben jullie ook gehoord dat het misschien niet om 1 uur vannacht begint, maar misschien wel 2-3 uur?
4: Wij hebben dat nog niet vernomen. Wij zijn wel bekend met het weerbericht dat het wellicht wat uitgesteld wordt. Maar we hebben nog goede hoop dat het gewoon om 1 uur start en we gewoon om 3 uur een asmandje kunnen.
3: En stel nou dat, ja. Blijf je wakker?
4: Stel nou dat het uitloopt, dan zijn wij trouwe supporters. Wij zijn het Oranje Legioen, dat proberen wij hier ook uit te dragen.
3: Met z'n 5, hè? Zijn ze 6, 7.
4: Sorry?
3: Nee, niks.
4: Oh, nee, wij proberen dat hier uit te dragen met de collega's hier. Dus dat gaat helemaal goed komen.
3: Oké, dan heb ik nog even een hele andere vraag aan jou. Want jullie zijn met een mooie clubje mensen hier.
5: Zeker.
3: Maar passen jullie ook een beetje goed op elkaar?
5: Ja, 100%. Veel water drinken. Het is natuurlijk warm, maar we letten er goed op elkaar. Iedereen drinkt genoeg en we moeten ons wel klaarmaken toch een beetje met alcoholische versnaperingen om vanavond toch wel goed het Oranje Legioen te kunnen zingen.
3: Ja, precies, dat snap ik. Er is alleen één ding, want jullie moeten mekaars benen wat beter in de gaten houden. Als ik dat, want ik heb, kijk, zij is echt helemaal rood aan het worden.
0: Never skip leg day.
3: Misschien een beetje de zonnebrand van mij. Dat klinkt het goede versiertruc dit.
6: Het zit in de tas.
3: Okay. Smeren meid.
0: Jij gaat als een soort barmhartige Samaritaan iedereen insmeren.
3: Toch een beetje de mama van de club
0: ja,
3: hier.
0: Ja, dat is zo. Dankjewel even. En zometeen ga jij met Chris praten. Hè?
3: Ja, leuk. Daar heb ik zin in. Ik hoop dat ik ze mee de zee in krijg.
0: Oh, wat een goed idee. Nou, dan leg ik zometeen weer even contact met je. Dankjewel Evelien. En in de tussentijd kan je even lekker genieten van Blind Melon en No Rain. Nou, dat zit wel snor hier.

Blondie, Heart of Glass. Vanavond om 9:15 wordt het hele concert van Direct live uitgezonden hier op NPO Radio 2. Dus dat is heel tof. Maar voor het zover is, staat hier echt een zee aan fantastische artiesten hier op al die podia van Concert at Sea. Net op het hoofdpodium hier, naast de studio, Cressup. En Cressup was fantastisch en ze klonken zo.

0: Progressive, Code Sleep en daarvoor Live Lost Without You net hier. Vanaf Concert at Sea.
1: Radio 2.
0: We hebben de hele avond live muziek voor je vers gevangen hier op de podia van Concert at Sea. Cressep hoorde je dus net. Zometeen gaat Evelien dus even polshoogte nemen bij toch wel een van de bekendste bands van Nederland die nog steeds volle zalen trekken, fantastische muziek maken. We zijn blij dat we ze even mogen spreken. En volgens mij gaat mijn lieftallige collega Paul Rabbering ook even kijken of die Fleming, of die nog bezig is volgens mij, aan zijn hengel kan hangen. Toch dan niet? Ja, gaan we wel proberen. Dus blijf lekker hier, blijf lekker luisteren en smeer je in. En

0: De Cooks en Mr. Maker hier op NPO Radio 2.
1: Live.
0: Vanaf.
2: Concert at Sea.
3: Precies.
4: NPO Radio 2.
0: Dus even kijken waar mijn lieftallige collegaatje Paul Rabbering. Hi Paul.
5: Hey Emily.
0: Hi, jij bent voor het podium op dit moment, toch? Niet?
5: Ja, want hier speelt Fleming. En we hebben goed nieuws, want Fleming... Wat hij nu gaat spelen, mogen we live gaan uitzenden. Dus als je zit te luisteren, je bent er echt live bij. Op dit moment nodigt hij Meteor het podium uit. En ze gaan samen spelen.

0: live vanaf de Brouwersdam en we spreken hem zo meteen nog even. En we gaan natuurlijk ook even kijken waar Evelien de Bruin uithangt, hoor je zo meteen.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Fans van Zonnig Zomervoordeel opgelet. Want deze week nergens goedkoper. Heerlijke kersen, 500 gram voor maar 1,89.
3: Dat gaan we vieren.
2: Zo goedkoop, daar word je fan van.
4: Dat gaan we vieren.
2: Aldi.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma, gekruid. 450 gram, maar 2,25. En high protein drink per flesje 95 cent. Zo goedkoop, daar word je fan van.
3: Dat gaan we vieren.
2: Dus nu naar Aldi.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om cijfers waar je op kan vertrouwen. Dat begint bij vertrouwen in de mensen achter die cijfers. En als we heel eerlijk zijn, bij ons werken experts die heel goed zijn met cijfers. Maar vooral mensen waar je op kan rekenen. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
7: Hé, hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
8: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
9: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
10: Dit is NPO Radio 2.
11: Michiel van der Velden in het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullenmullenmuseum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
12: Zij zijn, denk ik, de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
11: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A10 Ring Zuid richting Den Haag bij knooppunt de Nieuwe Meer. Er is daar maar één rijstrook open en je doet er 25 minuten langer over. En ook op de A58 richting Tilburg is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annabos. Hier is je vertraging 10 minuten en de rechte rijstrook is er dicht.
14: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
15: Samen voetbal kijken en barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
16: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
17: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
18: Huh? Mart, wat ga je doen?
19: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
21: Nu bij DA, 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
22: De vriendelijke specialist DA.
20: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
23: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
24: Voorheen had ik spreekangst. Nu is presenteren mijn co-business. Laat je trainen door Spreek. Ik ben Pieter Vrijters. Kijk op spreek.nl.
25: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
26: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
2: Harder dan ik hebben kan. Dans aan zee.

Die zit erin en hopelijk ook waar jij dan ook bent op dit moment. Dat je er toch een beetje wat van meekrijgt. We hopen dat je het leuk vindt. En genieten ook, want dit uur gaan we nog lekker live muziek van Miss Montreal draaien. Die stond hier vanmiddag op het podium. Typhoon hoor je ook nog. En vanaf 10:15 gaan we direct naar Direct. Live op NPO Radio 2. Dus hier steken we dat lekker door. En vorig jaar hebben we ook een leuke opname van. Gavin DeGraw, die stond hier toen echt Sterren van de Hemel te spelen. En dat klonk toen zo.

0: Emily de Wild, NPO Radio 2.
1: Ja, nog steeds een hele goede avond hier live vanaf de Brouwersdam in het prachtige Zeeland. We keken echt uit op een hele strak blauwe hemel. Het is pak een beet 400.000 graden. En je kan zeggen wat je wil, maar de mensen hier voor mij hebben er collectief heel erg veel zin in. De handen gaan nu van links naar rechts, want Flemming is nog steeds het hele publiek aan het opzwepen. De zomerse sfeer.

Chariot live vanaf Concert at Sea. Vorig jaar was het Gavin DeGraw. En zometeen ga ik eens even kijken waar mijn lieve collega Evelien de Bruin uithangt. Want ze loopt hier ergens op het terrein. Het terrein is behoorlijk groot. En het is ook niet cool. Dat zou je niks verbazen. Dus die gaat helemaal kapot. Maar als het goed is, is ze zometeen bij Sanne Hans, oftewel Miss Montreal, in de buurt.

0: Prada 2, Sienna Spyro, Sienna Spyro. En Material Lover.
1: NPO Radio 2.
2: Live vanaf Concert at Sea.
0: We zijn hier nog aan het herstellen van Fleming. Die had zijn superbass meegenomen hier op het podium. Het Zeeland podium op Concert at Sea. Onze trommelvliezen zitten iets dichter in onze schedel op dit moment. Maar dat maakt niet uit, want de sfeer zit erin. Later dit uur spreken we Fleming nog even. Althans, onze lieve Paul gaat dat doen. En op dit moment onderweg is Evelien. Die gaat zo meteen kletsen volgens mij met Miss Montreal. Maar je bent er nog niet, hè, Eve?
3: Nou, het is echt, het is hier best wel groot.
0: Ja.
3: Dat weten jullie allemaal natuurlijk. Maar soms dan duurt het gewoon net even wat langer als je denkt, weet je wat, we gaan op de fiets van de ene naar de andere locatie. Dat is best wel gevaarlijk. Je weet, Nederland fietsland, wij kunnen allemaal best wel goed fietsen. Maar op van die platen waar dan zand op ligt. Oeh. En dan met een cameraman achterop.
0: Ja.
3: Ik kan je melden, dat is toch weer een uitdaging.
0: Hè? Zijn hier beelden van? Ja. Want dan kunnen wij meekijken ergens.
3: Er zijn geen beelden.
0: Het is wel een soort ontgroening op dit moment.
3: Ondertussen ben ik wel aangekomen bij Miss Montreal. Maar die ga ik zo even spreken, want ik moet even mijn zweet snor. Ja, jij moet nog langer wachten.
0: Ja, oké. Okay, nou,
3: ik moet ook even mijn zweet snor.
0: Om nou kletsnat Miss Montreal te interviewen is ook robuust. Dus ik spreek je zo meteen, oké?
3: Tot zo.
0: Tot zo.

0: Moet je voorstellen dat Thin Lizzy hier had gestaan op Concert at Vienna. Dan had ik echt, ik weet niet wat ik had gedaan. Niks wat het, het vermelden waard is waarschijnlijk op NPO Radio 2. Maar anyway, we zijn hier wel op kast. Thin Lizzy is er niet, maar Evelien de Bruin is er wel met...
1: Met Sanne Hans.
0: Precies.
1: Ja, oftewel Miss Montreal, want dat is haar artiestennaam. Hoe is het met je, Sanne?
2: Nou, ik hoor nu dat Michiel Veenstra me aan... Nou ja, dat.
1: Aan gaat kondigen. Ja. Maar ik mag niet afmaken, maar doe toch.
2: Jij wel. Dus ik moet eigenlijk nu al weg, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, we hebben 2 minuten om te praten.
2: Oké, duidelijk. Ja, ik mag niet stoppen.
1: 2 minuten nog? Nee? Oh, je moet.
2: Ja, maar
1: nou, dan ik ga mee het podium op.
2: Het is prima.
1: Dat lijkt me goed, want Michiel heeft jou al aangekondigd. Sanne, nou heb je net je jubileum achter de rug.
2: Ja.
1: Hoe was het?
2: Ja, dat was natuurlijk AFAS. Was geweldig. Het was echt voller dan vol. Dan had ik niet durven dromen. En toen nog festivals en alles de hele tijd. Helemaal leuk. En nu hebben we ook nog een theatertour aangekondigd.
1: Ja, en je bent van plan om nieuwe muziek te gaan maken. Of die ligt er eigenlijk al.
2: Ik heb alles al af. Ja.
1: Maar
2: ik ben er aan.
1: Gaan we rocken?
2: Nou, hier op dit moment is het meer een akoestisch iets. Maar we gaan zeker iets fijns doen.
1: Moet ik nou wel of niet met je meegaan?
2: Ja,
1: ik
2: mag gewoon mee.
1: Ja?
2: Doe maar.
1: Oh, ik word hier gewoon het podium opgeduwd nu. Gezellig. Ja, oh. Hallo. Ja, Michiel Veenstra, die kennen jullie misschien ook nog wel. En die staat hier, Sanne Hans.
0: Ik vind het echt wat ongemakkelijk en wat goed dit.
1: Ja, maar dit is... Maar Sanne, die neemt me nu ook mee. Hi.
3: Hallo Evelien.
1: Hallo Michiel.
3: Hallo.
1: Ik ben nu op het podium, jongens. Hallo. Hallo allemaal, Zeeland.
3: Zijn we op de radio?
1: Woe! Jullie zijn live. Wauw, dit is vet, jongen. Dit is echt geweldig om jullie zo te zien.
0: Ga jij ook wat zingen? Zou ik wel leuk vinden.
1: Ik ga niet zingen. Nee, dat ga ik lekker overlaten. Nee.
3: Evelien.
1: Nee.
0: Evelien. Zingen. Oh, wat erg. Dit is echt een nachtmerrie.
1: Nou, weet je hoe klein ik nu ben? Ik ben echt 3 centimeter groot.
0: Duizenden mensen nu naar je te kijken.
1: Hey, ik ga.
3: Nee. Een simpel liedje.
2: Gaat allemaal van mijn interviewtijd af, dit.
1: Ja, oké.
2: Jullie waren laat.
1: Even denken.
2: Ik heb niet eens gestotterd.
1: Nee, tijdens de interview. Ze heeft heel, zo korte tijd
3: af. Wat vind je een leuk liedje, Evelien?
1: Wat vind ik een liedje? Ja, Jezus.
0: Iets van Queen. Waar hadden we het nou over? Iets van Queen.
1: Oh, waar hadden we?
3: Nee. Dat is
1: geleden.
3: Ja, wow.
0: Die, jij moet even... Even hadden we het net over. Doe even die... Eyo.
1: Oh ja. En dat het publiek... Eyo. Eyo. Wauw, ik kan dit gewoon.
2: Zie nou hoe makkelijk mijn baan is.
1: Oké, jongens. Lieve mensen. Miss Montreal.
3: Miss Montreal.
1: Dit was een beetje gek.
0: Het was maar het was ook hele goede radio. Het was wat jij werd. Je werd gewoon. Ja, als je kan meekijken via NPO Radio 2. Maar jij werd het publiek. Jij werd gewoon op het podium door Sanne meegenomen. Maar ja, daar sta je dan voor al die mensen ineens.
1: Dit was echt heel leuk. Die mensen deden allemaal heel lief.
0: Ja, en, dat is die dus, vinden het ook wel leuk om jou te zien.
1: Ja, en dat is dus Concert at Vienna. Zo gaat
0: precies.
1: Dat dus.
0: Ik dank je wel. Even kom maar weer lekker terug. Kun je even bijkomen. Ik draai ondertussen Schuilen. Want dat heeft ze net gedaan op het grote podium hier. Dank je wel, Eve. Doei.

de geweldige Miss Montreal schuilen live hier op Concert at Sea. Hier ook NPO Radio 2. Mijn collega Paul die gaat zo meteen eens even met Flemming praten. Ik ben heel benieuwd hoe dat daar aan toe gaat. En misschien mag hij ook wel iets gewoon meedoen. Een liedje zingen voor Flemming of je Armelle Evelien. Ach, die is nu aan het bijkomen van de hartaanval. Maar ze deed goed, hè, jongens. Ze hield zich heel kranig.

0: De Dijk. Ik kan er niet alleen. Ik kan zeker niet alleen. Je luistert nog steeds naar NPO Radio 2 vanaf Concert at Sea in deze hitte. Als je huisdieren hebt, zorg goed voor ze. Ik had zelf een tip gezien dat je dus je kan gewoon een theedoek onder de kraan houden en dan in de vriezer en hem dan uithalen en dan op je hete kat of je hete kind of je hete hond leggen en dan een beetje over die oortjes en dat vinden ze blijkbaar fijn, hoop ik. En die van mij ligt gewoon vol in de zon hoor, dus dat is ook moeilijk. Over heet gesproken, ik heb niemand minder dan Paul Rabbering onder de schuif. Hi Paul Rabbering.
1: Hey Emily, goedenavond.
0: Hallo, waar ben je?
1: Nou, ik zit denk ik op het heetste plekje van Concert at Sea om twee redenen. Eén, omdat de zon vol in mijn gezicht zit. En twee, omdat hier een oververhit zwetende artiest tegenover me zit. Fleming!
2: Hallo, hallo. Ja, zeker. Klopt helemaal.
1: Het is warm, dat weten we allemaal. Maar jij hebt echt zo'n energieke show gegeven alsof het gewoon min 10 buiten was.
2: Dankjewel. Ja, ik dacht, je kan twee dingen doen. Of je gaat een beetje soort sparen of zo. Of je accepteert het en we denken gewoon, ja, boeien, we gaan ervoor. Dus we dachten gewoon de laatste en gewoon lekker rennen. We hadden ook nog vlammen mee, dus ja, je was ook niet achteraf voor de hit. Niet zo heel slim. Nee, maar het was echt te gek. Het is altijd zo lekker om hier te staan en we hadden energie van het publiek ook.
1: Ja. Ja, nou zeker. Per keer weer wordt er harder en meer meegezongen, valt mij op. Valt jou dat ook op? Hoor je dat goed?
2: Ja, ja, dat wel. Ik doe altijd soms mijn oortje even uit als ze dan meezingstukjes hebben. Maar het blijft gewoon nog steeds zo bizar dat het gewoon met de jaren eigenlijk gewoon zo blijft doorrazen en dat mensen steeds meer liedjes gaan kennen. En ja, super dankbaar voor, man.
1: Ja. Ja, nou ja, werkt er denk ik ook heel hard aan, toch?
2: Ja, ik zit hier zwetend als een otter, hoor je, dus ik doe mijn best.
1: Nee, ik heb ook shows van je gezien. Nee, in het theater, Beatrix Theater. Oh, ja, ja. Dan ben je natuurlijk gewoon wat ja, ook heel enthousiast. Zo kennen we je gewoon. Maar hier ging je helemaal los. Dat viel me op. Vond ik ook echt gek om te zien. En ja, je was niet alleen op het podium, want je had nog even wat meegenomen uit België.
2: Klopt, ja zeker. Onze internationale superster Meteor. Nee, Meteor had ik meegenomen. Ja, is te gek ook natuurlijk niet nodig. Ja, ontzettend blij en trots op die plaat. En
1: wat een goede plaat.
2: Dankjewel. Ja, thanks man. Ja, ik ben er heel erg trots op. En ja, ook met dit soort festivals, dan bel ik gewoon Joris op en zeg je, hey maat, we staan in Concert at Sea. Wil je meedoen? En hij is ook zo'n ontzettend lieve gast. Ik heb nog nooit zo'n lieve artiest meegemaakt. Hij zegt gelijk, ja, ik pak de auto, ik rijd er naartoe. Wow. Waar je wil, ik ben er. Dus echt super vet. Ja.
1: Dus heerlijk optreden. Ja, je bent goed in de samenwerkingen met veel artiesten. Maar de meeste, Boef laat je altijd thuis bijvoorbeeld.
2: Ja, die woont in Dubai, dus dat wordt een beetje moeilijk, denk ik. Nee, ja, ik heb een mooi samenwerkingsalbum gemaakt. Dus ik ben heel erg, ja, misschien staan er nog wel, ja, we gaan misschien nog wel wat meer samenwerking ook wel doen, hoor. Maar ik vind het ook wel juist leuk op een festival dat je dan even één iemand meeneemt, Meteor. Want het moet natuurlijk niet een soort Fleming & Friends show worden, nee, nou, ergens. Maar wie weet, ja, als Boef Radio 2 luistert nu, dan kom een keer naar Nederland. Ja. Dan doen we het samen.
1: Lijkt me leuk. Hey, ja, ik heb jou eerder wel eens gesproken achter het wat kleinere podium. Ja. Nu sta je denk ik, is het voor het eerste jaar dat je op het grote podium van Concert at Sea stond of niet?
2: Nee, het is mijn tweede jaar. Ik heb twee keer het kleine podium gedaan en dit is mijn tweede jaar grote podium. Ja, al 4 jaar. Ja. Tijd vliegt.
1: Gaat goed, hè?
2: Ja, maar het is gewoon zo'n prachtig festival. En het is echt niet om te slijmen of zo, maar als je nu ook ziet waar we zitten met die zee en de hitte en gewoon de aankleding, zeg maar. Het blijft zo uniek. En ja, te gek dat ik gewoon weer hier mag staan en ik hoop dat de mensen het allemaal leuk vonden. Ja.
1: Nou, ik vond het te gek. En hoe ziet jouw zomer eruit verder, Fleming?
2: Nou, eigenlijk best wel lekker. Ik heb gewoon lekker veel festivals, maar niet meer zoals de eerste jaren dat ik er zoveel had dat het gewoon niet meer te doen was. En ook gewoon heel veel tijd voor vrienden en familie en mijn familie, dus dat is heel fijn. En ja, veel leuke plannen. Dus album is lekker uit. Dus ook even nu weer even de studio induiken om lekker te gaan schrijven. Dus ja, het is allemaal
1: helemaal in balans.
2: Life's good, man. Ja, heerlijk. Ja.
1: Geniet je vanavond nog even hier?
2: Ja, we gaan nog even kijken. Alleen, ik moet wel eerlijk zeggen, ik ga wel ook weer naar huis om toch wel Nederland-Tunesië te kijken. Dus.
1: Wat wordt het? Laatste vraag, wat wordt het?
2: Ja, kom op, Tunesië. Twee keer dik verloren. Ik denk dat het ik denk dat Nederland misschien wel een beetje met een B-team gaat spelen. Ik denk 0-4. Voor Nederland dan.
1: Ja, nee, dat zeg je volgens mij goed, hoor. Dat zeg je volgens mij goed. Klinkt als een mooie uitslag. Goed je te spreken, Fleming. Leuk.
3: Radio 2.
4: NPO Radio 2.

Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love. Op dit moment op het Umoja-podium staat Typhoon te knallen. En als iemand weet hoe hij een feestje moet bouwen, dan is hij het wel. En volgens mij begint hij nu met Alles is gezegend. Dus ik hoop het. Ja.

0: Typhoon Boumaye live hier op Concert at Sea. En daarvoor alles is gezegend. Ik krijg een appje binnen via de NPO luisterapp van Chris. En die zegt, I love Typhoon. Het voelt als familie zo warm. En dat is precies wat het is. Ook iemand die warm is, is niemand minder dan Morad, die zometeen het stokje van me overneemt. Heel veel plezier bij hem.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde Tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
2: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
4: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
8: Kia. Movement that inspires.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
7: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
9: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Zomer bij Trendhopper betekent barbecue vibes. Score jouw nieuwe interieur en krijg bij besteding vanaf €2000... een Trendhopper Kamado barbecue cadeau. Dus shop, chill en grill. Dat is typisch Trendhopper.
12: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
11: Score die Trendhopper Kamado barbecue. Kijk nu in de winkel of op trendhopper.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
14: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Het is echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
13: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
15: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
13: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer, vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Keukenkopers, opgelet! Nu exclusief bij Keukenconcurrent een wereldactie van Etna. Krijg nu 50% korting op alle Etna aanmerkapparatuur bij aankoop van je keuken. Doen we er ook nog gratis een Amerikaanse koelkast bij. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland. Etna, official cooling partner van FIFA 2026.
17: Handgemaakt design voor jou persoonlijk. Dat is Leolux. Nu met 20% korting op 5 geselecteerde banken in leer. Ontdek de actie in de showroom. Leolux, vakmanschap van Nederlandse bodem.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Nu 20% korting op geselecteerde banken. Kijk op leolux.nl.
19: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
20: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
19: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
20: Nu bij Dirk, Oatly Barista. 99 cent voor de perfecte cappuccino.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
22: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
23: Vergeet je niet in te smeren.
22: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
24: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
25: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
26: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
25: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
27: Loop binnen bij Bruna voor een gratis zomertas. Je ontvangt hem bij aankoop vanaf €15. Dus hup naar de winkel voor een mooie tas en heel veel vakantieplezier. Een goed verhaal begint bij Bruna.
1: Live vanaf de zee.

0: Queen, You Don't Fool Me. Live vanaf Concert at Sea. Morad Elwakili. NPO Radio 2.
1: Ja, inderdaad, live vanaf Concert at Sea 2026. Het lijkt wel een droom waar ik weer in terecht ben gekomen hier in Zeeland. En de fun begon afgelopen middag al. Maar nu inmiddels zakt de zon alweer een beetje weg. De wind trekt iets aan gelukkig. En dus is het een lekkere sfeer voor nog meer live muziek vanaf de Brouwersdam vanavond. Jack and the Weatherman die stond hier vanmiddag al. En het grappige is dat ik zeg maar online in een artikel al had gelezen van als je naar Concert at Sea gaat en je hebt maar 5 dingen die je kan zien, dan is Jack and the Weatherman daar sowieso één van. Nou, ik stond er vanmiddag bij en ik kan je vertellen, hey, het was geweldig. Ga ik zo meteen iets van draaien hier op NPO Radio 2. We spreken ook nog met Typhoon, die staat hier ergens op de Brouwersdam. Maar eerst de man die net bij Paul zat. Hij rockte het Zeeland podium zojuist met Vlaanderen, een van zijn grootste hits, Automatisch. Dames en heren, hier is Fleming.
2: Lieve mensen, als je energie hebt, wil ik jullie vragen om deze laatste songs met ons nog even op te maken. Ik hou het niet tegen, ik ben wachtelijk. Dus laat maar eens zien of jullie een beetje kunnen dansen dan.

Fleming. Zojuist live vanaf Concert at Sea. Automatisch. En vergeet het niet, hè, alles kijk je ook terug via onze website nporadio2.nl. Een dikke aanrader ook, omdat Direct vanavond live te volgen is in audio en beeld. Check het dus vanavond op NPO Radio 2. We draaien ook voor een hele lekkere tunes, voor je die niks met Concert at Sea te maken hebben. Frankie Goes to Hollywood, relax. Hoor je zo meteen door je speakers. Naar deze hele ontspannen plaat. Mooi hoor, met deze zonsondergang. Armin van Buuren. And sunny days.

0: Lekker man, jeugdsentiment op NPO Radio 2. Frankie Goes to Hollywood en Relax.
1: NPO Radio 2.
2: Dit is Concert at Sea.
0: Ja, je hoort hem al de hele dag eigenlijk. Onuitputtelijk de strijder van NPO Radio 2. Ingesmeerd met liter zonnebrand, hoop ik. En nu weer ergens op het terrein te vinden onze eigen Paul Rabbering. Paul, welke prachtige vrouw heb je deze

0: keer weer aangesproken daar.
1: Hoe raad je dat nou weer, Morad, dat ik bij twee vrouwen sta? Maar je hebt gelijk. Er ligt er eentje hier op het asfalt, helemaal uitgeteld in het zonnetje.
2: Help er even overeind toe.
1: Nou, ik weet niet of ze daar gelukkig wordt. Ik tik even haar beste vriendin aan die naast haar zit. Hi.
3: Hoi,
1: ik ben van Radio 2. Mag ik je wat vragen?
3: Ja, tuurlijk.
1: Ik zag je net heel lief je vriendin verzorgen.
3: Ja, nou, het is ook wel een beetje nodig.
1: Ja. Hallo, ze doet de handen nu voor de ogen. Begint wel te lachen. Hoe gaat het?
3: Het gaat helemaal goed.
1: Ja, best wel, je bent wel uitgeteld. Ondanks de...
3: Oeh.
4: Alleen maar moe. Ja, vooral moe. Van de warmte.
1: Ja, dat snap ik ook. Het is uitputten. En jij gooide jouw beetje water over erheen.
3: Ja, even een beetje op de voorhoofd. Even een beetje koud water. Gelukkig is hier overal water te krijgen. Bij de toiletten, drinkwater.
1: Ja, is goed geregeld, hè?
3: Ja, het is echt goed geregeld, maar ook heel hard nodig.
1: Ik heb hier ook nog een waterzak. Ik dacht, als je tekort komt, dan kunnen we dat ook wel over de...
3: lief van je, dankjewel.
1: Ja, heel goed. En hou vol, hè?
4: Zeker, dat komt goed.
3: Tot Dirty Daddy's.
1: Tot de Dirty Daddy's, die vanavond als laatste hier staan en afsluiten. Daar zag ik er ook Mark staan. En Mark die heeft de beste remedie om het vol te houden. Mark, de remedie is 1 biertje en 2 cola.
2: 2 cola, een normale cola en een cola zero. En gewoon lekker je water tappen, hè? Gratis. Dus ja.
1: Want je ziet er hartstikke fris uit nog.
2: Ja, dank je. Het is warm, maar het gaat. Dus ja, top.
1: Wat ga je nog zien vanavond?
2: Ja, ik heb even gekeken. En Direct.
1: Oh ja.
2: Direct komt nog. En de Dirty Daddy's.
1: Ja, dit hoor je vaker, hè?
2: Ja, die vind ik fantastisch.
1: Maar leg even uit, want er zijn veel luisteraars van Radio 2 die helemaal niet weten wat de Dirty Daddy's zijn.
2: Ja, dat is een coverband. Ja, die doen van alles. Die doen echt alles hartstikke goed na. Ja, dat is gewoon top. Dat is gewoon echt fantastisch om naar te kijken.
1: Ik loop inmiddels met jou mee met die 2 cola en dat biertje. Waar zijn we eigenlijk naartoe onderweg?
2: Sorry?
1: Naar wie zijn we onderweg?
2: Nou, mijn vrouw en een vriendin.
1: En die kijkt je aan en ik denk, wat heb je nou meegenomen?
2: Ik heb Paul Rabbering meegenomen.
1: En ook cola en bier, hoor. Wat had je besteld?
5: Colaatje zero, alsjeblieft.
1: Hij schijnt de Bacardi in gedaan te hebben.
5: Liever niet met deze warmte.
1: Nee, heel verstandig. Dat hoor je dat toch ook wel vaker, Morad. Dat mensen toch ook juist met die warmte helemaal niet zoveel drinken. Maar gewoon een beetje voorzichtig.
0: Verstandig. Ja, dat snap ik inderdaad.
2: Ik ook cola drink. Doe ik wel, maar...
1: Je drinkt ook cola.
2: Ook.
1: Naast je bier
2: ook cola. Ja, zeker.
1: Goede combinatie, denk ik ook. Hij snapt het. Het is warm, de avond valt, maar die hitte moet nog even wegtrekken van het asfalt, Morad.
0: Daar wachten we gewoon even lekker op. Gaat vanzelf gebeuren. Dankjewel, Paul. We horen je zo meteen onwaarschijnlijk weer. Waarschijnlijk weer, bedoel ik. Even denken, je had het over Direct. Dan moet ik je nog even vertellen van op nporadio2.nl kun je dus zo meteen live meekijken met dat optreden van Direct. Want dat zenden we namelijk integraal uit. Je hoeft niks te missen. Counting Crows, onderweg naar Taylor Swift.
6: Er is maar één. NPO Radio 2. NPO Radio 2.

Hey, ik vertelde het je al, vanmiddag heb ik ze live gezien hier op concertatie Jack and the Weatherman. En ik las overal dus dat het een van de acts is die ik absoluut gezien moet hebben. Nou ja, ik kan je vertellen, geen woord aan gelogen. Een Nederlands muziekduo. Ze maken zogenaamde indie-pop, een beetje folk, reggae-pop. En dan hoor ik je al zeggen van, maar Morad, dat is toch precies de muziek die je nodig hebt op een dag als vandaag? Ja! Met echt waanzinnig veel instrumenten ook. Let op, gitaar, ukulele, zang, mondharmonica, voettamboerijn. Is ook echt een instrument, het bestaat. Een zelfgemaakte kickdrum met mond, handen en voeten. Alles heb je nodig om dat instrument te bespelen. Het was zo ongelooflijk dik. Vanmiddag live op Kas en nu op NPO Radio 2. Jack and the Weatherman. Het is Rock Bottom.

0: Purple, George Ezra op NPO Radio 2. Vanaf Concert at Sea, je hoeft helemaal niks te missen. En zojuist ook op Concert at Sea geweest. Maar nu bij Paul aan een heerlijke goudgele kletser. Typhoon, maar wat drink jij, Paul?
1: Nou ja, ik drink een echt biertje. En Glenn die houdt het even bij een 0.0.
2: Een klein 0.0.
1: We kunnen wel even cheersen natuurlijk.
2: Proosten, man. Wat een locatie dit, toch?
1: Ja, prachtig.
2: Heerlijk.
1: Ik zit naast Typhoon.
2: Wel drinken, vriend.
1: Ja, wel.
2: Je kan niet
1: voor dat hij op het nulletje drinkt, zit hij mij een beetje op dit. Nou, oké, daar gaan we dan. Ik neem een slokje, oké. Okay. Ja.

0: Maar
1: jij hebt even een show neergezet net, Typhoon.
2: Het was zo heet en zo leuk en zo tof. Na de show voelde ik me bijna wat oververhit, maar het was zo te gek. En ik dacht ook, oh, die mensen blijven ook maar gaan, weet je wel. Dus ja, dat versterkt elkaar gewoon.
1: Dus op een gegeven moment kom je in een cirkel terecht.
2: Ja, ik zag op het einde gewoon echt een dikke moshpit. Dat kreeg je wel bij zand lopen. Dat is wel, ja, het is te gek. En we hadden het er net over, het is mijn vierde keer. Ik ben er zo trots op en dankbaar voor dat ik hier weer kan spelen. Nu net weer even een andere set gedaan. En ja, kijk wat we hebben mogen ontvangen, weet je wel.
1: Ja. Ja, maar jouw muziek leent zich sowieso voor feesten. En met dit weer is het gewoon 1 en 1 is 3, denk ik.
2: Typhoon op je festival is een goed idee, volgens mij. Ja, zeker. Ja,
1: volgens mij heb jij net een heel mooi eigen evenement gehad in de AFAS. Hoe was die show? Nog even terugblikkend op 2 weken geleden.
2: AFAS show is denk ik, zit in mijn top 3 shows aller tijden, denk ik wel. Dat is zo bijzonder om, ik heb een heleboel verschillende kanten. Zowel de met Akda en de Munnik en de Vakkenbrigade en Kenny B was er. En dan Wende ook, weet je. We gingen van klein naar groot en alles mocht er zijn. Ik denk van ja, dit is wie ik wil zijn. Gewoon al die kanten, al die musicaliteit in 1 avond of in 1 show verpakt. Dus ik ben helemaal gelukkig, nog steeds.
1: Fantastisch. Ja. Ja, nu zag ik ook op jouw Instagram. Ik heb je echt even grondig onderzocht.
2: Ja, precies, inderdaad.
1: Jij bent in Noorwegen geweest.
2: Ja, zeker.
1: Waarom was jij in Noorwegen? Vertel eens even.
2: Hiken.
1: Jij was daar echt niet alleen maar voor het hiken.
2: Nee, ik ben bezig met mijn nieuwe soloplaat. Met mijn producer Koen van Klankstof. Echt te gek. En Freeze was ik daar. Ja, en de muziek is aan het vloeien. Ja. En ik voel, ik heb gewoon zin in nog meer muziek en weer nieuwe lagen van mezelf te laten zien en te ontdekken. Dus dat, en Koen woont weer Koen van der Wart woont in Noorwegen. Dus we hebben nu 1,5 week daar gezeten, muziek gemaakt. Bijna niet geslapen, want het blijft licht daar.
1: Heftig natuurlijk, de insomnia slaapt.
2: Ja, precies, ja. Maar het is prachtig. Ja.
1: Ik ben dan toch nog wel even benieuwd, want je noemde net die verschillende kanten die je hebt natuurlijk. Ja. De popkant, samenwerkingen gehad. Deze nieuwe plaat, wat gaan we daarop horen? Kun je al iets vertellen, Glenn?
2: Ja, dus, het is zo moeilijk. Het is een intense plaat, denk ik. Intens, maar ook genoeg om te vieren.
1: Wauw. Dat lijkt mij een plaat om naar uit te kijken. Dankjewel.
2: Ik in ieder geval wel.
1: Ja, ik ook.
2: Oké, mooi zo.
1: Hey, ja, cheers. We nemen er nog eentje.
2: Zeker, ja man. Leuk.
3: Paul, lekker genieten daar. Goed zo, man. Ja, maar dat is Concert at Sea, hè? Zon, zee, maar af en toe ook een lekkere, koude, nou ja, in dit geval heerlijk biertje. Cressip stond vanmiddag al op Concert at Sea. We spraken Jacqueline en draaien zo een live track uit die set van vanmiddag. Dat eerst. Dat

0: Le Freak op NPO Radio 2. Kwestie die stond dus vanmiddag al op concertatie. En Evelien die sprak Jacqueline na het optreden meteen.
1: Jacqueline, hoe was het om hier te komen vandaag?
2: Ja, dat was, oh ja, we hebben echt, hoe zeg je dat ook, hoeveel doden aan gestorven? Nou, wel een paar.
1: 1000.
2: Ja, het was heel pittig. We zijn op een gegeven moment met die navigatiesituaties. Die sturen ons ergens heen en toen kwamen we op een N-weggetje terecht waar het gewoon stil stond. Dus daar, op een gegeven moment werd het van, we gaan het niet redden. En we zagen die tijd maar oplopen. En toen werd het echt, ja, eigenlijk wel paniek. Een paar keer gillen, een klein traantje. En toen zijn we opgehaald met de politie-escort.
1: Nee joh, Anne.
3: Jazeker. En ik reed en het was heel leuk.
1: Hoe gaat dat dan?
3: Nou ja, het was dus natuurlijk vooral eerst heel veel spanning. En wij zagen al twee motoren. Ik dacht, zou dat dan voor ons zijn? En die kwamen ons dan inhalen. Ik zei, die volg ons maar. En dan ga je daar gewoon achteraan. En op een gegeven moment reed ik best hard waar dat niet mocht. Dat... Ja, ik heb wel een roeping gevonden vandaag, denk ik. Ja.
1: Chauffeur, kaart rijden.
3: Ja, of politiemotor. Ja? Ik weet het nog niet. Ja.
1: Oh ja, nee, maar jullie mogen helemaal niet. Ze gaan veranderen van baan.
3: Dat en toen gingen we optreden. Toen dacht ik, oh nee, dit is het natuurlijk. Ja, ja.
1: Want jullie stonden hier als van ouds te shinen natuurlijk. Maar je had ook weer mooie verhalen, want de band is weer compleet.
2: Ja, klopt, ja. Ja, onze Bram heeft natuurlijk een tijd bij U2 gespeeld. En eigenlijk zou de Ziggo Dome zijn laatste show zijn. Maar het was zo fijn om weer met elkaar te spelen. Dat hij, we hebben allemaal zoiets van, nou, we zien wel wat er allemaal gebeurt. Want er komt natuurlijk van alles op hem af. Ja. Maar als het lukt, dan spelen we gewoon samen. Dus ja, we waren hier samen. En Constantie heeft toch een speciaal plekje voor ons. Met z'n zessen. Ik denk 2008 was de eerste keer.
4: En dan 2017.
2: Ja, we hebben zo mooie dingen hier meegemaakt. Dat het heel leuk was om deze ook met z'n zessen te doen.
1: Ja, want weten jullie wat er met zijn carrière gaat gebeuren dan? Is hij niet meer officieel lid van de band?
4: Van
1: Bram?
3: Van onze band.
4: Ja.
3: Nee, Bram is sowieso van onze band. Ja. Zeker.
1: Ja, nee, maar omdat je zegt, we weten niet wat er op hem af gaat komen na U2.
3: Nee, dat weten wij dus niet.
1: Nee, nou, ik zou...
3: De wereld is opeens heel groot.
1: Ja. Ja, nou, ik zou hem lekker houden. Dat zou ik gewoon...
2: Ja. Zeker, dat is zeker onze beslissing.
1: Ja. Nou moet hij nog even mee.
4: Ja.
1: Jullie hebben net weer hele grote dingen gedaan, maar de plannen voor de toekomst zijn weer klein. De theatertour komt eraan. Ja. Wat is nou het grote verschil?
2: Ja, dat is een totaal ander iets. Dat is heel leuk. Die theatertours zijn er eigenlijk bijgekomen. We wisten niet zo goed hoe het was. Maar dat, ja, daar zit je natuurlijk met al die mensen in die zitten. Dus dan kun je weer allerlei andere dingen vertellen. Dus dat is een heel nieuwe ervaring eigenlijk. En zeker vergeleken met dit jaar. Dus het is leuk dat we zoveel verschillende dingen kunnen doen.
1: Ja, en Anne, hoe zie jij dat voor je? In een theater, contact maken met mensen?
3: Nou, daar heb ik Jacques gelukkig voor. Ik verstop mij gewoon lekker achter mijn gitaar. Nou, dat is wel anders. Want je loopt op en je voelt je... het is echt intiem. Dat is dit ook, maar dat is weer op een andere manier. Van iedereen ziet precies wat je doet. Waar je, als je een pedaaltje in gaat drukken, dan denk je, oh, iedereen heeft alles door. Dus het is een totaal andere dimensie. Ja, Jacques doet het hele praten. Dat is, ja, doet zij heel leuk, vind ik, in het theater. Het zijn hele andere interacties weer.
1: Ja, en word je daar dan nerveuzer van als iedereen zo echt zo op je neus zit?
2: Nee. We doen het natuurlijk al een tijdje. En ik vind het heerlijk. En het is ook heel fijn. Je kan weer heel anders zingen. Dit is natuurlijk hier. Wap, wap, wap, wap. En daar, wij hebben natuurlijk ook heel veel kleine liedjes. Of de liedjes gaan in een ander jasje. En er zijn zoveel verhalen te vertellen over de teksten ook. Dus dat is ook heel leuk dat dat daar kan.
1: Ja. Ondertussen loopt de band Chef Special in en uit voor ons langs. Als je mee zit te kijken.
2: Ik zie dat er nu geklaagd wordt dat wij hier heel onhandig staan.
1: Ja, sorry. Ja, maar we moeten hier toch een beetje improviseren bij concertatie. Nou, even een rapportcijfer voor het publiek.
3: Oh. Een 10.
1: Een 10 voor het publiek.
3: Ja, ik vind het zo warm, vol in de zon. Ja. Ik kan lekker klappen en meezingen. Nee, ik vond het echt heel erg genoten van het publiek.
1: Oké, dan nemen jullie die 10 gewoon weer mee het theater in. Heel veel succes met alles.
2: Oké, dankjewel.
1: En dan doen we het toch.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: De meeste Nederlanders willen minder vlees eten en supermarkten hebben beloofd daarbij te helpen.
3: Precies! Worstje?
2: Nee, dank je, ik hoef geen vlees.
3: Ah, worstje! Neem nou een worstje, kom!
2: Nee,
3: meerdere
2: worstjes. Dank je wel.
3: 20 worstjes!
2: Ik hoef geen worst.
3: Neem nou gewoon even een worst, lekker man! Dit is een gigantische aanbieding.
2: Dus dit is hoe jullie klanten die minder vlees willen eten helpen.
3: Ik heb trouwens een heel lekker recept met een worst.
2: Supermarkten, stop met vleesdrammen. Kijk op wakkerdier.nl.
4: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmarkt Tuincentra.
5: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
9: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
8: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
11: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
12: Oranje fans op.

0: Sta je in de file en spot je ruitschade?
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
4: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
3: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
5: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
3: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Het zit in ons bloed. Om te geven om elkaar.
8: Zo doneer ik al jaren mijn bloed.
9: Dat iedere keer weer een cadeautje is, want dan heb ik even geen pijn meer. En ik doe onderzoek naar nieuwe behandelingen. Wat mij minder ziek maakt en energie geeft.
7: Het zit in ons bloed. San Quin. For life.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Word bloeddonor op sanquin.nl. San Quin. For life.
11: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
13: Hoe lang voer jij al een strijd tegen de kilo's? Bij Goodway helpen we je met blijvend gewichtsverlies. Ga naar goodway.nl. Gewichtsverlies verandert je leven.
14: Oh, wat een goal!
15: Goal?
16: Zit je ook in de was dat nou een goal-fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
17: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
15: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
2: Live vanaf de zee.

0: Kiss.
1: Oh yeah, Prince and the Revolution en Kiss op NPO Radio 2. En de hele avond nog live vanaf Concert at Sea. Het is gewoon genieten hier trouwens. De studio trilt gewoon op zijn vesten. Ja, de klanken van Chef Special die dreunen hier een beetje door. En we spreken

0: Kiss.
1: Oh yeah, Prince and the Revolution en Kiss op NPO Radio 2. En de hele avond nog live vanaf Concert at Sea. Het is gewoon genieten hier trouwens. De studio trilt gewoon op zijn vesten. Ja, de klanken van Chef Special die dreunen hier een beetje door. En we spreken zo meteen de mannen na het optreden nog. Ook zanger Joshua die zojuist ook zijn shirt uitdeed. Met al zijn tatoeages zichtbaar. Ja, beeld je dat maar even in. Ik ga mijn shirt niet uitdoen. Ik heb namelijk ook geen tatoeages. Ik ga alleen maar het allerbeste van Concert at Sea voor je draaien. Vanavond nog live. Het hele optreden van Direct. We spreken ze zo ook nog even. Maar eerst terug naar editie 2025. Ik ben zelf groot fan van deze man. Dus extra blij dat ik hem mag draaien. Vanaf Concert at Sea 2025. Weet je al voor wie ik het heb, hè? Guus Meeuwis. Mag ik dansen?
2: NPO Radio 2. Concert at Sea.

0: Oh, oh, oh. Mag ik dansen met... Ja.
1: De altijd geweldige Guus Meeuwis, gewoon Mag ik dansen, stond hier vorig jaar op Concertatie. En we brengen het hele weekend het beste vanuit Zeeland voor je. Ook als je er dus niet bij kunt zijn dit weekend, zoals de mensen in de NPO luisteren hebben. Even kijken wat er binnenkomt. Roland die schrijft weer het mooiste weekend met alle mooie klanken uit Zeeland. Met een dikke duim omhoog, volop aan het genieten. Goed zo Roland, blijf dat doen. Ook Pris die stuurt een appje. Heerlijk weer, klein wijntje erbij. Morad, topper, alsjeblieft, graag gedaan. Je kan me gewoon appen via de NPO luister app. Blijf dat ook gewoon lekker doen. En met dat kleine wijntje kun je straks genieten van Direct, Priskal. We spreken ze namelijk zo live. Ik heb eerst andere muziek voor je klaarstaan. Ik draai Sheryl Crow voor je met All I Wanna Do. En dit is Ed Sheeran, Galway Girl. Every-

0: All I Wanna Do, Sheryl Crow. Het opmaatje voor straks van Direct Live vanaf concertatie op NPO Radio 2. Maar dus echt het hele optreden gewoon integraal, hè? Je gaat niks missen en je kunt het ook bekijken op nporadio2.nl. Maar Paul, die zit dus nu al bij de mannen. En wat zie ik nou? Heb je nou alweer een biertje in je hand?
1: Nee, ik heb helemaal geen biertje in mijn hand. Dat is een microfoon, Morad.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Ja, daar praat jij ook in. Of
0: zo
1: praat jij nu in een biertje?
0: Nee, je hebt gelijk. Oké.
1: Ik zie helemaal geen alcohol om me heen. Ik zie vooral de mannen van Direct hier naast me zitten. Ik zit vlakbij ze in de kleedkamer. Jongens, hoe gaat het?
2: Ja, het gaat hartstikke goed eigenlijk. Het is wel een lekker weertje ook.
1: Ja, hè?
2: Dat is wel wat je wil als je hier op concertatie weer mag wordt uitgenodigd en het hoofdpodium mag afsluiten. En dan droom je van zo'n dag als dit. Ja. Dat is wel, komt alles wel mooi samen.
1: Is het voor jullie niet te heet, Spike?
2: Nee, zoals Liam Gallagher zei. It's never hard when you're a very cool person.
1: Je hebt hem even paraat, heel goed. Ik zie Marcel net al even een beetje met zijn ogen dicht in het zonnetje zitten.
3: Ja.
1: Lekker ontspannen voor de show?
3: Ja, absoluut. We kwamen hier net aan op het terrein en dan heb je er alweer zin in. En wij weten, hier is de Garden Party ook altijd. Dat is echt een fantastische catering. Nou heeft iedereen waarschijnlijk al gegeten, maar... Ik moest toch even langs het hekje lopen om even dikke knuffels te geven. En ik kon nog een bakje rijst halen met een beetje Thaise kip. Ik zei,
1: die was goed, hè, die kip?
3: Ja, die was goed, ja. Dus ik dacht, ik kan maar beter vast beginnen met zweten. Want dat gaan we zo meteen ook doen.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dit is wel daar staat concertatie wel bekend om. Het is niet alleen voor de bezoekers, denk ik, heel fijn. Maar ook als band kom je hier graag, denk ik, Jamie, of niet?
4: Nou, het is natuurlijk... Kijk, wij zitten vlakbij in de buurt van Scheveningen. Dus we zijn de zee wel een beetje gewend. Maar om echt zo'n...
1: Jij zit ook met je rug nu naar de zee toe, want ja.
4: Normaal is natuurlijk elke dag aan het strand. Nee, maar kijk, zo'n locatie... je moet ook wel ballen hebben, moet ik zeggen, om het te organiseren. Want je zit natuurlijk wel echt aan de zee. En als het weer kloot is, dan is het ook wel echt gelijk kloten. Maar een aantal jaren op rij hebben ze ook wel eindelijk het geluk aan hun zijde. En dan heb je gewoon een van de allergaafste festivals van Nederland. Met ook altijd een heel leuk publiek, moet ik zeggen. De locatie is natuurlijk uitzonderlijk. Dus dat is wel... Ja, maar kijk hoe we nu zitten. De zon gaat onder.
1: Ja, prachtig.
4: Kijk bijna verliefd naar je, weet je
1: wel. Ja. Ik dacht, liggen we liggen van mij. Wat is
4: dit? Bij elkaar zitten.
1: Ja, lekker joh. Ja. Bijna te warm voor eigenlijk.
4: Ik ben bijna romantisch, joh. Ja.
1: Hey, jullie zijn heel even er tussenuit geweest. Wel verdiend naar een grote 3 shows in de Kuip natuurlijk. Nu weer volle bak. Later nog Ahoy. Vorige week Pinkpop. Als podiumdeler met The Cure. Is dat voor een van jullie nog bijzonder? Dat je denkt, god, daar staan we voor?
5: Nou ja, Pinkpop is op de een of andere manier wel... Ik denk wij allemaal misschien eigenlijk wel van... Zeg maar, dat is dat festival wat we allemaal kennen. Omdat we als jochies toen we muziek gingen maken... bleef je het hele weekend thuis op de bank plakken. Omdat het hele festival van oudsher al op televisie werd uitgezonden.
3: Kamperen, ja, in mijn geval.
5: Toen ik dat eindelijk mocht, want ik volgde dat al vanaf mijn 11e. Toen kon ik nog niet in mijn eentje in een tentje daarin. En toen uiteindelijk om mijn 16e ben ik er voor het eerst geweest. En dat is bekend van de grote namen als headliners, weet je wel. Dus dat is heel gaaf. Dat we daar inmiddels zelf een historie hebben. Mochten we er voor de 5e keer spelen. En dan is het heel tof dat je een mooie slot hebt. En dat je afslaat. En dat aan de overkant de Foo Fighters beginnen. Dat is een mooie poster. Dat is een mooie spot. En ook daar. Ja, het is een bizar festivalweekje. Met broeierige zomeravonden. Dat is wel lekker hoor.
2: Ja, een bassist van Chef Special naar boven kruipen, echt.
1: Je ziet nu hoe erg het is op het podium.
2: Die kan zo zijn kist in, maar volgens mij heeft hij daar de tijd voor ook binnenkort.
1: Ja, zo is het natuurlijk ook. Nog één ding, jongens. Jullie speelden vorige week een track, My Friend. Die is nieuw. Gaat die uitkomen? Hoe zit dit?
3: Ja, die gaan we zo meteen ook spelen. En eind augustus zou die daar zijn.
1: Ik denk, ik moet hier naar gaan vissen en hengelen, maar Marcel, je vertelt het gewoon.
3: Ja, nee, maar er komt nog veel meer nieuwe muziek, weet je. Ik bedoel, net wat je zegt, we zijn er even tussenuit geweest. Alleen, we waren eigenlijk alweer sneller bij elkaar dan dat we hadden voorzien. Gewoon omdat, iedereen blijft toch schrijven en maken. En dan werd het ook weer tijd om gewoon weer samen te komen en ook gewoon nieuwe dingen te maken. Dus ja, daar zijn we volop mee bezig geweest. Dus dat gaat gauw aankomen.
1: Ik ben zo blij om dit te horen.
3: Ja, ik ook. Ik ben ook heel blij om het te delen. Ik bedoel, kijk, we hebben hiervoor altijd een uurtjes gespeeld. Maar we spelen het sinds nu, ik denk ruim een jaar, spelen we een uur en een kwartier op een festival. Want het is al zo moeilijk om gewoon, het zegt Kill Your Darlings, weet je. Ja. We hebben toch een soort van ja, legacy van 25 jaar. En je wil toch ook een complete set maken altijd. En je wil ja, ook gehoor geven aan, nieuwe dingen, maar ook sommige oude dingen die... waarvan je weet dat mensen er ook naar hunkeren, weet je. Of dat het de boel opschudt of ja. losmaakt. Ja, dat moet allemaal dan plaats krijgen binnen zo'n set. Dus, maar we, ja, we hebben wel inderdaad gedacht van... we willen ook graag nieuwe dingen delen. Dus dat gaan we hier bij dit mooie evenement ook doen.
1: Vanavond is de hele set te horen bij NPO Radio 2. En het laatste woord is aan Jamie.
4: Nee, mooi hier.
1: Ja. Oh, we zitten echt verliefd te kijken naar elkaar. Oh. Jongens, een mooie show vanavond.
6: Oh man, oh man, oh man. De scoopjes zijn zo makkelijk uit, Paul. Lekker gewerkt, man. Direct over een dikke drie kwartier live vanaf Concert at Sea.

The Killers, Human, live vanaf Concert at Sea 2026 is dit NPO Radio 2. Hij genoot eerder deze middag intens van zijn optreden op KAS 2026. Dat vertelde hij ook net bij Paul, de altijd goedlachse tyfoon. Hij speelde onder andere Alles is gezegend.

0: Roxanne, de Police. Even kijken hoor. Ik telde geloof ik 3 leden met shirt uit. De mannen van de Chef Special, zo heet moet het dus zijn geweest. Tijdens dat optreden zojuist op Concert at Sea. En Paul die stond ze op te wachten. Maar is dat gelukt, Paul?
1: Ja, inmiddels, Morad, hebben ze allemaal hun shirt weer aan.
0: Jammer.
2: Jammer, hè? Ja.
1: Ja. Ja, wie had hem allemaal uit, jongens, eigenlijk?
2: Bijna iedereen, volgens mij.
3: Een hoop.
2: Een hoop. Er waren, ik zag allemaal glibberig, glijdende boys zag ik op het podium staan.
1: Nou, zijn jullie wel wat gewend qua springen en energie geven? Maar Joshua, ik weet niet of ik jou eerder zo kapot heb gezien.
2: Ik weet ook niet wat er met me aan de hand was vandaag. Maar ik wilde gewoon... Ik had gewoon zin om all in te gaan vandaag. Want we hadden al een heel gaaf optreden op het strand. Wat eigenlijk altijd mijn favorite is als ik hier ben. Als wij hier zijn, noemen we vaak het strandpodium en de mainstage. En dan is het strandfeestje altijd magisch. En
1: wat is dat dan, dat magische?
2: Ja, dat is gewoon met de voeten in het zand. Akoestisch, vrij. Er gebeurt altijd iets. En zo zijn we ook begonnen. En vaak was het, dat vond ik het hoogtepunt vaak van Concert. En nu dacht ik, ja, maar dit keer gaat de mainstage het hoogtepunt zijn. Dus ik ging er ook wel in met een gevoel van, nu gaan we all in. En Coco was er ook bij.
1: Hé, hey, je dochter komt even naar je toe.
2: We zijn aan het, papa is even aan het werk.
0: Ah, oh, schattig.
2: Ja, dus dat is ook heel leuk, dat Coco. En de vriend, goede vriend Charlie, de zoon van Guido. Dus het is echt een gezellige boel vandaag.
1: Jullie hebben allemaal de kinderen meegenomen, of niet?
4: Nou, Josh en ik wel in ieder geval. Ja, ja, ja, die zijn nu oud genoeg om ook een beetje rondom het optreden te hangen. Dus dat was leuk.
1: Ik zag wel dat jouw vrouw heel druk was met je dochter, Joshua. Maar daar moet je helemaal niet over nadenken.
2: Coco, ze zei dat Coco steeds het podium oprent. Want Coco begrijpt niet waarom zij niet ook een show mag geven, no? Nee. En dat begrijp ik wel. Maar Coco, die hoeft nog helemaal geen shows te geven.
1: Nee. Hoeft ook helemaal. Gewoon lekker bellen blazen, wat ze nu in de hand. Terwijl ze de microfoon even slaat. Dat mag hoor.
3: Dat kan niet allemaal.
1: Maakt allemaal niet uit.
2: Bellen blazen.
1: Bellen blazen op de microfoon. Hey, misschien een vervelende vraag. Maar ga je ook all in omdat je weet, ja, dit is een laatste jaar dat we in deze samenstelling zijn?
2: Ja, ik zag Guido ook. Ik zit naar Guido te kijken. Vandaag was wel echt een momentje dat ik... Ik zei echt tegen mezelf, je zat in een solo en ik zei, nee dude, don't leave, zei ik gewoon tegen me. Niet weggaan. Maar dat, ik bedoel, het is helemaal oké en het is goed en het is helemaal mooi. Maar vandaag zat ik naar je te kijken en dacht ik, oh my god, je bent zo'n legendarische gitarist. En dan was ik gewoon heel dankbaar dat je, ja, dat meen ik echt. Ik geniet heel erg van de shows samen.
1: Ja Guido, ja, wat zeg je dan?
4: Ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, ik heb er ook heel erg van genoten vandaag. Echt waar. En ik vond het ook bijzonder om hier weer te staan. En zo met deze jongens ben ik ook heel dankbaar voor dat we dit al die jaren zo hebben mogen doen. En ook als je hier weer staat, dat is echt een voorrecht. Gewoon, ja. Dat ik met deze jongens hier sta en dit mag doen. Ja, zeker.
1: We zijn ook wel de ultieme Concert at Sea Positive Vibes Festival Act, denk ik natuurlijk. Heb je dat gevoel zelf ook?
2: Nou ja, wij zijn wel gewoon... We were born and raised on the beach. Wij hebben gewoon... We were forged op het strand, toch? Ja. We hadden nog geen één song. En toen hebben we een busje vol met spullen gegooid.
1: Chevy fan.
2: Zijn we langs de missus. Zijn we langs de westkust gaan cruisen. Op zoek naar plekken om te mogen spelen. En dat waren allemaal strandfeestjes. Dus dit voelt altijd als een soort van strand XL thuiskomen.
4: Het is ook een beetje, tenminste ik weet niet of jij dat ook al, als je het weerbericht ziet, dan ja, iedereen moet uitkijken en genoeg water drinken en dat. Maar het is ook dat ik denk van, oké, lekker. Let's go. Ja, churches uit, let's go.
1: Let's go. Ik heb bij elk nummer van Chef Special al het gevoel dat ik let's go wil roepen trouwens.
2: Er zijn ook al een paar liedjes, volgens mij, waarin het letterlijk gezegd wordt dan.
1: Ja,
2: ja, ja. Maar dat is iets goeds, denk ik.
1: Dat is iets heel goeds, denk ik zelf.
2: Ja, ja, let's go.
1: Let's go. Nog één mooie zomer, jongens.
2: Ja, man. Nog één mooie zomer. Ja, heel veel. Ik ga er onwijs van genieten. Ja, tot aan de laatste shows in de avond met G. En dan nemen we gewoon een korte break. En dan zien we wel waar we...
1: Misschien wel terug naar de roots.
2: We'll see. Het loopt zoals het moet lopen.
1: Geniet nog even van vanavond, jongens. Jullie hebben alles gegeven. Het was top. Chef Special.
0: Ja, amigos van de Chef Special. Om precies te zijn, zometeen nog meer live vanaf Concert at Sea. Naast Steve Miller Band en eerst Sabrina Carpenter.

Oh, maar lekker hoor. Dit nummer ademt gewoon het warme weer van vandaag. Espresso Sabrina Carpenter. Straks direct live hier op NPO Radio 2. En nog veel meer live muziek. Zo staat Bente nu op dit moment op concert. Ze gaat elk moment live spelen. En ze speelt dan Hoogtevrees, als het goed is.

0: dat vind ik dan mooi om te lezen hoor in de NPO Luister. En Marjolein, die zegt, ik was even oké met mijn FOMO. Maar nu ik Bente zie, ja, Bente live vanaf Concert at Sea. Hoe hou ik dit vast en ook hoogtevrees hoorde je hier op NPO Radio 2. De zon is onder en de temperatuur die daalt in Zeeland. Gelukkig. Meer live muziek vanaf Concert at Sea zometeen op 2.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Hallo, Odido hier. Dit weekend hebben we iets extra leuks voor je. Bestel tot en met zondag de Samsung Galaxy S26 Plus of S26 Ultra met extra weekendvoordeel. En krijg je een Galaxy Tab A11 Plus bij cadeau van €329. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hey jij daar!
6: Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
6: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
5: Prijsvrij vakanties.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
5: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Ilse de Lange in concert. Beleef haar grootste hits en nieuwe muziek tijdens haar nieuwe concerten in Tilburg, Groningen en Amsterdam. Bestel je tickets via ilsedelange.com.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Ilse de Lange in concert. ilsedelange.com.
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker! Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: Dit is NPO Radio 2.
18: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks

0: Autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
1: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd. Staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Annemieke van de ANWB. 2 vertragingen, te beginnen op de A6, Muiden richting Lelystad. Bij Almere Oostvaarders heb je nu 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En op de A12, Utrecht richting Den Haag. Bij Nieuwerburg staat een gekantelde auto. 2 rijstroken zijn hier dicht en daardoor heb je 10 minuten extra reistijd.
3: Ster. Ondersteuning bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Avogel perimenopauze mentaal met safraan. Wat helpt bij stemmingswisselingen en prikkelbare gevoelens. Nu met 25% korting. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus retiquetet. En vamos naar Beterbed.
6: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien
8: uit.
7: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
11: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
12: Sorry, maar het is WK!
13: Met waanzinnige WK-deals. Scoor nu een Hisense 58-inch QLED 4K Smart TV voor €379. Mediamarkt.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: Live vanaf de

0: Steve Miller Band, welkom op NPO Radio 2. Hier live vanaf Concert at Sea. En we staan echt in de startblokken voor Direct zometeen. Live op NPO Radio 2. Ze gaan 1 uur en 15 minuten lang spelen hier op de Brouwersdam. En je maakt het allemaal live mee via je radio of wellicht tv. Want je kunt namelijk gewoon meekijken via NPORadio 2.nl en de NPO Luister-app. Paul, hebben de fans er eigenlijk al zin in? Of heb je weer een biertje gehaald? Wat is de update?
1: Er wordt genoeg gedronken, maar ook wel veel water door de mensen. Want ze zeggen wel eens dat je juist met deze temperaturen minder bier gaat drinken, maar meer water. Want het is eigenlijk gewoon te heet om dronken te worden, kunnen we wel zeggen.
0: Verstandig.
1: Jeroen, hoe gaat het?
2: Nou, ja, goed hè?
1: Ja?
2: Ja.
1: Ziet er goed uit?
2: Ja, lekker warm.
1: Ja. Hoe is het met de sfeer?
2: Ja, heel gezellig. Super.
1: Je bent hier niet alleen gekomen?
2: Nee, met mijn vrouw.
1: Kijk eens eventjes. Hallo.
3: Hoi.
1: Is dit voor jullie een romantisch uitje met z'n tweeën?
3: Ja, inderdaad.
1: Ja?
3: Lekker warm, ja.
1: Hey, en kijken jullie eruit naar Direct?
3: Ja, zeker. Ja.
1: Waarom?
3: Ja, goede band.
1: Ja. De beste?
3: De beste, ja. Ja. Zeker. Ja.
1: Ga er lekker van genieten.
2: Dat gaan we zeker doen.
1: Mooi. Ik heb ook nog Maddie aan de andere kant. Die moet weten, Moor, dat voordat het optreden begint van Direct, dat wordt de muziek afgespeeld om het publiek op te warmen. En net speelden ze Den Haag.
0: Oh, en dan ging zij zeker helemaal
1: op. Ik zag hier een Maddie helemaal losgaan op Den Haag. Hoe staat dat?
4: Dat klopt.
1: Ja.
4: Is toch leuk?
1: Ja, dat is hartstikke leuk. Maar heb jij iets met Den Haag?
4: Nee, Rotterdam.
1: Oh, ja, dat kan lastig liggen.
4: Maar iedereen kent dat liedje toch?
5: Ja, toch in Den Haag. Ze hebben wel in Den Haag gewoond hoor.
1: Ja, wie ben jij?
5: Ik ben de dochter.
1: De dochter. Maar ja, dus dat vertel je even niet aan mij dat je in Den Haag gewoond hebt.
4: Kun je dat niet horen dan dat ik uit Rotterdam? Ik kom er niet uit Rotterdam eigenlijk.
1: Wat probeer jij nou te doen? Waar kom je eigenlijk vandaan dan?
4: Vier polders, maar dat kent niemand.
1: Waar?
4: Vier polders.
1: Je moet er één kiezen.
4: En wat? Eén kiezen?
1: Echt niet vier polders.

0: ik woon in één polder, in vier polders.
1: Ik snap het ook wel, ja. Hé, maar direct met het hele gezin ben je hier?
0: Ja, gezellig.
2: Ja, leuk.
0: Ja.
1: Ik zie je als een hele trotse moeder kijken.
0: Ja, ik ben heel blij.
1: Ja, wie heb je allemaal meegenomen?
0: Mijn dochter, mijn schoonzoon, mijn zoon, mijn schoondochter. We hebben zelfs een kerstcadeautje gehad.
1: Oh, wat gaaf. Hij staat het allemaal te filmen.
0: Wat zeg je?
1: Hij staat het allemaal te filmen.
0: Ja, dat is helemaal niet nodig, want dat doet hij al.
1: Ja, nee, precies. We worden ook gewoon uitgezet. Leuk dat jij het zegt, Maddie. Ik kan gelijk even iedereen oproepen om naar nporadio2.nl/live te gaan. Nee, ik praat even tegen de luisteraars, niet tegen jou. Ga naar nporadio2.nl/live en dan kun je alles zien. Direct. Zometeen. Een uur en een kwartier live. Wist je dat al, een uur en een kwartier? Ja, je hoort me niet meer, dat maakt niet uit. Je mag lekker gaan genieten van direct van je kerstcadeau met de hele familie. Ja, en als je nu radio zit te luisteren of in de buurt bent van internet, ja, check het vooral ook in beeld. Want direct, je vertelde het eerder vanavond al in een interview. Ze spelen geen korte sets meer, maar ze doen lange sets tegenwoordig. Omdat ze eigenlijk gewoon te veel goede platen hebben.
3: Ja.
1: Ze willen niet kiezen, Morad.
3: Maar waar kijk jij dan zelf het meest naar uit als het gaat om de muziek van Direct?
1: Ja, ik vind Through the Looking Glass heel mooi.
3: Ja.
1: Soldier On, natuurlijk een favoriet denk ik van iedereen.
3: Oh, wat gaan we janken bij die plaat.
1: Ja, dat weet ik zeker. En ja, ik denk dat we dit gaan voelen. Het is een super hete dag. Ik heb artiesten kapot zien gaan vandaag op het podium. Ja. Joshua van Chef Special. Direct stond net nog heel fris achter de coulissen.
3: Ja.
1: Maar ik denk eigenlijk dat Marcel, de zanger natuurlijk van Direct, zoveel gaat geven straks. Op zijn blote voeten waarschijnlijk.
3: Ook nog.
1: Dat we hier iets mee gaan maken op Confidentie wat ongeëvenaard is. En ja, als luisteraar van Radio 2 ga je dat gewoon ook meemaken vanavond. We mogen het helemaal live uitzenden. Vanavond op NPO Radio 2. Live. Direct.

Betsy. Oh, ik doe even een oortje uit. Zijn jullie uitgedanst, Conse Betsy? Hebben jullie het koud? Verdomme, we beginnen een lekker beetje te waaien. Wij hebben hier wel zin om te dansen, dus doe gelukkig. Ja, doe lekker mee. Dit is Through the Looking Glass.

0: Guido Meijs, de saxofoon. Thank you.
1: Hebben jullie ruimte voor een nieuw liedje? Ja? Dan gaan we die voor jullie spelen. Dit liedje heet My Friend.

Als je een lichtje hebt, laat hem schijnen.

Zo. Concentratie. Jullie hebben het overleefd bijna, de eerste dag. Deze hitte, volgens mij is dit briesje op deze avond heel erg wenselijk voor jullie, of niet? Weet je wat? Dan stel ik ook gewoon voor om het volgende liedje gewoon even helemaal niks te doen. Weet je wel? Gewoon lekker je telefoon in je zak. Kijk elkaar even aan. Geef elkaar een dikke knuffel. Baby, I love you. We zijn samen bij Constantie. Ah. Jongens, dit is een groot genot. Dankjewel dat jullie met ons zijn vanavond. En we hebben nog een mooie tune voor jullie. Die gaan even alles eruit persen. En misschien komt er nog een heel klein springmomentje hierna. Maar daarom zeg ik expres, doe maar even chill nu. En dan kunnen we misschien zo meteen nog een klein sprongetje doen van geluk. Dit is How My Heart Was Won. Ik ben gek op jullie, mensen. Mwah.

Wauw. Zo. Sommige bands die klinken op plaat goed, maar wat worden sommige bands live pas echt groot? En Direct is zo een band. Wat een energie. Strak. Een band die elkaar ook echt blind aanvoelt. Een band die het publiek ook weet te bespelen. Maar het gaat nog even door hier. En je bent er live bij.

Ongelooflijk goed. Wat een geluid. Dit is waarom je naar festivals wilt. En dit is waarom je Concert at Sea live aan hebt staan op je radio. Hey, en we zijn nog lang niet klaar, hè? We hebben nog het hele weekend te gaan. Maar dit... niet normaal. Alright. Goed dat je ons aan hebt staan en goed dat je hebt meegekeken via nporadio2.nl. En ik laat je nu nog even luisteren naar Jamiroquai. Can't Heat, even landen hoor. Damn.

0: Somewhere Only We Know Keen op NPO Radio 2. Even kijken hoor, Paul. Welke mic. Ah, ja, daar ben je. Hallo, hallo. Hey. Nog steeds even een beetje aan het bijkomen van het optreden van Direct Network. Ja,
1: imposant wat die jongens neerzetten.
0: Van die bands waarbij je dus halverwege gewoon vergeet dat het een band is die live aan het optreden is. Zo goed klinkt het gewoon. Ik bedoel, je stond hier ook voor.
2: Ja.
0: En ik zeg op een gegeven moment tegen iemand naast me, ja, maar het had ook een Spotify-track kunnen zijn. Zo lekker klonk het.
1: Ja, het was waanzinnig. Wat zij neerzetten, het zijn zulke goede muzikanten. En ook zulke goede nummers. Weet je, de een na de ander ken je. En ja, ik heb ervan genoten vanavond. Ja, en ik hoop de luisteraars ook.
0: En ik ben ook echt verrast. Op een gegeven moment was er zo'n jazzy interlude. Weet je wel, kwam er een trompetist bij. En
1: ik dacht al dat jouw telefoon afging. Ja. Maar dat was dus gewoon
0: nee,
1: direct.
0: Nee. Ik ga even een sprongetje maken naar eerder deze avond, Paul. Want toen stond je bij de mannen van Chef Special. Waarbij dus de shirts ook uitgingen onstage. En al die fantastische tatoeages van Joshua.
1: Ja. Vertel verder, man.
0: Ja, ik heb genoten. Maar daarna sprak jij ze dus hierachter.
1: Ja.
0: En ik vond dat zo'n ontzettend mooi gesprek, want daar gebeurde wat.
1: Nou, het was wel echt heel bijzonder. Ik stelde de vervelende vraag. Het is natuurlijk bekend dat Guido weggaat bij Chef Special. Dit hun laatste jaar is als band. Op die manier. En ja, ik zei, het is een rotvraag. Maar hoe was het dan om zo op het podium te staan? Geef je dan misschien nog wel wat extra's? Omdat dit de laatste jaar is dat je het zo doet.
0: Ja.
1: En toen wendde Joshua, de zanger dus, zich tot de gitarist Guido. En die zei, ja man, dat vond jij goed te spelen.
0: Ja.
1: Ik vond je fantastisch vanavond. Ik voelde iets magisch. En ze keken elkaar aan. En je zag een vonk gewoon.
0: Ja, dat. Maar ook, ik dacht, natte oogjes. Ja. Wat gebeurt hier?
1: Het is, ik dacht eigenlijk, ik stel een rotvraag, maar het was misschien wel de vraag gewoon. Zij voelen dit natuurlijk zelf als band heel erg. En weten dat ze
0: klopt.
1: Ja, uit elkaar gaan.
0: Ja, en ik vroeg me zelf op dat moment ook af, maar is dit dan ook het einde van die band? Of komt er een nieuwe gitarist? Of?
1: Ja, dat is denk ik allemaal nog een beetje onduidelijk. Ja. Misschien gaan ze zichzelf opnieuw uitvinden. Maar het gevoel van de echte Chef Special, ja, dat zal er niet meer zijn, denk ik.
0: Het optreden was fantastisch. Ik ga de mannen draaien. Als je dat goed vindt. Fly Like Me.
1: Wil je anders nog eerst even wat over die shirts vertellen die je uittrok?
0: Nee, amigo. Zal ik amigo anders hier zeggen?
1: Ja, amigo.
0: Ja, lekker, amigo. Hey.

Heerlijk! Dit was hem. Concert at Sea 2026, dag 1. Er volgen nog 2 dagen vol live muziek. Zo hoor je morgen bijvoorbeeld in zijn geheel het concert van Suzanne en Freek live. En zaterdag uiteraard nog Bluff in zijn geheel live. Kortom, een weekend volop live muziek hier op NPO Radio 2. Ik ga je morgen weer spreken om 4 uur vanaf de Brouwersdam hier in Zeeland. Nu op 2, de Red Hot Chili Peppers. En dan wens ik je nog een hele fijne nacht.

0: Rijd de toekomst binnen met nooit eerder vertoonde technologie. Met ongekende mogelijkheden. En met misschien wel een stukje van die oude laptops en printers die Frank gratis heeft laten recyclen via recyclevoorbedrijven.nl. Oude apparaten, lampen en batterijen op de zaak, daar zit toekomst in. Lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
0: Win een gratis WeCycle inleverbak voor op de zaak. Dat ruimt alle werkplekken lekker op. Ook thuis. Kijk op WeCycleVoorBedrijven.nl.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Loop binnen bij Bruna voor een zomerlang leesplezier. Heerlijke romans, bloedstollende thrillers en de allerleukste kinderboeken. Nu, tijdelijk, 2 plus 1 gratis. Dus kom langs in de winkel of op bruna.nl. Een goed verhaal begint bij Bruna.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
6: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl. De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
6: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
9: Nu bij DA. 21% korting op bijna alles. Alleen geldig in de winkel, dus kom snel langs.
10: De vriendelijke specialist.
11: Dit is NPO Radio 2.
12: Middernacht, het begin van vrijdag 26 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten. Dat meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de Wet Open Overheid, de WO. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank Noord-Holland wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Duitsland verloor met 1-2 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Ecuador eindigt door de overwinning als derde en heeft ook nog kans om door te gaan. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen de 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 22:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 4 uur vanmiddag geniet je mee van de optredens en de sfeer. Live vanaf Concertatie. En om 10:30 vanavond hoor je de hele show van Suzanne en Freek. Het NPO Radio 2.

0: NPO Radio 2.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder mensen toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet open overheid.